0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Je luistert naar Radio Rijnmond. You ever heard about that thing?

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, een hele goede morgen. Het is 6:00, je bent er weer. Maar wij zijn er ook weer. Milou is van de partij.
3: Goedemorgen.
2: Milou. En Mario Kwijtaal is er met het laatste nieuws. En mocht je denken, hoe heet die andere nieuwslezer ook alweer? Die hebben we al een tijdje niet meer gezien. Dat is inderdaad Dave Datema. Die is morgen weer van de partij. En vandaag hebben we dus nog één keer Mario Kwijtaal. Mario, een hele goede morgen.
4: Nou, Dave moet zich morgen bijna opnieuw voorstellen.
2: Ja, eigenlijk wel na 2,5 week.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Het was een nacht met veel explosies in de regio. In Rotterdam-Charloes ging een explosief af in de Millingstraat. De brievenbus kwam zo'n 20 meter verderop terecht. Er woont een gezin met kinderen dat toen thuis was. In Rotterdam-Vreewijk ging een explosief af aan de Voorde. Volgens buurtbewoners woont daar iemand die bekend is met drugsproblemen. In Vlaardingen was een explosie bij een kapperszaak aan het Liesveld. Die zaak is in december ook al 2 keer besmeurd met verf. Een peuter uit Kinderdijk is afgelopen zaterdag ernstig gewond geraakt na een klap met een molenwiek, meldt Alblasserdams Nieuws. Het meisje was bij familie in Hei en Boeikoop in de gemeente Vijfheerenlanden en kroop op een onbewaakt moment onder een afzetting door. Toen werd ze geraakt door een wiek van de molen. Het meisje liep onder meer hersenletsel op. Burgemeester George Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden zegt diep geraakt te zijn. Vlakbij het Witte Huis in Washington is een schietpartij geweest. Het Witte Huis zelf werd daarom hermetisch afgesloten. Agenten dachten dat een man een vuurwapen op zak had en wilden hem controleren. De man rende weg en schoot op de agenten. Die schoten hem daarop gericht neer. De schutter zou pas een tiener zijn, zegt de Secret Service. Vlak voor de schietpartij kwam vicepresident J.D. Vance nog langs die plek. Maar er lijkt geen link te zijn. En in het zuidoosten van China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen en ruim 60 mensen raakten gewond. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. President Xi heeft opgeroepen om snel achter de oorzaak van de ontploffing te komen. De regio waar het gebeurde staat bekend om de productie van vuurwerk. Er zouden een paar 100 vuurwerkfabrieken staan. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog en 16 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Morgen wordt weer een zonnig en droge dag bij, net als vandaag, 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Mario. Krijg van mij nog de verkeersinformatie. Met op dit moment 1 file bij ons in de regio. Namelijk de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 5 kilometer, doe je een kwartier langer over en de rechte reishok is daar dicht.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Ze werden wereldsterren, maar ze groeiden op in een extreem streng religieus gezin. Want hun vader, dominee Elton Pointer, die verbood bijna alles wat werelds was. Dus geen sieraden, geen make-up, al helemaal geen dansen en geen rockmuziek. Een van de weinige wereldse platen die hun ouders wel toestonden in huis was Crying in the Chapel van Elvis Presley, omdat het een beetje een religieuze verwijzing heeft natuurlijk. Jaren later, toen de Pointer Sisters hun hit Fairy Tale uitbrachten, was de cirkel rond. Want Elvis was inmiddels enorm fan geworden van de Pointer Sisters. En die heeft dat nummer zelf gecoverd. En gewoon tot zijn dood is hij blijven zingen. De Pointer Sisters hoorde je. En I'm so excited op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Het is vanochtend bewolkt. Vanmiddag en vanavond krijg je af en toe de zon te zien. Het blijft de hele dag droog en het wordt 16 graden.
1: En één file in onze regio op dit moment. En die staat op de A27 tussen Hank en industriegebied Uivelingen. En heb je meer dan een kwartier vertraging.
0: En wat zit er in de show vandaag allemaal, Milou?
1: Nou, het is natuurlijk 5 mei. Het is bevrijdingsdag. Vanmiddag kun je de vrijheid vieren in het park bij de Euromast. Want daar is het bevrijdingsfestival van Zuid-Holland. Maar er wordt in Rotterdam nog meer georganiseerd om die vrijheid te vieren. En één van de initiatieven, daar vertellen we je straks meer over.
0: En we vertellen je zo meteen ook meer over het WK tafeltennis. We bellen zo meteen net na 7 uur met de beste tafeltennisser die we ooit gehad hebben bij ons in de regio. Dat is Britt Eerland uit Schiedam, die al 3 Olympische Spelen heeft meegemaakt. En die schitterde dus momenteel op het WK voor landenteams in Londen. En ze is door naar de volgende ronde. Dus ja, dat cool. Moeten we vieren natuurlijk met haar. En we trakteren je ook deze ochtend weer op het beste van de jaren 80, 90 en nu. Met Color Me Bad komt er zo meteen aan. Bon Jovi is ook nog onderweg, maar eerst de man die door zijn alcoholistische moeder de deur uit werd gezet, daarna dakloos raakte, maar die vervolgens zijn leven oppakte, de liefde van zijn leven vond en die nu de mooiste muziek maakt. Dit is Alex Warren met zijn nieuwste single en dat lachje aan het begin. Dat is dus van Paris Hilton.
1: Nee.
0: Ja, die speelt zijn droomvrouw in de videoclip. Bijzonder, hè?
1: Ik dacht, het is een baby.
0: Ja, zo klinkt het ook. Oh,

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Call Me Bad and All for Love.
1: En we spraken met Martijn Simons, docent Nederlands op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, die een boek schreef samen met zijn leerlingen.
0: Je werkt als docent Nederlands op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. En je moest heel vaak aanhoren wat er niet deugt aan het onderwijs en dat het helemaal misgaat met de jeugd van tegenwoordig, met de Gen Z'ers. En daarom heb je ook een beetje uit frustratie, denk ik, hierover een boek geschreven. Wat kunnen we lezen in het boek Beste Meneer Simons?
2: Het is eigenlijk een bundeling van briefwisselingen. Ik heb een jaar lang, een heel schooljaar lang, met 11 leerlingen gecorrespondeerd. En ze hebben mij eigenlijk een inkijkje in hun leven gegeven. Dus je krijgt 11 levens voorgeschoteld in brieven. En ik stel vooral heel veel vragen. En zij vertellen over de dingen die ze bezighouden, waar ze over nadenken, waar ze mee worstelen, wat ze meemaken, dat soort dingen.
0: Want welke vooroordelen hoor je dus vaak? En waarom kloppen die niet volgens jou?
2: Je hoort natuurlijk vaak, Gen Z'ers zijn een soort mentale wrakken. Ze zijn mentaal zo kwetsbaar dat je eigenlijk ze niet eens mag aanraken. Of er is alweer een nieuw mentaal probleem dat ontstaat. Ze zouden lui zijn, ze zouden eigenlijk niet in staat zijn om hard te werken, dat soort dingen. Ja, dat zijn een beetje de standaard dingen die je het meest hoort. Ik zag dat eigenlijk helemaal niet.
0: Bijzonder. Ik ben benieuwd, heb je een voorbeeld? Kun je een stukje voorlezen uit het boek?
2: Ja, ik heb een klein stukje hier liggen van Lizzie, een meisje dat in de zesde zat toen ik met haar schreef. En zij begint een van haar eerste brieven. Schrijft ze zo, dus een heel klein stukje hoor. Ze zegt: beste meneer Simons, ik merk steeds vaker dat jongeren haast hebben om volwassen te worden en volwassen te lijken. Dat merk ik bijvoorbeeld aan de kleding van meiden die crop tops en korte rokjes dragen om aandacht te krijgen en ouder te lijken. Ook hebben sommigen een opvallende look die een ouder uiterlijk creëert. Sommigen hebben zelfs al relaties en voelen zich bezorgd als ze single zijn. Ik vond Lizzie heel leuk omdat ze eigenlijk een niet zo gangbaar of niet zo sexy geluid laat horen, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
2: Ze schrijft over, het is, ze doet zich niet stoer voor of zo. En ze laat heel erg zien dat haar manier van in het leven staan misschien een heel klein beetje afwijkt van de manier waarop veel van haar leeftijdsgenoten dat doen en wat zij ook om zich heen ziet. En ze schroomt niet om dat alsnog gewoon op te schrijven en om daar haar gedachten over te laten gaan. En dat vond ik heel tof.
0: Martijn Simons dus, docent op het Erasmiaans in Rotterdam. En het boek dat hij schreef samen met zijn leerlingen, Beste Meneer Simons. Ik vond het ook wel mooi om te horen, sexy! En dat je dan dat meisje op de achtergrond hoort.
1: Ja, zijn dochtertje.
0: Sexy! Geweldig. Het hele verhaal lees je inmiddels ook op Rijnmond.nl. Zometeen Bon Jovi, eerst Blue Mink en Good Morning Freedom op

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Dit is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.
7: Ik

0: Wat was ik cool in die tijd, hè? Wat zag je hem vaak voorbij komen op MTV eind jaren 80, begin jaren 90? Bon Jovi van het album Blaze of Glory, Wanted Dead or Alive, op Radio Rijnmond.
1: Ik vind trouwens die bijzondere dagen in mei en ook Koningsdag heel leuk.
0: Waarom?
1: Nou, ik woon in de straat met allemaal, ja, mag ik dat zeggen? Het is letterlijk zo, met boomers. Dus wat oudere mensen die opa en oma zijn van heel veel kleinkinderen. Dus het is een hele gemoedelijke straat daar in Capelle aan de IJssel. En altijd op Koningsdag en op 4 en op 5 mei hangt bij iedereen de vlag uit.
0: Bij iedereen?
1: Bij iedereen. En ik overdrijf echt niet. Ik woon denk ik in een rijtje van 12 huizen. En bij iedereen hangt de vlag uit. Als je niet meedoet, dan val je gewoon buiten de toon. Dan klopt het gewoon niet.
0: Ja. Heb jij zelf ook de vlag uit hangen?
1: Ik heb zelf ook naar een... Op dit moment niet, want ik ben natuurlijk in het donker vertrokken. En voor respect voor de vlag kan je beter niet buiten laten hangen.
0: Het mag wel, hè?
1: Het mag wel, maar liever niet. Nee. Dat is uit respect, doe je dat eigenlijk niet. Dus zometeen als ik thuis kom, doe ik de vlag. Gisteren was die halve stok. En met Koningsdag heeft hij een hele mooie oranje wimpel.
0: Wat grappig, joh. Dus, maar zie je dan iedereen dan zijn vlag keurig binnenhaalt bij zonsondergang?
1: Ja. Ja, dan is alles ook weg. Dus vanochtend was de straat weer leeg, zonder vlaggen. Maar ik weet zeker als ik zometeen vanmiddag weer thuis ben... dat ik allemaal rood en blauwe vlaggen zie.
0: Wat grappig, joh. Ja, bij ons in de straat, ik heb ook even gekeken. Bij ons, ja, er zijn er echt, dan heb je het over 30 huizen, 40 huizen. En er hangen maar 2 vlaggen.
1: Echt?
0: 2 vlaggen en die hangen gewoon ook 's nachts uit.
1: Nee.
0: Ja. Ja.
1: Het is toch gewoon leuk om de vrijheid te vieren vandaag. Het is een mooie dag, 5 mei.
0: Gisteren hebben we herdacht. Ja, absoluut.
1: En die vrijheid die vier ik in ieder geval met mijn vlaggie.
0: Nou, dat vind ik heel mooi om te horen. Ik ben benieuwd of onze luisteraars ook de vlag uit hebben hangen. Of juist niet.
1: Ja, of dat ze daaraan doen, de vlag uithangen.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Doe jij aan de vlag uithangen of doe je er niet aan? Laat het maar even weten via de Rijnmond-app. Ja, ik doe er natuurlijk niet aan.
1: Ik
0: hoor niet bij die 2 mensen van die 40 woningen bij mij in de straat die de vlag uit hebben hangen. Ik heb er ook nog niet eens aan gedacht, eerlijk gezegd.
1: Heb je wel zo'n houder voor je vlag?
0: Ik weet het niet.
1: Oh.
0: Ik weet niet eens of ik zo'n houder
1: heb. Heb jij wel een vlag?
0: Ik heb ook geen vlag.
1: Ja, daar begint het mee.
0: Ja, precies. Nou, heb jij de vlag uithangen? Laat het even weten. De Rijnmond-app die staat voor je open. Rechtsboven de app ons button. Vlag aan of vlag uit? Nee, want vlag uit wil zeggen dat je hem uit hebt hangen. Moeten we even wat anders verzinnen natuurlijk.
1: Zullen we gewoon Team Peter en Team Milou doen?
0: Ik vind het prima. Team Peter is geen vlag en Team Milou is wel een vlag.

0: gaat redelijk gelijk op.
1: De stand is ongeveer gelijk, moet ik zeggen. Jacob die heeft de vlag al uithangen. Die stuurt een foto van zijn balkon met een wapperende driekleur. En Annemieke die zegt, nee, ik zit in Team Peter. Geen vlag voor mij, hoor.
2: Nou, dat is wel spannend.
1: Nou, inderdaad.
2: Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van Mario Kwijtaal.
3: De douane heeft vorige week een bijzondere vondst gedaan op Schiphol die ze in 18 jaar nog niet hebben gedaan. Wat ze vonden, hoor je zo.
1: Oh, heeft het te maken met Bolle Jos?
3: Nee.
1: Oh.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Vrijheid is iets om te vieren. Zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Vandaag, bevrijdingsdag. Vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
7: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
6: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom, hier bij Rijnmond.
2: 1 over half 7, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie bestaande uit 2 files bij ons uit de regio. Op de A15 Rotterdam richting Europort tussen havens 4100, 5200 en we havens 5500, 5700. 6 kilometer, 5 minuten langer doe je daarover. En dan een vrij lange file voor de vroege ochtend op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 8 kilometer, heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door vrachtauto met pech en een rechte rijstrook is daar dicht.
1: En hij is gehuld in een oranje trui, dat kan ik in ieder geval vast verklappen. Maar wappert er ook een driekleur in Huize Alders? Een hele goede morgen, Ed.
8: Ja, een hele goede morgen, Peter en Milou. Nou, de wappert geen driekleur, maar ik ben er wel een voorstander van. Ik heb wel een aantal jaren de vlag opgehangen hier zo. Maar toen hadden we een keer een verbouwing of zo. En toen zijn die gaten weer dichtgesmeerd. Toen kwam het er niet van. Maar misschien dat ik het toch wel weer ga doen. Want ik vind het wel wat hebben. Vooral als je in die dorpjes komt in onze regio. Ja, dan zie je inderdaad wat Milou zegt. Al die vlaggen.
1: Ja.
8: En dan heb dat wel wat.
1: Ja, nou, daar kan me iets bij voorstellen inderdaad. Ja, zeker als er een zonnetje op schijnt.
2: Ja.
1: Want die reactie kreeg ik ook van Nancy. Die zegt van ja, ik heb de vlag wel uithangen. Maar dan wel als er een zonnetje op schijnt.
2: Is ook het
1: als de zon niet schijnt, is het druilerig. Dus een beetje saai dan, hè?
8: Weet je wat ik ermee heb? Ik vind gewoon het een beetje meer saamhorigheid straalt het uit.
1: Nou, dat ben ik wel een beetje eens.
8: Dat is het vooral.
1: Ja.
8: Nee. Hè, in deze samenleving die steeds verder versplintert.
1: Ja, het is toch
8: en
1: wel
8: dat
1: zo
8: is wel mooi.
1: Nou, dat is het zo. En Dirk Jan die zegt bijvoorbeeld: ik doe het uit respect voor de mensen die hebben gestreden voor onze vrijheid. Altijd doen 5 mei herdenking. De soldaten die ons land hebben bevrijd van de nazi's. En daarom heeft hij altijd de vlag uithangen. Nou, zo zie je, maar iedereen heeft zijn eigen beweegredenen. Ik kies er zelf niet voor. Ook een beetje laksigheid, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, gaat de zon eigenlijk schijnen vandaag?
8: Nou, die kans is niet helemaal afwezig. Het ziet er allemaal beter uit dan gisteren werd berekend door de modellen. Gelukkig maar, want dat regengebied zeg maar is noord of meer naar het zuidoosten dan naar het noordwesten. Dus dat ziet er voor ons veel beter uit. Het is vanochtend wel bewolkt in de regio, maar overal droog. Ik verwacht trouwens helemaal geen regen in onze regio vandaag. En vanmiddag kan notabene vanaf de kust af en toe inderdaad dat oranje zonnetje gaan doorbreken. Dus dat zou er best nog wel vrolijk uit kunnen gaan zien. Dat ziet er dus ook goed uit voor al die bevrijdingsfestivals die plaatsvinden. De grootste natuurlijk bij de Euromast vanmiddag. En woon je nou in Gorkum, ja, dan is die kans op zon zeg maar wel wat kleiner. Maar dan moet je gewoon de vlag buiten ophangen. Dan gaat het zonnetje vanzelf schijnen. En temperaturen vanmiddag komen uit op zo'n 15, 16 graden. En dat bij een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. En ook vanavond tijdens al die festiviteiten is het goed weer. Af en toe zien we de zon en blijft het lekker droog. De temperatuur zakt dan uiteindelijk naar 10 graden.
1: Nou, dan kun je op dat bevrijdingsfestival Zuid-Holland dus lekker in alle droogte genieten van DJ Paul Elfstak bijvoorbeeld. Dankjewel Ed.
8: Ja, zeker. Ja.
1: Hoi. Het is 7:04. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Mario Kwijtaal, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen is vannacht vernield door een explosie. De pui is aan het diggelen van het pand aan het Liesveld. In december werd de kapperszaak ook al 2 keer besmeurd met witte verf. Toen werd er in Vlaardingen gesproken van een kappersoorlog. In Hoogvliet is gisteravond een 59-jarige man uit Brielen gericht neergeschoten door de politie. Mensen hadden hem zien lopen met een vuurwapen. En omdat de man niet wilde luisteren, heeft de politie geschoten. De man is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En op het toilet kun je zomaar bijzondere dingen vinden. Een passagier op Schiphol zag vorige week een kikker op de wc's. En die hoort daar niet. Het bleek te gaan om blauw-zwart-gele boomgifkikkertjes die waren achtergelaten. Ze moesten waarschijnlijk het land uitgesmokkeld worden. Ze lagen op de wc vlak voor de security. Dus misschien kreeg de smokkelaar toch wat klamme handjes van wat hij wilde doen. Nou, een douanier zegt dat er 1 kikker rondliep in het toilet zelf. In de vuilbak zaten er nog meer. Ze noemen het een zeldzame vondst. Het vel van die kikkers is giftig. Daarom worden ze boomgifkikker genoemd. En ze kunnen daar roofdieren mee verlammen of zelfs doden. De kikkertjes zijn overigens naar een opvang gebracht.
1: Nou, niet gevaarlijk voor mensen, zo te horen.
3: Nou, als je ze niet aanraakt en daarna je vingers aflikt. Ik zou het niet proberen.
1: Ik zou het ook niet proberen, inderdaad. Dankjewel, Mario.
0: Yo. Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen Taylor Swift en Volumia. Maar eerst de koers voor je.

0: De cover van een plaatje uit de jaren 70, maar veel succesvoller dan zijn voorganger. The Corrs hoorde je en Old Town bij Rijnmond.
1: En we vieren vandaag de vrijheid. Het is namelijk 5 mei en ik doe dat met de vlag uithangen. Bij mij wappert de vlag al heel mooi, bij mij in de rest van de straat ook. Bij jou niet, hè, Peter?
0: Nee, ik vier wel de vrijheid. En ik vind het ook echt mooi om aan terug te denken. En om te denken van yes, weet je wel, we groeien op in een vrij land. En ik voel me ook heel erg vrij op dit moment. Ook door de keuzes die ik zelf heb gemaakt. Maar bij mij wappert er geen vlag als gedenkteken daarvan.
1: Dus wij zijn benieuwd. Ben jij team Milou? Wappert er vandaag of zometeen ook bij jou de vlag? Of ben je team Peter? En heb je misschien niet eens een vlag? Nou, Ruud die zegt al via de Rijnmond-app. Als je vlag in de nacht wil laten hangen, moet je er aan beide kanten een lamp op zetten. Want ik zei dat ik hem altijd binnenhaalde. En hij zegt, maar ik versterk wel team Milou vandaag. Gewoon bij mij wappert de vlag.
0: Ja, uit respect moet je er dan inderdaad een lamp op zetten. Laten we wensen dat iedereen waar dan ook op deze wereld in vrijheid en vrede zal leven. Dat zegt Ted.
1: En Jacob die stuurt al een hele mooie foto van een vlag op zijn balkonnetje.
0: Ja, en Annemieke die zegt, ja, goedemorgen Peter en Milou. Ik ben team Peter. Bij mij wappert er geen vlag vandaag.
1: En Dirk Jan die laat ons al weten via de Rijnmond-app dat hij ook mijn team versterkt op 4 en 5 mei. Uit respect voor de mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid, hang ik de vlag op.
0: En Laurent die heeft ook de vlag gehangen. Uiteraard, team Milou zegt ze erbij voor respect en het uitstralen van saamhorigheid voor één land en één vrijheid. En hoe de vlag er bij John bij hangt, dat hoor je zo meteen.

0: Het is volume ja en jij bij Radio Rijnmond. En alles draait ook om jou bij ons radioprogramma natuurlijk. Want we vragen ons af, hoe hangt de vlag erbij bij onze luisteraars? Nou, Nigel die zegt, ik ben altijd bang dat je als een PVV-stemmende racist wordt gezien als je de vlag hebt buiten hangen. Los van deze speciale dagen. Dus hij wil hem wel buiten hangen, zeg maar, op bevrijdingsdag.
1: Okay.
0: Maar niet daarbuiten, want dan denkt hij, ja, dan word ik door de buren gezien als een racist.
1: Het mag natuurlijk wel. Je mag eigenlijk het hele jaar lang die vlag buiten hebben hangen.
0: En dat ga ik doen ook.
1: Gebeurt niet zo vaak.
0: Nee, gebeurt niet zo vaak.
1: En John Blom, een hele goede morgen. Wappert bij jou ook die nationale driekleur zoals bij mij?
2: Nee, helaas, Milou. Ik heb geen Nederlandse vlag. Nee.
1: Geen Nederlandse vlag?
2: Nee, maar wel een Feyenoord vlag.
0: Wel een fijne vlag, kijk.
1: Ja, die mag ook.
0: Die mag ook, hoor.
2: Maar ik heb wel respect voor de dodenherdenking, hoor. Want die mensen die hebben een leven gegeven voor ons land. Daar hebben we wel respect voor.
1: Dus,
0: ja, dus je bent gisteren ook nog wat 2 minuten stil geweest?
2: Ja, want toen lag ik lekker te slapen.
0: Nee! Echt waar? Ja. Maar heb je dan niet even een momentje genomen om de doden te herdenken?
2: Ja, dat wel, ja. Ja, dat wel. Ik heb wel bepaalde programma's gevolgd. En ik vind het toch wel altijd indrukwekkend. Dat meen ik echt.
1: Ik ook. Ja. En die Feyenoord-vlag, hangt die dan ook buiten als Feyenoord speelt? Of is die ergens mooi binnen te bewonderen?
2: Nee, die is binnen. Die is binnen. Ja. Ja.
0: En het zal voor jou ook wel eens een bevrijding gevoeld hebben afgelopen zondag dan. Die late goal van Jeviro Reed.
2: Nou, ik heb door de kamer gerend, gesprongen, gegild. Ja, dit is echt natuurlijk cruciaal, hè, dit. Want het scheelt zoveel geld en...
0: Nou, zeker. Ja. Daar heb je gelijk in. Het was wel een beetje gestolen overwinning, zullen we maar zeggen. Maar goed, de 3 punten zijn binnen. En dan kan Feyenoord zich inderdaad weer richten op de Champions League. En dan komen die Champions League miljoenen natuurlijk ook weer binnen. En dan kan je weer goed inkopen, hè. Dat is belangrijk.
2: Ja, dat is heel belangrijk. En ja, ook uiteraard leuke wedstrijden, mooie tegenstanders. En dan lekker in de Kuip natuurlijk. En,
0: ja.
2: Met mijn dochter en met mijn kleinzoon. En dan wordt het weer geniet hopelijk.
0: Nou, zeker.
1: Precies.
0: En wat ga je vandaag doen op een bevrijdingsdag?
2: Het legt aan ook wat voor weer dat het is. Maar misschien een beetje de kroeg in of zo. En, of een terrasje pakken. Dat, maar niet dat het zo somber weer is. Dan, dan blijf ik liever een beetje werken. En een beetje doen.
0: Nou, zo is het ook. John, hou de energie vast, hè. Kom op, hè.
2: Ah, dat heb ik zeker altijd.
0: Oké, heel goed. En we gaan weer nog extra energie brengen, want jij bent vandaag onze vroegste vogel, dus ik ga hem loslaten uit zijn kooitje. Ben je klaar om hem te ontvangen?
2: Ja, ik ben er klaar voor, helemaal.
0: Nou komt hij, aangevlogen naar Rotterdam-Zuid, de vroegste vogel op een vrijdagsdag. Daar komt hij, naar John Blom. Ja! Yeah!
1: Heb je hem?
2: Ja, ik heb hem helemaal, ja hoor. Ja, ik heb hem vast.
0: En, hoe ziet hij eruit?
2: Nou, deze keer dan rood-wit blijven, vandaag.
0: Toch gewoon met de vlaggetjes in snavel, hè? Hoi, ja.
2: Oké, doei.

0: 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Morgan Wallen en Love Somebody bij Peter en Milou. Een hele goede morgen. We vragen ons vandaag af, hoe hangt de vlag erbij bij onze luisteraars? Ben jij team Milou en wappert er een Nederlandse driekleur? Of ben je een team Peter en hangt er geen vlag vandaag? Laat het maar even weten. De Rijnmond-app die staat voor je open. Mariska die zegt in ieder geval, goedemorgen. Vandaag bevrijdingsdag, dat moet gevierd worden. Dus bij ons wappert zometeen ook de nationale driekleur.
1: En Brian die zegt, ik heb gisteren een Nederlandse vlag halfstok gehangen en vandaag weer volledig.
0: Ja, John die zegt, ja, is het toch in team Peter ook geen vlag en het heeft vooral met laksheid te maken.
1: En zometeen bellen we met de Schiedamse tafeltennisser Britt Eerland, want zij is momenteel op het WK in Londen en moet vanavond weer spelen.
0: En je kunt kaarten winnen voor de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen AZ. De cruciale thuiswedstrijd, want daarmee kunnen ze dus een ticket voor de Champions League en plek 2 veiligstellen. Zometeen in de Feyenoord quiz.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
7: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
8: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
7: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid, maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
9: Hè? Hoe dan?
10: Maar dit is zijn band.
11: Ja.
12: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
13: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
14: Wat als je...
15: Halt! Steen blijven!
14: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
16: Download

0: Pot 50. Weet wat je moet doen.
1: Yes, het is 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je bent er weer bij. Dat zijn Peter en Milou in de mix. Tot 9 uur zijn we bij je met de beste muziek. En natuurlijk ook het laatste nieuws. En dat krijg je weer van Mario Kwaitaal. Goedemorgen, Mario.
2: Goedemorgen. In het centrum van Vlaardingen is een kapperszaak aan het Liesveld opnieuw vernield. In december werd de zaak 2 keer besmeurd met witte verf. Nu ging er een explosief af en is de gevel aan diggelen geblazen. Er lagen ook delen van het naambord op de grond. Bij de explosie van vannacht raakte niemand gewond. In december werd na die bekladdingen in lokale media gesproken van een kappersoorlog. De eigenaar zei daar toen niet in te geloven. In Hoogvliet is gisteravond een 59-jarige man uit Brielle gericht neergeschoten door de politie. Mensen hadden hem zien lopen met een vuurwapen. En omdat de man niet wilde luisteren, heeft de politie geschoten. De man is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe die er nu aan toe is. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie terecht heeft geschoten. Op het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië zijn misschien 7 gevallen van het hantavirus. Dat zijn er 5 meer dan tot nu bekend was, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen kwamen om het leven, onder wie 2 Nederlanders. En onder de besmette mensen zit ook een Nederlands crewlid. Nederland probeert opvarenden te evacueren, maar het schip zou niet mogen aanmeren in Kaapverdië. En er leven in Nederland nog zo'n 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Veel zullen zij zich er niet van herinneren, want de meeste waren nog maar een peuter. Er zijn nog maar iets meer dan 1.000 mensen in leven die toen volwassen waren. 10 jaar geleden waren er nog bijna 2 miljoen mensen in leven die de bevrijding in 1945 hebben meegemaakt. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog bij 16 graden. Morgen wordt weer een zonnig en droge dag bij net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Mario. Krijgen we mij de verkeersinformatie nog met 2 files op dit moment bij ons uit de regio. Namelijk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 6 kilometer, 5 minuten vertraging. En een wat langere file op dit moment vind je op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam. 8 kilometer heb je meer dan een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij.
0: Jouw recept voor een goede start van de dag.
1: Zometeen Ray en Where's My Husband hier bij Radio Rijnmond.
0: Eruit.
4: Met Peter en Milou.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Eneco verlicht... je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
7: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal? Zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
12: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
13: True Lease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
15: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland.
4: Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
13: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
17: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
16: En voor de sta-opstoel van Toon.
18: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: Eruit. Met Peter en Milou.
21: Radio met een grote R.

0: The Bards and the Rhythm of the Night. Al wat zou ik graag bij het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland in het park bij de Euromast zijn vanavond. Maar het gaat gewoon niet lukken met ons werkritme.
1: Nee, maar we kunnen wel naar de uitzending van Lunchweek luisteren, want die zijn er.
0: Ja, dat is dan wel weer leuk. Maar die horen nog niet DJ Paul Elfstak door het park schallen natuurlijk. Dat is pas echt vanavond.
1: Die zien geen rainbow in the sky.
0: 7:11, welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een gloednieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van Rijn met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Wat leuk dat je ons ook op deze bevrijdingsdag weer gevonden hebt. Vanochtend is het bewolkt, vanmiddag en vanavond af en toe zon. Het blijft de hele dag droog en het wordt 16 graden. En je krijgt zometeen het uitgebreide weerbericht van niemand minder dan Ed Aldus.
1: En de langste file in onze regio. Die vind je op de A27 tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk. En heb je een klein half uur vertraging.
0: De Oekraïne en Rusland hebben allebei een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland wil een wapenstilstand op 8 en 9 mei. Oekraïne wil dat op 6 mei. Het is onduidelijk hoe dat in de praktijk moet werken.
1: En de politie heeft gisteravond een man neergeschoten in Rotterdam-Hoogvliet. Dat gebeurde na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.
0: De Nederlandse vrouw die van het cruiseschip MV Hondius ging en in Johannesburg overleed, is positief getest op een hantavirus. De 69-jarige vrouw is het tweede bevestigde geval van het hantavirus op een cruiseschip. En ja, dat is wel bijzonder, want dat hantavirus, daar heb jij even onderzoek naar gedaan, hè?
1: Ja, dat wordt overgebracht door de ontlasting of het slijm of het speeksel van knaagdieren. En dan vooral muizen, maar het kan ook door mollen zijn en door vleermuizen. Maar het wordt niet van mens tot mens overgebracht. Dus je moet echt met die uitwerpselen van die knaagdieren te maken hebben gehad. Wil je het krijgen?
0: Dat is wel een heel bijzonder verhaal natuurlijk.
1: Ja, nou ja, nu is het wel zo dat het cruiseschip langs Argentinië is geweest. En een plek als Argentinië, daar komt het nog heel vaak voor. Maar het blijft vies.
0: Ja,
1: daar komt het
0: zeker vies, ja. Het hantavirus ziet. Wappert bij jou de nationale driekeur? We vragen ons af hoe de vlag er bij jou bij hangt. Als die überhaupt erbij hangt vandaag natuurlijk. Want ben je team Peter, dan hangt er geen vlag. Ben je team Milou, dan hangt er wel een vlag. Laat het mij even weten. De Rijnmond-app staat voor je open. Rechtsboven de app-ons-button. En dan kom je zo bij ons in de studio.

0: Jansen. Die zijn carrière als student in Rotterdam begon. Daar startte hij ook zijn eerste bandje Goldfish. En later werd hij natuurlijk een artiest van formaat. Een klein formaat dan weliswaar. Van Velzen dus en Baby Get Higher. En we vragen ons af hoe de vlag er bij jou bij hangt vandaag. Ben je team Peter en hangt er überhaupt geen vlag? Een beetje uit laksigheid in mijn geval. Of ben je team Milou en wappert de vlag welig voor je bij de deur? Laat het maar weten, de Rijnmond-app staat voor je open. Dat deed Peter Kooi bijvoorbeeld. Die zegt, nou, ik ben team Milou. Bij mij in Waddinxveen gaat de vlag uitgehangen worden. En die mag de grond niet raken, want anders moet die verbrand worden.
1: Oh, verbrand? Oh, dat lijkt me ook wel heftig.
0: Dat is wel rigoureus daar in Waddinxveen.
1: Maar wel, welkom in mijn team. Het is een goed team. En ze ging al 3 keer naar de Olympische Spelen en schittert nu op het WK voor landesteam in Londen. En maakt speciaal 's ochtends vroeg tijd voor ons vrij om te kletsen met ons, voordat ze vanavond tegen Roemenië weer in actie moet komen. Onze tafeltennis trots uit Schiedam, Britt Eerland, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Hoe is het met jou?
2: Ja, op zich gaat het een gangetje, moet ik zeggen. We hebben nu wel een paar rustdagen ook weer gehad.
0: Ja.
2: Maar we zijn er echt wel weer klaar voor om weer te spelen, want het is toch een WK en je bent je toch om wedstrijden te spelen.
0: Ja, je mist een beetje de vorm. Je bent op een gegeven moment denk je van, wat ben ik hier ook weer aan het doen als je een paar keer in het reuzenrad bent geweest en zo.
2: We hebben wel gelukkig kunnen doortreden. Maar het is wel, we zijn natuurlijk ook tijdens het toernooi verplaatst van stadion. Eerst in het Copperbox en nu dan in de Wembley Arena.
0: Oh ja, cool.
2: Ja, dus het voelt wel een beetje als een ander soort toernooi. Maar desalniettemin zijn we nog steeds klaar voor.
0: Hey, maar wel cool. Hoe tof is het om als tafeltennister gewoon op Wembley te spelen? Dat moet toch een uniek gevoel gaan geven?
2: Ja, dat is inderdaad wel gaaf. We kunnen inderdaad langs alles lopen. Olympic Park en natuurlijk nog voetbalstadion. En we hebben echt zo'n hele arena, concertarena waar we in kunnen spelen. Dus het voelt ook een beetje als een tafeltennisshow met wedstrijden natuurlijk.
0: Ja, precies. Jij wilde bewijzen, en dat heb je gedaan, dat je als moeder nog steeds topsport kunt bedrijven. Hoe gaat dat nu?
2: Eigenlijk hartstikke goed moet ik zeggen. In mijn comeback had ik gezegd, ik wil de Champions League Olympisch spelen en een Europese medaille. En dat heb ik allemaal weten aan te vinken.
0: Zo, ja, wat knap zeg.
1: Echt heel cool.
0: Ja.
2: Ja, echt, daar ben ik ook echt heel erg blij mee.
1: Maar je bent echt een voorbeeld hoor, voor vele jonge moeders die topsport beoefenen.
0: Absoluut.
1: En die dan ook inderdaad kinderen krijgen en kinderwens hebben. Wat geven die vrouwen mee? Die denken, oh, is dit wel te combineren? Kan ik dit wel? Kan ik zo lang bij mijn kind wegblijven bijvoorbeeld?
2: Het is natuurlijk vooral ook de doelen die je zelf hebt. En ik vind het ook mooi om mijn dochter, weet dat ook tafeltennis, die kijkt dan ook en die zegt nu ook soms, mama, kom trainen. En ik breng het dan mee. Je voet daar wel een beetje op, dat vrouwen kunnen sporten, doelen kunnen halen. Ook gewoon mee naar de fitness, weet je wel. En ik hoor ook van vrouwen, dat ze zeggen van nou, door jou ben ik echt een competitie gaan spelen en wedstrijden gaan spelen. En dan voelen ze toch ook weer ietsjes meer hunzelf dan alleen maar het moederschap, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik wel mooi om ook dat te horen te krijgen en om mee te geven.
0: Nou, want werd je niet makkelijk gemaakt, hè, door NOC-NSF?
2: Nee, zeker niet, zeker niet. Want nu inderdaad heb ik geen budget meer van het NOC-NSF. Dus doen we het allemaal een beetje zelf.
0: Hoe doe je dat dan?
2: Dit jaar moet ik zeggen, het is echt heel lastig wat ik zeg. Van oké, Jay heeft gezegd, we gaan er nog even voor. En dan is ook dit nog het doel. En in oktober hebben we nog het EK. Daar hebben we nog gezegd, van individueel lijkt me nog leuk om te competen. Maar daarna is het wel zo, kijk, voorheen heb je gewoon een budget. Dus dan kan je het echt wel spenderen op een manier dat je denkt van oké, zo kan ik nog echt goed topsport bedrijven.
0: Ja.
2: En nu is het gewoon echt roeien met de riemen die ik heb. En nu wordt het soms wel even iets te veel, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Hey, heb je nou altijd je eigen bedje bij je, vroeg me nog af.
2: Ja, zeker. Ik heb zelfs 2 bedjes bij me.
0: Zo.
2: Nog een, dus echt als je bedje thuis zo'n kapot gaat, heb je een reservebed, zeg maar.
0: Dat is toch wel fijn.
2: En, ja. En heel soms heb ik ook nog zelfs een derde bed bij me, die net iets sneller is. Want stel, je speelt in een hele langzame zaal, dan heb je net een wat snellere bed bij je. Dus dat je ook nog kan aanpassen aan de omgeving.
1: Een langzamere zaal? Wat maakt een zaal nou langzamer?
2: Nou, zeg maar, stel je hebt dan echt een zwevenhouten vloer en daar zit dan Taraflex op voor grip. Die zijn echt super snel. Maar soms heb ik een keer gehad, daar hebben ze een tent opgebouwd en hebben ze een tapijt neergelegd. Nou, op tapijttafel en dan komt heel die bal niet vooruit.
1: Oh jee.
2: Ja. Dus dat is echt, dus soms het is echt, dan, ja, omstandigheden kunnen echt wel invloed hebben op de tafel van de bal, zeg maar.
0: Nou, hadden wij vroeger op school ook hoor, dan gebruikten we gewoon onze agenda, Britt, om te tafel tennissen.
2: Ja. Ja. Ja, ik heb wel eens mijn telefoon gebruikt, maar wordt toch lastig, ja.
0: Ik denk dat jij een beetje je telefoon nog wint van mij met een bedje. Maar dat alles terzijde. Je bent een van de grootste tafeltennissen die we ooit hebben gehad. Zijn wij nou Nederlanders zijnde ook in staat om die Chinese tafeltennissen te verslaan? Of is dat al een soort van, nou ja, die nemen wij als verliespartij?
2: Nou, dan moeten we natuurlijk wel over de zwart praten.
0: Ja.
2: Maar ik moet zeggen van, sommige B-Chinezen, echt in China heb je echt wel team A, team B, team C, zeg maar. Maar team C en team B-Chinezen heb ik wel in mijn carrière weten te verslaan. Ze zeggen vaak, ja, vrouwen lopen toch een beetje achter, 10, 20 jaar. Dus ik verwacht dat ook een paar jaar de vrouwen ook de Chinezen gaan verslaan.
1: Nou, daar gaan we voor.
0: Ja, je moet gewoon af en toe gewoon trucjes gebruiken van, hey, kijk nou, achter je. En dan draai je zich om en dan paats, weet je wel, smash.
2: Dat soort... Ik ben helemaal voorstander van mentale trucs, zeker weten.
0: Wat is nou een veel gebruikt mentaal trucje?
2: Nou, ik doe wel af en toe even extra tijd nemen, extra rondje, af en toe balletje wegtrappen. Weet je, ja, het is wel, kijk, soms geeft de scheidsrechter wel een waarschuwing, maar je moet toch een beetje de randjes opzoeken.
0: Ik vind het zo leuk. Dit vind ik de mooie verhalen, zeg. Wij gaan voor je duimen op afstand. Absoluut.
2: Dankjewel.
0: Oké, kan je weer spreken elkaar.
2: Doei.
0: Brit-Ierland dus vanuit het WK voor landenteams in Londen. Dit is

0: Simply Red en een nieuwe Flame. En hoe hangt de vlag er bij jou vandaag? Laat het maar even weten. De Rijnmond app staat voor je open. Nou, Brian en Bart die zitten in jouw team, Milou. Want bij hen hangt er weer een vlag te wapperen. Bart die zegt, ja, ik ben alweer team Milou. De vlag hangt alweer buiten tot zonsondergang. Maar Eddie komt mijn team versterken. Maar dat is ook een beetje noodzaak. Want ze zegt, ja, ten eerste mag hier niks buiten het balkon gehangen worden. Dus ook geen vlag. En ten tweede vind ik dat vrijheid in je zit. En dat blijkt dus niet uit zo'n vlag. Overigens, ik vind het wel een gezellig gezicht. Al die wapperende vlaggen zo in het zonnetje.
1: En zo meteen krijgen de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Mario Kwijtaal.
2: Duizenden Nederlanders doen wat Nederland als land dit jaar niet doet. Hoe en wat hoor je zo?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
5: Vrijheid is iets om te vieren. Zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Vandaag, Bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom. Hier bij Rijnmond.
7: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
8: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: Een hele goede morgen. Het is 1:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie uit onze regio. Met op dit moment twee files. Namelijk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Alblasserdam en Knoopend Ridderkerk. 5 kilometer. Een kleine half uur vertraging heb je daar. Dat komt door een ongeluk. En 3 rijstroken zijn er dicht. En dan nog een kleinere file op de A27. Breda richting Gorkum. Tussen Hank en in de Zichtbied Avelingen. 9 kilometer. En daar heb je 8 minuten op onthoud.
0: En wat voor weer krijgen we op Bevrijdingsdag? En wordt het een dag voor een festival? Bijvoorbeeld Ed Alders, een hele goede morgen.
9: Ja, een hele goede morgen, Peter. Het wordt sowieso een hele goede dag voor een festival, want het weer ziet er uitstekend uit deze dag. De dag is wel bewolkt begonnen, maar droog. Hoewel ik voelde vanochtend toch even een heel klein druppeltje motregen dat wij mij even wou pesten. Ik denk, hey, dat hebben we nou niet afgesproken. Maar
0: heel lokaal,
9: voor de rest,
0: speciaal voor jou, Ed.
9: Ja, precies, om deze dag in te leiden, zeg maar.
0: Ja.
9: Maar ja, verder een droge dag voor de boeg, dat is positief. En het is nu nog bewolkt, maar later vanochtend breekt af en toe de zon al door vanaf de kust. En vanmiddag en vanavond hebben we af en toe zon. In het oosten van de regio is het wel bewolkte. En de maximumtemperatuur die komt dan vandaag uit op een graad of 16 ongeveer. De wind waait matig tot aan zee vrij krachtig uit het noordoosten. Nou ben ik nog voorzichtig met af en toe zon. Want misschien dat er zelfs toch wel net iets meer zon in zit, zeg maar. Maar goed, laten we van af en toe zon uitgaan. Want als je dan gaat vergelijken met het oosten en zuidoosten van het land, als daar familie zit, ja, daar is het bewolkt en dan wordt het ook regenachtig vandaag. Dus totaal ander weer. Dus wij boffen eigenlijk met het weer. Ja, en morgen overdag af en toe zon. In het oosten van de regio ook wel weer meer bewolking. Droog weer en opnieuw zo'n 15, 16 graden, Peter.
0: Nou, en wat er daarna gebeurt, dat hoor je over een uur van diezelfde Ed Alders. Want inmiddels is het alweer 3 minuten over 7:30. En de hoofdpunten die krijg je van Mario Kwijtaal. Goedemorgen, Mario.
2: Goedemorgen. Bij een kapper in het centrum van Vlaardingen, die in december werd besmeurd met witte verf, is vannacht een explosief afgegaan. Delen van het naambord lagen op de grond en de gevel is aan diggelen na de klap. Na de bekladding in december werd gesproken over een kappersoorlog in Vlaardingen. Op een vrachtschip bij de Canarische eilanden is gisteren een lading cocaïne van 30.000 tot 45.000 kilo onderschept. De Spaanse politie noemt het een historische klap voor de drugshandel. Het schip kwam uit Sierra Leone. Er wordt gedacht dat de beruchte drugsbaas Bolle Jos achter het transport zit. En hoewel Nederland dit jaar niet meedoet, neemt de spanning rond het Eurovisie Songfestival wel steeds meer toe. En de EBU verwacht ook dat er toch ruim 1000 Nederlanders naar Wenen gaan om het festival bij te wonen. Meerdere landen hebben het festival geboycott om de deelname van Israël, maar de landen die wel meedoen zijn al vrijwel allemaal in Wenen. Volgens de wetkantoren houdt iedereen rekening met een overwinning van Finland, maar ook Denemarken en Italië zouden kans hebben. Australië wordt gezien als outsider en Malta voert de spanning op door aan te kondigen met het grootste podiumrequisiet uit de Songfestival geschiedenis naar Oostenrijk af te reizen. Songfestival is op zaterdag 16 mei en is wel gewoon te zien bij de NPO.
0: Ja, ik ken niemand die er nog echt mee bezig is van mijn vrienden bijvoorbeeld.
1: Ik
0: zijn jullie
1: niet.
0: Mee bezig?
1: Nee.
0: Het Songfestival?
2: Ik ken wel mensen die er naartoe gaan.
0: Ja, een van die 1000 mensen dus.
2: Nou, of het er ook echt 1000 worden. Dit is wat de EBU verwacht, hè?
0: Ja, wat ze verwachten inderdaad. Maar ik ken dus niemand die... Ik vind het Songfestival alleen maar interessant als ze Nederlanders meedoen. Dat vind ik het enige leuke aan het Songfestival, eerlijk gezegd.
2: Ja, alles wat echt leuk is, zie je de dagen daarna toch wel voorbij komen.
0: Ja,
1: ja dat klopt.
0: Een maandje later hebben we gewoon lekker het WK en daar doet Nederland wel aan mee. Dankjewel Mario, voor zover. Hoi.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dan zometeen Dana International over het Songfestival gesproken. Maar eerst J-Lo. Radio.

0: thing. Het is Jennifer Lopez. J-Lo, Love Don't Cost a Thing.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: En deze week geven we voor de laatste keer dit seizoen Feyenoord kaarten weg. Het gaat om 2x2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord tegen AZ in de Kuip. Aankomende zondag 10 mei. Het wordt een cruciale wedstrijd in de Kuip, hè?
2: En aankomende vrijdag worden die kaarten dus weggegeven. Maar als je het goede antwoord weet te raden, laat het weten via de Rijnmond app. Want dan ga je er vandaag in ieder geval van door met een Feyenoord sjaal.
0: En we nemen je op deze bevrijdingsdag mee terug naar november 2021 voor een bevrijdende vraag. Het was een week waarin Feyenoord 2 keer ontsnapte aan puntverlies. Eerst op het Kasteel tegen Sparta. Een week later in de eigen Kuip tegen AZ. En de vraag die luidt als volgt. 1 speler die wist Feyenoord in beide wedstrijden te bevrijden door de enige en dus bevrijdende goal te maken. Allebei in minuut 92. De vraag is, wie oh wie is deze speler? Een extra hint, het is een Belg die zich ook ontpopte tot goaltjesdief in blessuretijd en zich kroonde tot Mr. Conference League. Enig idee wie dat zou kunnen zijn, laat het dan weten. De Rijnmond app die staat open voor het goede antwoord alleen. Dan ding je mee naar de prijzen. Zoals gezegd, zometeen Dana International. Maar eerst Somjeu, Free for Another Day bij Peter Milou.

0: Zo milieu en Free van ADD op Radio Rijnmond.
1: Het is bijna 7:15. Het is bevrijdingsdag vandaag. Hoe hangt de vlag erbij bij onze luisteraars? En hoe hangt de vlag erbij bij mensen op straat in het Rijnmondgebied? Onze verslaggever is Jacco van Giessen deze ochtend. Goedemorgen, Jacco.
2: Goedemorgen, Peter.
1: Heb je al veel mensen op straat gezien vandaag?
2: Nou ja, dit is een gewone werkdag, Peter. Het is geen vrije dag vandaag,
1: hè?
2: Bevrijdingsdag. Ja, dat was vorig jaar. Toen waren we lekker vrij. En, maar
1: één keer in de vijf jaar.
2: Dan is het een vrijdag.
1: Precies.
2: Ja. Maar dit jaar dus niet. Dus heel veel mensen gewoon naar het werk. En ook als je kijkt wat er uit van de trappen van de Maastunnel komt. Dan iedereen lekker op weg naar werk. En ik haakte even aan bij jullie eerdere eigenlijk om vraag van hang je de vlag uit? Want hadden jullie het eerder over, hè?
1: Ja, klopt.
2: Over het vlaggen.
1: Ja, zeker.
0: Hang jij de vlag uit vandaag, Jacco?
2: Nou, ik woon in een flat, hoog. En dat is natuurlijk geen excuus. Maar ik heb eigenlijk geen Nederlandse vlag. Ik heb alleen een Rotterdamse vlag. Mag dat ook?
1: Wat mij betreft wel. Zeker. Rotterdam speelt natuurlijk een cruciale rol in de oorlog.
2: Ja, oké. De Rotterdamse vlag. Doen we groen-wit-groen, doen we vandaag uit.
1: Helemaal goed.
2: Dus ik vroeg de mensen die hier uit de Maastunnel kwamen... Ja, of ze zelf ook thuis vlaggen. Maar allereerst vroeg ik ze van... ja, wat voor dag is het eigenlijk vandaag?
3: Vandaag is dinsdag.
2: Nog een bijzondere dag?
3: Ja, 5 mei.
4: 5 mei?
2: Bevrijdingsdag.
4: Bevrijdingsdag.
2: Hangt bij u thuis de vlag uit?
4: Nee, want ik heb geen ophangsysteem. Oh. Maar anders had ik het wel gedaan.
2: Ja?
5: Jawel, er zijn wel veel vlaggen overal wel eigenlijk.
2: En bij uzelf?
5: Bij mezelf niet echt, maar ik ben wel begaande mee, dat wel.
2: Hangt er bij u thuis een vlag uit?
6: Ja, zeker. Ja, dat wel. Ik zal niet zeggen gewoonte, maar het is toch wel iets wat iets meer is dan een gewoonte voor mij, inderdaad. Van wat betekent het? Ja, goedemorgen. Heel veel natuurlijk om vrij te zijn en niet in een oorlogsgebied op te groeien. Of je kinderen te zien op te groeien in een oorlogsgebied. Maar...
4: dat wij in vrijheid kunnen leven.
2: En leven wij in vrijheid nu?
4: Niet helemaal. Wij worden ook heel erg beperkt door de sociale media. Maar ook door de overheid. Echt democratisch is het niet.
6: Over het algemeen kan je natuurlijk gewoon zeggen en doen wat je voelt en hoe je je wil uiten.
3: We zijn vrij. We kunnen gaan en staan waar we willen. We kunnen nee zeggen. Als we vinden dat de koning niet goed wijs is, mogen we ook zeggen. En in bepaalde landen mag je dat niet zeggen.
5: Ik vind het wel mooi, zeg maar, dat Nederland zo'n dag heeft van eigenlijk best wel... veel nadenken en ook wel een soort van geschiedenis en filosofie. En dan de volgende dag moeten we gewoon het leven vieren.
2: Met 4 en 5 mei bedoelt u?
5: Ja. Dat gewoon zo...
2: mooi contrast.
5: Ja.
2: Gaat u het nog vieren vandaag?
5: Ik heb zelf, autisme. Dus voor mij is het te druk.
2: Te druk voor een...
5: voor het festival.
2: Voor het festival, ja.
5: Ja, dus, maar ik vind wel, gewoon van afstand is alles ook wel oké.
4: Ik ga het naar mijn werk.
6: Ik ga niet naar een bevrijdingsfestival. Ik ga geen uitjes doen of zo, nee.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Yes, je hebt ons weer gevonden, ook op een vrijdagsdag. Matt Simons en Catch and Release, de Deep End remix.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Deze week geven we voor de allerlaatste keer kaarten weg voor Feyenoord. Het gaat om 2x2 kaarten voor de thuiswedstrijd van aankomende zondag, 10 mei, moederdag. Het is wel een speciale wedstrijd, want daarmee kunnen we dus Champions League voetbal voor volgend seizoen veiligstellen. Het is de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ, een ware topper in de Eredivisie.
2: Aankomende vrijdag geven we dus die kaarten weg. Maar weet je nu het goede antwoord al, dan kwalificeer je dus voor die kaarten en ga je er vandoor met die Feyenoord-sjaal.
0: We nemen je op deze bevrijdingsdag mee terug naar november 2021 voor een bevrijdende vraag over een bevrijdende treffer. Het was namelijk een week waarin Feyenoord 2 keer ontsnapte aan puntenverlies. Eerst op het kasteel tegen Sparta, een week later in de eigen Kuip tegen AZ. En de vraag die luidt als volgt. 1 speler die wist Feyenoord in beide wedstrijden te verlossen, te bevrijden, door de enige goal van de wedstrijd te maken. Allebei in minuut 92. Maar de vraag is, wie is deze speler? Het is een Belg. Hij speelde eerder bij Utrecht en NAC. Hij ontpopte zich ook tot goaltjesdief in blessuretijd. Hij werd ook Mr. Conference League. Heb je enig idee wie deze speler is? Laat het dan weten via de Rijnmond-app. Nee, het is niet Brian Linssen, Pia. Sorry, dat is niet het goede antwoord. Weet jij het wel? Laat het weten. De Rijnmond-app staat dus voor je open. Dit is Dana International.

0: kan soms heel blij zijn met de kleine dingen van het leven, hè? Met de kleine dingen op je werk ook bijvoorbeeld. En dan moet ik denken aan de nieuwe haakjes van Jiskevet. Dat was echt zo'n sketch die wel viraal ging. Maar ik heb dat vandaag met een nieuwe plopkap. Dat is zo'n kapje waar je doorpraat bij je microfoon, zeg maar. Hij is nieuw. En ik zit er af en toe met mijn lippen tegenaan. Want ik denk, hij komt net uit de verpakking. En het is echt mijn eigen plopkap.
1: En ruikt hij lekker? Want iets wat nieuw is, ruikt toch ook altijd lekker?
0: Oh man, wat ruikt hij lekker.
1: En het is vandaag bevrijdingsdag. En in Rotterdam kun je dat vandaag vieren met een vrijheidsmaaltijd. En waar je vandaag dan kan aanschuiven, dat hoor je zo.
0: En we hebben zo meteen ook twee actrices te gast in de studio. Die komende zondag op Moederdag optreden in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Met een hele grappige en confronterende voorstelling over het moederschap.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Zoekt u een steeldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Het is 8:00, een hele goede morgen. Je bent bij Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je van Mario Kwijtaal. Mario, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Bij een huis in Rotterdam-Vreewijk is vannacht een explosie geweest. In de voortuin aan de Voorde vlogen spullen in brand en ook de voorgevel raakte beschadigd. Er is een ruit gesneuveld. Ook in Rotterdam-Charloes was gisteravond een explosie. Die was aan de Millingstraat. Bij die ontploffing moest vooral de voordeur het ontgelden. De brievenbus vloog volgens omstanders zo'n 20 meter door de lucht. Bij beide explosies raakte niemand gewond. De peuter die zaterdag een klap van de molen kreeg in Hei en Boeikop in Vijfheerenlanden komt uit Kinderdijk, dat melden meerdere media. Tweejarige meisje ontsnapte even aan de aandacht van de familie en kroop onder een hek door. Daar werd ze door de wiek van de molen geraakt. Het meisje liep onder meer hersenletsel op bij de klap. Burgemeester George Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden zegt diep geraakt te zijn. Flinke schade aan een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen. Aan het Liesveld liggen delen van een uithangbord op de grond en de gevel raakte zwaar beschadigd door een explosie. Het is niet voor het eerst dat die kapperszaak is getroffen door vernielingen. In december werd de zaak twee keer in korte tijd besmeurd met witte verf. In lokale media ging toen rond dat er een kappersoorlog aan de gang was in Vlaardingen. De eigenaar wilde daar toen niet aan. En cardiologen kijken of het mogelijk is om sommige zorg niet langer uit te voeren. Het gaat dan om ingrepen en handelingen die niet altijd nodig zijn. Zoals standaard een hartecho bij iedere controle. Hiermee moeten kosten bespaard worden, zegt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
13: Wat mensen soms vergeten is dat hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 is in Europa. Met die aankomende vergrijzing moeten we juist die zorg, die moeten we toegankelijk houden. En wij denken dus dat door bepaalde minder zinvolle of niet zinvolle onderdelen van deze routinematige zorg, door die te minderen, we juist de ruimte houden om die essentiële cardiologische zorg nu en in de toekomst te kunnen borgen.
17: Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog bij 16 graden. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag. En net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Mario. Krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment 2 files bij ons uit de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. 7 kilometer, dan heb je een klein half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en 3 rijstroken zijn daar dicht. En dan ook nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Dordrecht Centrum en Knoopend Ridderkerk. 5 kilometer en dan heb je 5 minuten vertraging.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Yes, zo meteen Hansen en Mbab bij Radio Rijnmond.
3: Eruit.
18: Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
20: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
21: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
3: Vrijheid is iets om te vieren, zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feestende Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Vandaag, Bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
22: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
23: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
3: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom, hier bij Rijnmond.
24: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
25: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
26: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
27: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
26: Beren goed. Thanks, Bo.
27: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
26: En actie Olifant.
28: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
27: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
28: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
29: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
30: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
31: Oh, wat betekent dat voor mij?
30: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
31: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
30: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
31: En moet ik verder nog ergens op letten?
30: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Dit is Radio Rijnmond.
18: Eruit. Met Peter en Milou.
3: grote R.

0: Ze waren een sensatie van de jaren 90, de broers Hanson. En ze treden nog steeds samen op met een uitgebreide tournee dit jaar door de Verenigde Staten. Ze hebben inmiddels samen 15 kinderen en verschillende zijprojecten, waaronder hun eigen biermerk.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Yes, we geven vandaag geen kaarten weg, maar wel een sjaal. En je kunt je kwalificeren voor 2x2 kaarten voor de thuiswedstrijd van komende zondag. Op moederdag een cruciale wedstrijd in de Kuip, namelijk Feyenoord tegen AZ. En jij kunt erbij zijn.
2: En Brandon uit Hellevoetsluis, een hele goede morgen.
0: Brandon Taylor.
3: Oh. Goedemorgen.
2: Wat brengt de dag vandaag? Je klinkt nog niet zo wakker, om heel eerlijk te zijn.
3: Ja, ik lag nog in bed. Ik zat de samenvatting van Everton tegen Manchester te kijken. Want daar in Engeland is het ook heel spannend.
0: Ja, klopt. Engeland is heel erg spannend, hè? Praat ons even snel bij over die ontknoping daar.
3: Arsenal en Manchester City maken allebei nog kans op de titel. En Manchester City had het in eigen handen. Maar ze hebben dus gelijk gespeeld. En nu heeft Arsenal het in eigen handen.
0: Oeh, zo, dat is echt wel heel spannend inderdaad. Ja, Arne Slot met Liverpool maakt helaas geen enkele kans meer. Maar kwalificeert zich nog wel voor de Champions League. En jij kunt je ook kwalificeren voor die kaarten voor Feyenoord natuurlijk. Maar dan moet je dus wel het antwoord geven op de volgende vraag. En dat is de vraag wie nou die Mr. Conference League was. Namelijk één speler wist Feyenoord in bepaalde wedstrijden in 2021... tegen Sparta en tegen AZ te bevrijden. Welke speler was dat?
3: Dat was Cyril Dessers.
0: Was dat inderdaad die man met die prachtige ogen, zoals ook via de app al binnenkwam? Die had hele mooie, stralende blauwe ogen. Vrouwen waren gek op hem. Was het Cyril Dessers? Dat is de grote vraag. Gaat die prijs naar Brandon Taylor? Dat is de grote vraag. Ja! Brandon! Gefeliciteerd. Jij gaat er sowieso vandoor met die Feyenoord-sjaal.
3: Ah, mooi.
2: En je kwalificeert je dus voor die kaarten voor AZ aankomende zondag in de Kuip.
3: Oké, nou laten we lopen.
0: Gefeliciteerd. Hey, en je krijgt de groeten van Sylvia via de Rijnmond app. Ze zegt, wil je Brandon de groeten doen van mij? Ik heb hem namelijk 2 jaar Nederlands gegeven. Sylvia Krijgsman.
3: Oh, ja. Leuk. Die waren er gewoon niet terug.
0: Ja, zo zie je maar weer. We proberen mensen een beetje aan elkaar te koppelen, hè, via Rijnmond.
3: Ja,
2: leuk.
0: Hey, Brandon, maak er een mooie dag van. Geniet van al die ontknopingen. Ja. En hopelijk, ga voor je duimen, kan je erbij zijn. Aankomende zondag. Maar dat hoor je dus vrijdag.
3: Ja, geweldig. Nou, ik goed niet. Mag rustig af.

0: never knew love like this before. Hier bij Peter en Wilou op Radio Rijnmond. Yes, het is 5 mei, het is bevrijdingsdag. Door de hele regio wappert de vlag welig. Vanmiddag vindt in het park bij de Euromast het bevrijdingsfestival voor Zuid-Holland plaats. Maar er is nog veel meer te doen vandaag in Rotterdam en in wijde omgeving. Parel Strik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een mooie naam zeg, Parel Strik.
1: Dankjewel.
0: Heel feestelijk om uit te pakken, zo mooi. Je bent van de Rotterdamse vrijheidsmaaltijden die vandaag op meer dan 100 plekken in Rotterdam plaatsvinden. Wat houden die vrijheidsmaaltijden precies in?
1: Nou ja, een vrijheidsmaaltijd is eigenlijk, nou, het kan een ontbijt zijn, lunch, een borrel of een diner op 5 mei. Mm-hmm. En hier kunnen dan 2 tot 1000 mensen aanschuiven en eigenlijk iedereen is welkom. Het is bijna altijd gratis en het is gewoon eigenlijk het moment om nieuwe mensen te leren kennen en samen stil te staan bij vrijheid en onvrijheid.
2: En wat is het idee daarachter dan precies? Oh,
1: het idee, nou, het is eigenlijk echt de bedoeling dat we, nou ja, we leven pas in een vrij Rotterdam, denk ik, als mensen zich veilig en thuis voelen. Dus om echt meer met elkaar beter te begrijpen. En eten is daar gewoon echt een perfect moment voor.
0: Wat mooi zeg. Jij klinkt zelf een beetje Vlaams, klopt dat?
1: Dat klopt, ja.
2: En heb je die Rotterdamse directheid gelijk over je heen, 's ochtends vroeg?
1: Ja, nou, ook met trots ben ik in Rotterdam nu.
0: En wat vind je het mooie aan Rotterdam?
1: Ik denk eigenlijk de openheid, dat iedereen er mag zijn.
0: Ja, juist wel. Hè? Dat is soms een beetje anders in België. En daar wordt weer heel erg het lieve gewaardeerd. Juist,
1: exact.
0: Het zachte. Dat is ook wel weer heel erg mooi. Maar neem ons even mee. We schuiven aan bij een van die 100 plekken aan tafel. Wat zie je, wat hoor je, wat proef je?
1: Nou, je ziet sowieso lange gedekte tafel. Ik denk heel veel gesprekken, vaak van onbekende mensen. En je proeft de vrijheidssoep. Die wordt eigenlijk overal in Nederland geserveerd. Dat is dit jaar een soep gemaakt door Jannie van der Heijden. Een witte kokossoep met bonen.
0: Oh, lekker.
1: Ja, hij is ook heel lekker. Dus ik zal hem vooral even proberen te proeven straks.
2: Het is niet de eerste keer dat jullie zo'n vrijheidsmaaltijd organiseren in Rotterdam. Welk gesprek is je door de loop van de jaren het meeste bijgebleven tussen onbekenden?
1: Ja, nou, ik denk dus misschien minder het gesprek, maar meer het gevoel dat je hebt na zo'n gesprek. Die openheid die je naar elkaar hebt, om dan elkaar echt te blijven ontmoeten. Dat eigenlijk. En dat zou ik je ook vooral willen aanraden om mee te maken. Ik kan het niet benoemen zo. Je moet het meemaken.
0: Je moet het meemaken. Je moet het voelen. Daar komt het eigenlijk op neer. Je bent een gevoelsmens, hè, Parel? Ik hoor het.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Wat goed zeg. En wat hoop je dat die Rotterdammer die vandaag aanschuift mee naar huis neemt tot slot?
1: Nou, misschien een open blik met nieuwsgierigheid naar elkaar kijken. En dat we ook na 5 mei kunnen bijdragen aan een vrijer Rotterdam met elkaar.
3: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Donnie en Yves Berendsen. Nachtenlang bij Radio Rijnmond. En ook bij de hakkoffies hangt hij te wapperen, hoor. Die nationale driekleur. En de vraag is dus, hoe hangt hij er bij jou bij vandaag? Misschien kan een foto sturen natuurlijk van de Nederlandse vlag die voor je deur wappert.
1: Ja, want ben je team Peter of team Milou? En team Milou is wel een vlag en team Peter is geen vlag. En zometeen krijg je in ieder geval de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Mario Kwijthaal.
2: Ja, het is bevrijdingsdag, dus daar gaan we ook even een kijkje bij nemen zo.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
12: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
13: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
14: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
13: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
15: Hoe dan?
16: Maar dit is zijn band.
17: Ja.
18: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
19: Maassluis was gewoon opstandig.
20: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zijn altijd zoveel Duitsers.
21: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
22: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen, 8:30, 8:30 is het alweer. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie met twee files op dit moment bij ons in de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. 8 kilometer, 1/2 uur vertraging per daar. Dat komt door een ongeluk en 3 rijstroken zijn daar dicht. En dan nog een iets kortere file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk. 7 kilometer en daar heb je dan weer een klein kwartier vertraging.
0: En goedemorgen Ed Aldus, wat voor weer krijgen we op bevrijdingsdag? Dag.
23: Ja, dag Peter. Hele goede morgen. Nou, dat weer ziet er gewoon hartstikke goed uit. Zeker als je het vergelijkt met gisteren in de namiddag. Toen kreeg ik hier in Barendrecht een wolkbreuk. Alles stond onder water bij mij hier zo in de buurt dan althans. Zoveel water viel er naar beneden. Ja, dat was net voor het weerpraatje van 5:30. Echt mega slecht weer. Ja, en dan vandaag blijft het in de hele regio droog, Peter. Dus dat ziet er goed uit. Geen regen. En de zon schijnt op dit moment in het noordwesten van het land. En zo dadelijk breekt ook langs onze kust de zon af en toe door. Nou, en dat zet zich door. Vanmiddag zien we af en toe zon. Ik denk dat ik zelfs dan nog aan de voorzichtige kant ben. Maar goed, een beetje zon vanmiddag. Het blijft dus lekker droog weer. Een temperatuur van 16 graden. En een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Ook vanavond nog tijdens die festivals is het prima weer met wat zon ook. Droog. Vannacht droog weer met een temperatuur van 1 graad of 8. En morgen zien we af en toe de zon. In het oosten van de regio blijft het wel bewolkt. Dat geldt trouwens denk ik ook voor vanmiddag. Een temperatuur opnieuw van zo'n 15 of 16 graden, Peter. Dus ja, het ziet er eigenlijk voor vandaag en morgen gewoon goed uit. En bovenal droog weer.
0: Kijk, dat is belangrijk. En zeker met die festivals die vanavond plaatsvinden. Dankjewel, Ed. Het is inmiddels 8:30 precies. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Mario Kwijthaal.
2: Goedemorgen. De peuter die zaterdag een klap van de molen kreeg in Hei en Boeikop in Vijfheerenlanden komt uit Kinderdijk. Dat melden meerdere media. Tweejarige meisje ontsnapte even aan de aandacht van de familie en kroop onder een hek door. Meisje liep onder meer hersenletsel op bij de klap. Zowel Oekraïne als Rusland kondigen een tijdelijk staakt het vuren aan voor deze week. Maar allebei op andere dagen. President Poetin wil een gevechtspauze die vrijdag en zaterdag ingaat. Maar Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht al zal stoppen met aanvallen. Poetin wil per se geen aanvallen op de dag van de overwinning. Dat is zeg maar het Russische 5 mei. En lopers zijn met het bevrijdingsvuur onderweg vanuit Wageningen naar allerlei plaatsen in het land. De officiële start van Bevrijdingsdag is later in Utrecht als premier Jetten het vuur ontsteekt. Daarna beginnen de festivals waar de ambassadeurs van de vrijheid naartoe gaan, zoals de Josti Band. En dit bandlid heeft er zin in.
3: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en ja, het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid van, dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen. En dat ze niet afhankelijk zijn van...
2: Bij het Bevrijdingsfestival in Rotterdam zijn dit jaar wat dingen veranderd om ongeregeldheden zoals vorig jaar te voorkomen. Zo is de locatie van de ingang bijvoorbeeld veranderd. Je leest er meer over in onze app en op Rijnmond.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Direct en Vogue komt er ook aan, maar eerst Donna Summer voor je.

0: Donna Summer en The State of Independence. Liedje met het duurste achtergrondkoor ooit. Want producer Quincy Jones die had een soort all-star choir met Lionel Richie, Stevie Wonder, Michael Jackson, Dionne Warwick. Het was een beetje de voorloper van We Are The World. Weet je wel, dat mega geweldige optreden met al die geweldige artiesten. En ja, hij hoefde maar met zijn vingers te knippen. Weet je? En er stonden weer wereldartiesten. Daar heb ik ook een beetje last van. Want ik knip met mijn vingers en hier staan ineens fantastische actrices. Hier bij Radio Rijnmond een hele goede morgen, dames.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk jullie te zien. Ja? Even kijken, als het goed is, heb ik jouw microfoon nu ook open. Renate Reinders is aangeschoven. En Jennifer Evenhuis. Ik ben blij dat jullie hier zijn. En jullie zijn er niet zomaar, want jullie geven binnenkort een voorstelling in het Oude Luxor. Maar jullie geven eigenlijk door het jaar heen fantastische voorstellingen, getiteld Moedermonologen. Dat is wel een grappige, maar ook wel een confronterende voorstelling, denk ik, voor ouders, kan ik me zo voorstellen. Jennifer, om met jou te beginnen. Jij bent de bedenker, samen met Renate natuurlijk. Hoe kwamen jullie hierop om dit te gaan doen?
1: Ja, ik had al eerder een boek gelezen over spijt van het moederschap. Ja. Dat vond ik zo'n heel heftig onderwerp. Dacht ik, jeetje, dat is erg. Dat heb ik zelf niet. Maar ik heb wel een heleboel ambivalente gevoelens erover.
0: Want het moederschap is natuurlijk niet alleen maar halleluja en rozengeur en maneschijn. Hoe zit dat van jou, Renate?
2: Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Dus in mijn kraamtijd, ik heb twee jongens nu, twee leuke pubers. Ja. Maar toen dacht ik ook, ik vind het heel pittig. Maar iedereen heeft het over de roze wolk. Toen dacht ik, nou, bij mij was die niet roze. Maar ik dacht, dat ligt aan mij. Ja. Nou ja, en daar hebben we een voorstelling over gemaakt.
0: Twee leuke pubers klinkt ook een beetje als een tegenstelling.
2: Ja. Maar goed. Deze zijn toch wel echt heel leuk.
0: Als ze echt leuk zijn, dan wil ik dat best geloven, hoor. Ja, en dan ben ik ook benieuwd naar je tips voor over een tijdje. Want mijn zoon is pas 8. Ik ben heel erg benieuwd, want moedermonologen speelt al een tijd natuurlijk. Is hartstikke populair. Veel mensen zijn er naartoe toegegaan. Ja. Maar is het dan wel geschikt voor Moederdag als het toch een beetje over die ambivalente gevoelens gaat?
1: Ja, je komt er vaak. Je komt er vaak toch wel uit met het gevoel van wow, wat is het een what a ride, weet je wel? Je wordt gezien in waarom het zwaar is. Je herkent denk ik heel veel als moeder en als niet-moeder en als stiefmoeder. En daarna ga je toch denk ik eruit met wauw, wat mooi. En zwaar en mooi.
2: Ze krijgen ook hoop door. En er wordt af en toe een traatje weggepinkt. Maar ook vooral heel veel gelachen door de herkenning. Ja. Dus het is een top voorstelling sowieso.
1: Zeggen we het zelf.
0: Jullie dat zelf inderdaad. Ik ben ook nog wel benieuwd zo meteen naar een voorbeeld natuurlijk. Van een verhaal uit de voorstelling. Misschien kun je er eentje noemen. Ja. Malou Gorte die heeft de voorstelling geregisseerd. Zij is bekend van Oogappels en van de Joodse Raad. Verder speelt in het Oude Luxor ook Claudia de Breij mee. En Annemarie Jong. Ja. Ook geen onbekende voor ons als Schiedamse. Jullie hebben dus zelf ook kinderen. Wat vind je nou dat verteld moet worden voordat je aan kinderen begint? Wat je eigenlijk zou moeten weten?
1: Ja, ik denk vooral dat het echt oké is als je het zwaar vindt. En dat het dus normaal is. Want Renate en ik hadden allebei het gevoel van, ja, ik zal dan wel labiel zijn dat ik dit heel erg heftig vind. Mm. Ik dacht echt, het is echt een gevangenis waar ik nu in zit. Ja. Ik net een kind had. En toen dacht ik, ja, dit ligt allemaal aan mij. Iedereen kan dit, behalve ik.
0: Dus er zijn veel leugens of er worden eigenlijk onwaarheden verspreid als het gaat over het moederschap. Of een mooier beeld dan dat geschetst dan dat eigenlijk is.
1: Ja, ik had ook het gevoel van, ik ben er ingetrapt of zo. En niemand zegt dit.
2: Ja, wat erg.
0: Milou moet nog moeder worden. Tenminste, wil graag moeder worden.
2: Ooit heel graag.
1: Nee, maar het is dus ook heel leuk.
2: Het is ook het mooiste
1: en dat hoor je vooral. Ja. En ik zou gewoon graag willen dat je weet van, het is oké als je het heftig en zwaar vindt. En ja, je slaapt heel weinig. En dat is gewoon even totaal kut.
0: Ja, dat mag je rustig weten inderdaad. Nou, zometeen praten we er verder over. En zijn ook nog wat mooie voorbeelden uit die grappige en confronterende voorstelling Moedermonologen. Eerst Direct en Won't Fall.

0: Anvogue, Free Your Mind bij Radio Rijnmond. En aankomende zondag is het zover, dan is het moederdag. Maar is het altijd wel zo geweldig om moeder te zijn? Er wordt vaak maar aangenomen dat een echte vrouw ook een echte moeder is, met een moederinstinct en zo, waardoor ze weten dat ze, wat de kinderen willen en hoe ze voor de kinderen moeten zorgen. Maar ja, klopt dat beeld wel? Komende zondag in het Oude Luxor Theater 5 topactrices met eerlijke verhalen over het moederschap in de voorstelling De Moedermonologen. En te gast de bedenkers en makers Renate Reinders en Jennifer Evenhuis hier in de studio van Rijnmond. Leuk dat jullie er zijn, dames. Ja, gezellig.
1: Hey, Jennifer, ik vroeg me af, want jullie hebben echt geweldige actrices verzameld voor op het toneel. Verschillende actrices in verschillende plaatsen ook. En met wie staan jullie hier binnenkort op het toneel?
2: Nou, we staan op moederdag staan we met Claudia de Breij. Want die heeft ook meegeschreven aan de voorstelling. En we staan met Annemarie Jong, die natuurlijk uit de regio komt.
0: Absoluut, ja.
2: En Sherry Ann.
1: Sherry Ann.
0: Ja, Sherry Ann
2: heeft een zangeres. En zij heeft ook een plaat over het moederschap gemaakt net. Dus ja, dat komt allemaal heel mooi samen. En het is een XL-versie. Hè? Normaal staan we met z'n drie op het podium. En nu staan we met z'n vijf op het podium.
1: Oh, dat lijkt me ook wel weer spannend hoor, Renate.
3: Met ook veel liedjes en zo. Dus Claudia gaat ook heel veel liedjes zingen, Sherry Ann ook.
2: Ja.
3: Dus dat wordt een bijzondere middag.
1: Heb je een voorbeeld van een monoloog uit de voorstelling?
3: Ja, zeker. Nou, het werd net al gezegd. Claudia heeft een hele mooie geschreven over de gescheiden moeder. En daar herken ik mijzelf ook in. Dus dat gaat ook over dat je je kinderen op een gegeven moment, in mijn geval dan ook, de helft van het jaar moet missen. En dat gemis en hoe dat zit en als je ze weer ziet. En de pijn ook van die moeder. Dus alle moeders worden aangestipt. Maar dit is ook wel een hele mooie hoor, het gemis. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dat voor inderdaad voor reacties ook uit de zaal zorgt. De bepaalde monologen die erin zitten. Ja. Is er nou een verschil tussen spelen in Rotterdam en spelen in bijvoorbeeld Groningen of Ede?
3: Nou, niet in de grote, grote steden merk ik, maar wel bijvoorbeeld in de provincies. Toch?
2: Ja, dat wel is iets andere reacties. Ja.
3: Ja.
2: Mensen gaan ook vaak opnoemen wat ze dan herkennen. Zeggen ze, ik herkende die en ik herkende die. En zij herkende die en die en die.
3: Ja.
2: En zij ziet haar kind niet meer.
3: Ja, maar, en in de provincie, heb je ook iets meer. Oh.
2: Ja.
3: En dat heb je in de grote steden iets minder.
0: Wat is nou iets waar je bijvoorbeeld tegenaan loopt als gescheiden vrouw?
3: Wat bedoel je?
0: Nou ja, je zegt bijvoorbeeld van als moeder, gescheiden moeder, is het toch wel weer anders en ook wel weer wat heftiger.
3: Nou,
0: en dan zie je dus je kind de helft van de tijd niet. Waar ga je dan doorheen?
3: Nooit de insteek geweest natuurlijk. Ik ging trouwen en we kregen kinderen. En het was wel echt de bedoeling dat dat bleef.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment gaat het niet meer met je partner, maar ik wilde niet weg van mijn kinderen. Daar heb ik nooit voor gekozen.
0: Nee.
3: Om daar een soort half afscheid van te nemen. En dat heeft van een tijdje geduurd voordat je daaraan gewend bent.
0: Dat lijkt me heel ingewikkeld inderdaad.
3: Ja, dat is heel heftig. Dat is uiteindelijk. Ik heb ook gezegd, één keer nooit meer.
0: Nee.
3: Scheiden. Nee. En dat is dan echt met je kinderen,
0: ja. Dus één keer scheiden betekent ook één keer trouwen dus, hè?
3: Ja, nou, of ben ik er klaar mee.
0: Ja. Krijg je nou ook krijg je leuke reacties uit het publiek? Heb je een voorbeeld daarvan misschien?
3: Ja,
2: hele leuke. Mensen zeggen vaak, wat een achtbaan was dit.
3: Ja.
2: En ik werd heen en weer geslingerd. Ja. Van lachen naar huilen. En sommige mensen zeggen ook, ik herkende alles.
3: Ja.
0: Het ook met weerstand te maken?
2: Ja, wel af en toe wel eens.
0: Heb je daar een voorbeeld van ook?
2: Nou ja, Renate doet een monoloog. Die noemen wij de klootzak.
0: Ja.
2: Dan noemt dus de moeder haar kind een klootzak.
3: Ja.
2: En er is ook drugsproblematiek. Het is een moeilijke puber.
0: Oh, man.
2: En dan zegt ze van af en toe gewoon even lekker om te zeggen. Niet als die erbij is, maar gewoon af en toe waar is de klootzak? Op zijn kamer.
3: Ja, op zijn kamer. Oh,
2: ja. Maar daar hebben we wel een keer echt een mail over gehad. Van als iemand verslaafd is, dan moet je hem geen klootzak noemen. Mm. En zeiden we, maar mevrouw, dit is op basis van een interview gemaakt.
0: Ja, precies.
2: En dit is gewoon hoe die vrouw zich voelt. Dat het even heel lekker is om dat te mogen zeggen.
0: Ja.
2: Dus wij staan er wel voor.
1: Ja, nou, volgens mij willen alle moeders wel eens hun kind achter de hang plakken, toch? Die van mij wilde dat ook wel eens.
2: Ja, dat kan ik bij jou wel voorstellen.
0: Heel goed. Wat is er nou wel leuk aan het moederschap? Om het even positief af te sluiten natuurlijk.
3: Kijk, het wordt natuurlijk vaak gezegd. Het is het mooiste wat er is. En dat is natuurlijk ook zo. Ik geniet er ontzettend van. Ja.
0: Dat is mooi.
2: Ja, en ik wou eigenlijk nog zeggen, we mogen nog twee keer twee kaartjes weggeven.
3: Oh, ja.
0: Leuk.
2: Dat is wel leuk, toch?
3: Ja, zeker. Ja,
0: nou, dus... dat is misschien wel mooi voor onze luisteraars. Als je dit hoort en je denkt van... nou, ik wil wat leuks doen met Moederdag. Ik wil misschien mijn moeder verrassen of iemand anders blij maken met die kaarten. Kan het ook. Moedermonologen vindt dus plaats in het oude Luxor Theater. Aankomende zondag op Moederdag zelf, 10 mei.
2: 3 uur.
0: 3 uur 's middags. Ja. Dus het is echt een soort van familievoorstelling. Ja. 2 keer 2 kaarten mogen weggeven. Dus ik zou zeggen, app even moeder. En dan maak je kans op die kaarten. Dames, dank jullie wel voor je komst in de studio. Ja,
3: dank je wel.
2: Heel erg bedankt.
0: En we hopen jullie over een tijdje weer te begroeten. Zometeen de boer op, hier op Radio Rijnmond tussen 9 en 12. Het beste van de jaren 80, 90 en nu. En traditiegetrouw trapt Ruud de Boer natuurlijk weer af met de 5 na 9. Het is een mooie vandaag, met diepgaande platen van onder andere Bruce Springsteen en Pink Floyd. Maar nu eerst bij ons, John Legend, PDA, We Just Don't Care.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
4: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
5: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
4: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertaartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
6: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam, Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
17: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: In Dordrecht is het 10 graden. Het is ook 9 uur geweest, alweer 1 over 9. Dus we moeten rap richting de 5 naar 9. En dat ga ik zo meteen doen met Jan. En Jan die maakt onderdeel uit van een prachtig koor. Er is een concert in de Lauwenskerk in Rotterdam. Dus dat belooft wat. Maar welke 5 platen horen er nou bij? Nou, dat hoor je zo meteen in De Boer op. Eerst het laatste nieuws. En dat krijg je van Mario Kwaaitaal. Goedemorgen, Mario.
22: Goedemorgen. Een meisje dat zaterdag zwaar gewond raakte door een klap van een molen komt volgens lokale media uit Kinderdijk. Het ongeluk met de molen gebeurde in Hei en Boeikop in Vijfheerenlanden. Het ging mis toen de peuter even aan de aandacht van familie ontsnapte. Ze kroop onder een hek door en werd daarbij door een ronddraaiende wiek van de molen geraakt. Het meisje van 2 heeft daarbij onder meer hersenletsel opgelopen. Een schip van rederij Maersk is veilig door de Straat van Hormuz gevaren onder begeleiding van Amerika. Dat laat de Deense rederij weten. Het schip zat sinds februari vast in de Perzische Golf en kreeg het aanbod van Amerika om begeleid te worden. De tocht door de Straat van Hormuz gebeurde gisteren zonder problemen. Amerika wil in totaal zo'n 2000 schepen begeleiden om de Perzische Golf te kunnen verlaten. Iran zou dat niet willen toestaan. In de Braziliaanse stad Belo Horizonte is een vliegtuigje tegen een flatgebouw gevlogen. 3 mensen kwamen om het leven, onder wie de 2 piloten. Zij overleden direct. De 3e persoon overleed later in het ziekenhuis. 2 andere inzittenden liggen nog steeds in het ziekenhuis. In de flat raakte niemand gewond. Het is niet bekend waardoor het misging in Brazilië. En er zijn nog maar weinig Nederlanders die de bevrijding in 1945 hebben meegemaakt, blijkt uit cijfers van het CBS. En wie het wel meemaakte, was toen nog maar een kind. Er leven nog iets meer dan 1000 mensen die volwassen waren toen Nederland werd bevrijd. Het aantal mensen dat de bevrijding heeft meegemaakt is de laatste jaren hard omlaag gegaan. 10 jaar geleden waren dat er nog bijna 2 miljoen. Nu zijn dat er nog zo'n 800.000. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog bij 16 graden. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
21: Dankjewel Mario. Gaan we naar de verkeersinformatie. Het is, eentje. Eentje valt er echt op de A15. Dat is Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en Knoop en Ridderkerk. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Staat er een vrachtwagen met pech. En voor de zekerheid is de rechte rijstrook afgekruist. Zoals ik al zei, ik ga zo meteen praten met Jan. En Jan die gaat spreken onder meer over een prachtig concert in de Laurenskerk. Ja, Rotterdamse kan het niet. En hij is sinds kort lid bij het Rotterdams Opera Koor. Maar welke platen horen daar nou bij? Nou, dat hoor je zo meteen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
1: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
0: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
1: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
19: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
18: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
23: Vrijheid is iets om te vieren, zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Vandaag, Bevrijdingsdag. Vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
18: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom. Hier bij Rijnmond.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
27: Oh yeah.
26: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Nu, later en altijd.
29: Ga je bijna met pensioen?
30: Ja.
29: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
30: Nee.
29: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
31: Wij zijn Medipoint.
32: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
33: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
32: En voor de aangepaste fiets van Maria.
34: En zo kan ik er weer op uit.
32: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
35: Medipoint.
32: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
36: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
37: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
32: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Dit is Radio Rijnmond.
38: De boer op.
3: Ruud de Boer.
23: Radio met een grote R.
3: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Dit is zo associatief. Hè? Je ruikt gewoon de zee als je deze plaat hoort. Deze heerlijke zomerse plaat van Splitsing. Wind en zeilen. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door het Rotterdamse Operakoor. Jan Nieuwma, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen, wat een heerlijke plaat. Waar komt die vandaan?
2: Ja, dat komt eigenlijk een beetje vandaan. Ik ben zelf een geboren en een getogen Jutter, dus ik heb iets met de zee.
0: Dat is het, ik hoor het ook een beetje.
2: Ja, en daarnaast heb je natuurlijk dat ik ook wel vind dat het Rotterdamse Operakoor groeiende is.
0: Ja.
2: Dat merk ik ook wel, en sinds kort zit ik daarbij.
0: Ja.
2: Dus wij hebben een beetje de wind in de zeilen. We gaan straks een heel mooi concert geven. Dus ja, ik zit echt een vrolijke plaat met een vrolijke noot.
0: Ja.
2: Die ook een beetje toekomstgericht is. Maar eigenlijk ook wel een beetje alles is. En dat heb ik wel een beetje met al mijn platen.
0: Ja.
2: Al deze platen zouden eigenlijk, als je het in het Italiaans zet, zouden ze ook allemaal een opera kunnen zijn.
0: Ja, precies. Want jij bent maar sinds kort lid, hè, van het Rotterdamse Operakoor.
2: Ja, ik ben maar heel goed lid.
0: Ja, en jij doet de bas, hè?
2: Ja, ik ben bas. Ik ben gestemd door Annelies, dat is onze dirigent.
0: Ja, dat heet zo, hè? Dat je gestemd wordt.
2: Ja, dan word je gestemd. En ik ben een van de zwaardere bassen.
0: Ja.
2: Ik dacht zelf altijd van, ik kan helemaal niet zingen, er wordt helemaal niks. En nooit iets wat, want ik mocht vanaf klas 4 op de lagere school niet meer meezingen. Dan moest ik de les uit.
0: Je mocht ook niet meedoen met de musical, begrijp ik.
2: Nee, ik mocht ook niet meedoen met de musical. Dat was er toen volgens mij ook helemaal nog niet op school. Dus je ging gewoon naar klas 6, ging je gewoon naar middelbare school en klaar.
0: Ja.
2: Dus dat was er niet. En ik ben eigenlijk met het Rotterdamse Operakkoord in contact gekomen, omdat ik vorig jaar rond deze tijd... Toen zat ik bij de pedicure en toen hadden we het zo over zingen. En toen zei ze van, ik doe wel eens een beetje karaoke zingen. En toen zei ze, heb je wel eens gedacht aan het Rotterdamse Operakkoord?
0: Ja.
2: Ik zei, weet je, ik zeg, dat is volgens mij helemaal niks voor mij, maar ik kan helemaal niet zingen. Ze zegt, iedereen kan zingen, dus dan een beetje kijken, eens proberen.
0: Ja. Ja.
2: En toen na een half jaar zei mijn vrouw tegen mij, joh, je hebt het nou elke keer weer over het kom, maar waarom ga je niet gewoon eens een keertje kijken?
0: Ik zei, joh. Je vrouw zei tegen je, ik hoor je steeds onder de douche, daar ben ik een beetje klaar mee.
2: Ja, nog net niet, maar ik zing daar sowieso altijd heel veel. Ik ben een nou, persoon, dus.
0: Ja.
2: En ik vind zingen ook heel leuk.
0: Ja.
2: Zo ben ik eigenlijk in december ben ik eens een keer gaan kijken.
0: Ja.
2: En dan werd ik heel warm en hartelijk ontvangen.
0: Wat goed,
2: dat is echt een warm bad.
0: Ja.
2: Waar ik in terecht kwam met hele aardige mensen die ook allemaal iets echt voor de muziek gaan.
0: Ja, je zit niet zomaar bij een koor, hè, Jan? Want ik bedoel, het is een koor dat al ruim 100 jaar bestaat.
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is toch heel erg kicken om eerst met het idee rond te lopen, ik kan niet zingen. En dat je nu onderdeel uitmaakt van dit toch wel gerenommeerde koor.
2: Ja, dat is ook een heel bekend. Het is op zich wel een heel bekend koor.
0: Ja, zeker.
2: Dat al lang bestaat dit. Het is de Tweede Wereldoorlog doorleefd.
0: Ja,
2: dat is natuurlijk ook wel mooi. Dat ik op bevrijdingsdag, zeg maar, op de radio kan komen om dat verhaal te vertellen. Ja, dat is op zich heel mooi.
0: Ja, 9 mei, je zei het al, geven jullie een concert in de Laurenskerk. Ja, dat is natuurlijk een prachtige omgeving met een fantastische akoestiek. Hoe gaat dat eruit zien, dat concert?
2: Ja, we hebben een programma voor de pauze en na de pauze. De dirigent doet een stuk samen met de solist. We hebben een hele mooie solist hebben we. Die meezingt, die heeft in 2021 de aria gewonnen. Dat is op tv geweest. Eleonora Hoe, die is afgelopen week is die bij ons meekomen zingen. Nou, echt kippenvel.
0: Ja.
2: En dan moet ik echt goed opletten dat ik zelf wanneer ik in moet gaan zetten. Ja. Omdat ik dan zo aan het luisteren ben.
0: Ja, dat je niet vergeet te zingen.
2: Dat je zelf vergeet, ja. Nou ja,
0: en na de pauze, Jan?
2: En na de pauze, zij blijft. Zij zingt een aantal nummers met ons mee.
0: Mm.
2: En er zitten ook een aantal nummers in van de dirigent doet.
0: Ja, fantastisch.
2: Die kan ook krachtig mooi zingen, Annelies.
0: Ja.
2: En onze pianist niet te vergeten. Mark van Nimwegen, die is echt, ik vind hem een vitireus op de piano.
0: Ja.
2: Die doet ook nog een aantal stukken. Dus het belooft weer een hele mooie interessante en fijne voorstel.
0: 9 mei aanstaande. Ja, we moeten snel naar de platen, mei. Jan. Want anders dan komen die in de verdrukking. En dat zouden we niet willen. Want je hebt prachtige platen aangevraagd. Guilty, Barbra Streisand. Piano Man, Billy Joel. Tougher Than The Rest van Bruce Springsteen. En Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Je bent eigenlijk door je eigen muur van onzekerheid heen gebroken. Je maakt nu onderdeel uit van het Rotterdamse Opera Koor. Mag ik hem zo uitleggen?
2: Ja. Nou, zo wel, ja. En die Piano Man is natuurlijk vanwege Mark. Dat
0: Nou Jan, ik wens je een fantastische voorstelling. En het komt al een richting de Lauwenskerk. Want het is echt de moeite waard. Het is niet zomaar een koor.
2: Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Maar vol is natuurlijk wel vol.
0: Ja, precies.
2: Als het vol is, is vol. Dan kun je er niet meer bij.
0: Nee. Nou, dan moeten mensen nu gelijk in actie schieten. Jan, dank je wel. We gaan beginnen met Pink Floyd.
2: Oké, dankjewel.
0: Heel veel succes, hè, de 9e.
2: Ik wens je een hele fijne dag toe en ook alle luisteraars. Vrijdag.
0: Dankjewel, hoi.

0: Meer zoet, maar wel zo mooi. Barbara Streisand en natuurlijk een van de Gibb Brothers. Guilty hoorde je bij Radio Rijnmond, aangevraagd door het Rotterdams Opera Koor. Als jij nou ook een mooie 5 na 9 wil aanvragen, dan kan dat, hè. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat als je...
3: Halt! Steen blijven!
2: Niet kunt horen. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Download.

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nissen en Hubo Lombardije.
1: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
5: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. ANWB meldt geen files, dus dan gaan we eens even snel naar de weersverwachting. Nou ja, je hebt het al gemerkt, het is bewolkt. Maar de zon die komt toch tevoorschijn vanmiddag en vanavond. Blijft de hele dag wel droog, bij 16 graden. Vanavond af en toe zon en droog. Vannacht enkele opklaringen, het koelt dan af naar een graad of 8. Morgen af en toe zon en droog, bij een middagtemperatuur van 16 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Beveiligers van supermarktketen Albert Heijn krijgen bodycams. In Rotterdam en Amsterdam wordt ermee getest in 4 winkels. Het moet agressie tegen personeel tegengaan. Gaat wel alleen om beveiligers die extern worden ingehuurd. Supermarktketen Dirk kwam al een jaar geleden met bodycams. Een prominente politicus in Oostenrijk is veroordeeld voor machtsmisbruik. Het gaat om de fractieleider van regeringspartij ÖVP. Hij zou in 2017 met vriendjespolitiek een kennis aan een hoge topfunctie hebben geholpen. Na zijn veroordeling is hij afgetreden als fractieleider. Hij moet een hoge boete betalen. En er staan grote veranderingen op de rol voor een dagelijks gebruikproduct in de keuken en op de wc. Het kartonnetje in het midden van de keukenrol en de wc-rol gaat namelijk verdwijnen. Daarmee moeten jaarlijks zo'n 3 miljard rolletjes worden bespaard die dan niet meer weggegooid moeten worden. Kijk, vroeger was er karton nodig om de rol stevig en rond te houden, maar met nieuwe technieken hoeft dat allemaal niet meer. Sterker nog, de nieuwe wc-rol kreeg vorige week een belangrijke prijs voor innovatie. We zouden ze binnen niet al te lange tijd al moeten kunnen kopen in Nederland. Een nadeel is natuurlijk ook, want de knutselles op school moet ook naar wat anders.
5: Dat was het eerst. Maar hoe moet ik nu verder met het knutselen? Trouwens, hangt hij bij jou tegen de muur of hangt hij met het velletje aan de voorkant?
6: Dat hangt letterlijk.
5: Dus hangt dat velletje tegen?
6: Ja? Ik snap je, maar het hangt er echt vanaf hoe ik hem toevallig heb opgehangen.
5: Jij let er niet op.
6: Ik vervang hem en dan weet ik dat er de volgende keer gewoon weer één hangt. En dan laat ik hem meestal zelf nog gewoon uit luiheid dicht zitten. En dan de volgende keer denk ik van, oh, het is nu aan de kant van de muur. Oh, het is nu aan de kant van mij.
5: Goed, een niveautje. Maar goed, dat doet mezelf aangeslingerd.
6: Dank je wel. Hoe hangt hij bij jou dan?
5: Het velletje naar voren.
6: Keurig.
5: Dank je.
7: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
5: Met nu Kim Wild.
7: Radio met een grote R.

0: changes.
1: Ilse de Lange en Changes. Ja, Ilse die gedraagt zich af en toe een beetje als Louis van Gaal. Want die krijgt best wel wat kritiek over zich heen over haar keuzes in The Voice. Maar ze zegt, de beste coaches die zitten gewoon thuis op de bank.

De bevrijdingsdag. Nou denk ik dat we allemaal wel weten wat we dan precies vieren vandaag. Maar de vrijheid kun je breed uitleggen natuurlijk. Hè? Je kunt vrijheid ervaren als je financieel onafhankelijk bent. Of dat je nog alles kunt doen. Hè? Dat je niet lichamelijk wordt beperkt. Of dat je nog kunt reizen of een museum bezoeken. Of dat je kan zeggen waar het op staat. Wat betekent vrijheid voor jou? Dat kan in de kleinste dingen zitten. Nou, laat het me weten. Open de app. Rechtsboven klik op App Ons. En dan sta je in één keer naast me in de koffiecorner. Misschien betekent vrijheid voor jou wel dat je onafhankelijk bent van Big Tech. Nou, dan heb je bij de Nederlandse overheid toch wel een uitdaging. Want correspondeer jij nog met de post? Of voel je DigiD als een soort lode bal aan je been hangen? Ja, en dat DigiD dat gaat gewoon in Amerikaanse handen vallen. Hè? En de overheid stond erbij en keek ernaar. Hoe zit dat met andere trouwens digitale voorzieningen? Bijvoorbeeld als je je huisarts wil bereiken. Zijn we niet te veel afhankelijk geworden van de digitale wereld? Zouden we niet op de stopknop moeten drukken? Ja, en de parkenmaand is weer begonnen. Hè? In welk park kun jij echt tot jezelf komen? En Albert Heijn, hoor je misschien zeggen door mijn collega Mario, die begint met een proef met bodycams. Hè. Dus bodycams in de supermarkt. En vanwege de toenemende geweld en agressie in de supermarkt, het zou deescalerend werken. Is dat een veilig idee of vind je het maar onheimisch? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. Maar je kunt natuurlijk ook bij vertellen wat je vandaag allemaal van plan bent op Bevrijdingsdag. Want ja, Radio Freedom gaat natuurlijk straks vanaf 12 uur van start. Maar hoe ziet jouw Bevrijdingsdag eruit? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Misschien is het wel gewoon lekker hangen aan het strand. Sitting on the dock of the bay. Dit is Otis Redding.

Nou, dat is toch vrijheid? Hè? Ben je zo hangen bij, bij het strand? Oh, de Dreading hoorde je bij Radio Rijnmond. Stond Arnold bij mij in de koffiecorner. Die keek me breed glimlachend aan. Hij zei, Ruud, prachtig. Het velletje naar voren. En dan heeft hij natuurlijk over hoe je toiletrol ophangt. En dat dan weer naar aanleiding van het nieuws dat we dus die koker gaan kwijtraken waarschijnlijk. Maar ja, hoe gaan we dan knutselen in de klas? Maar goed, Arnold vond het prachtig. Velletje naar voren. Beetje autistisch is niet erg. Altijd velletje naar voren, zei Arnold. En hij ging weer terug naar Vlaardingen. Nadat hij een bakkie koffie had genomen. Nou, als je ook wil meepraten over van alles en nog wat, dan ben je van harte welkom, hè. Dus ja, een bodycam in de supermarkt. Ja, is dat nou eenmaal ja, de tol van deze tijd? Of ja, is het... Het zou de-escalerend werken, een bodycam onder de beveiliging.

vitrines van een supermarkt. Maar het is toch, jongens, waar zijn we terecht gekomen? Nou ja, praat erover mee. Open de app rechtsboven, klik op Apples. En dan ontmoet ik je zometeen graag bij de waterkoeler. Dan wel het koffiezetapparaat. Je mag ook een theetje nemen, hoor. Je mag ook een theetje nemen, geen enkel probleem. We leven in een vrije wereld. Nog wel, ja, laten we het koesteren. Dit is Radio Rijnmond, dit is De Boer Op, dit is Thiago Kroes en Travis McCoy, Higher.

0: Ja, en het is nog heel actueel ook natuurlijk, hè? Vooral in Amsterdam dan. En allerlei eetgelegenheden gewoon ratten worden gevonden. Maar niet alleen in de hoofdstad, ook volgens mij bij ons wel eens gebeurd. Rat in my kitchen, maar ik denk dat het overdrachtelijk bedoeld is. En niet letterlijk. UB40 hoorde je bij Radio Rijnmond. Ja, niet vergeten, hè, blijf vooral na de boer op hangen bij Radio Rijnmond. Want je kunt 4 uur lang genieten van Radio Freedom op deze bevrijdingsdag. En dat is een samenwerking tussen Open Rotterdam, het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland en Radio Rijnmond. En ja, er staan allerlei optredens gepland. Dus het is echt wel de moeite waard om zeker te blijven luisteren. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar nu natuurlijk vanwege de vrijheid misschien wel extra goed om even daar op te wijzen. Dus Radio Freedom straks vanaf 12 uur. Maar zover is het nog niet. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw plannen voor vandaag op Bevrijdingsdag. Dus hoe vier je vrijheid? Hè? Gisteren vroeg ik aan jou hoe herdenk jij? Maar nu vraag ik aan jou hoe vier je vrijheid? En wat versta jij onder vrijheid? Hè? Want het mogen duidelijk zijn dat vrijheid natuurlijk, ja, wat we vandaag vieren, dat dat wel duidelijk is. Maar vrijheid kan ook in de kleine dingen zitten. Hè? De vrijheid om toch op vakantie te kunnen, of de vrijheid om nog alles te kunnen doen zonder dat je gehinderd wordt door allerlei lichamelijke ongemak of zo. Weet je wel? Dus wat is voor jou vrijheid? Laat het me weten. En ja, de parkenmaand is weer begonnen, over vrijheid gesproken. In welk park kun jij echt tot jezelf komen? En misschien heb je wel een tip. En ik ben benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit op dit moment? Laat het me weten. Maak even een foto. Stuur hem op via de app van Rijnmond. Rechtsboven klik op App Ons. En die app moet je even goed in de gaten houden. Want zometeen gaan we hem weer spelen, hè? Dat spel rond de Feyenoord-actie. Ik heb die Feyenoord-sjaal voor je in de aanbieding. En misschien wel meer, namelijk 2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-AZ komend weekend. Kortom, blijf scherp.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbrood.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
8: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
9: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
10: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Het is code rood bij Dirk!
16: Wat zeg je?
15: Het is code rood bij Dirk!
16: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
15: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ook in de actie bij Dirk, Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: In Streefkerk is het 11 graden. Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar De Boer Op. En je kunt nog steeds langskomen voor een praatje bij het koffiezetapparaat over het nieuws. Of bijvoorbeeld voor jouw wilde plannen voor vandaag, voor Bevrijdingsdag, vrijheid. Ja, dat vieren we. Maar wat betekent vrijheid eigenlijk voor jou? Laat het me weten. Zometeen gaan we ook praten, of tenminste, dan gaan we dat spel spelen natuurlijk. De Feyenoord-actie, dan maak je kans op een mooie Feyenoord-sjaal. Maar misschien wel meer, want vrijdag gaan er ook nog 2 kaarten voor je uit. Voor de wedstrijd Feyenoord-AZ. Dat is op moederdag, ja. Maar het is wel mooi om je moeder misschien mee te nemen. Nou ja, je moet het zelf maar even weten. Maar goed, zometeen kom ik met de vraag. Dus pen en papier alvast in de aanslag. De hoofdpunten van het nieuws, of het nieuws van 10 uur van Mario Kwaitaal. Goedemorgen, Mario.
19: Goedemorgen. Bij 4 winkels van Albert Heijn in Rotterdam en Amsterdam krijgen beveiligers bodycams. Het gaat voorlopig om een proef. Daarmee moet agressie en geweld tegen personeel worden tegengegaan. De cameraatjes worden niet gedragen door het eigen personeel van Albert Heijn, enkel door beveiligers die via een extern beveiligingsbureau worden ingehuurd. Agressie en geweld is er een groot probleem. Eerder werden daarom al de naamplaatjes afgeschaft. Alle demonstranten die gisteren rond dodenherdenking werden aangehouden op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Ze hoefden de nacht niet door te brengen op het politiebureau en mochten gisteravond alweer gaan. Er waren 13 demonstranten opgepakt. Een deel werd aangehouden omdat ze niet in het aangewezen demonstratievak wilden staan. Anderen verstoorden de openbare orde. En er was iemand die door de 2 minuten stilte heen schreeuwde. De Chinese autoriteiten hebben een persconferentie gehouden over de explosie bij een vuurwerkfabriek in het zuiden van het land. 26 mensen zijn omgekomen en 61 anderen raakten gewond. Het onderzoek is volgens deze NOS-correspondent nog in volle gang.
20: Herhaaldelijk werd gezegd dat ze tot op de bodem gaan uitzoeken wat er is gebeurd, hoe ze dat gaan doen en wie er verantwoordelijk gehouden moet worden voor deze ramp. Ja, en ik denk dat de vuurwerkbranche na vandaag heel anders uit gaat zien. Want ik denk dat alles en iedereen onder gigantische nieuwe veiligheidscontroles gebukt zullen gaan de aankomende maanden.
19: En in België kun je vanaf volgend jaar weer sigaretten kopen in de supermarkt. Een verbod dat door de regering werd opgelegd was volgens de rechter discriminerend. Grote winkels kregen strengere regels dan kleine en dat mag niet. De rechter gaf de Belgische regering nog wel een tweede kans. Ze kregen tot 1 januari komend jaar om met een betere wet te komen. Maar er is besloten om dat niet te doen, waardoor Belgische supermarkten straks weer tabak mogen verkopen. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog bij 16 graden. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
18: Dankjewel Mario. De ANWB meldt geen files. Dus snel door naar deel 2 van De Boer Op met zometeen W. Ken je die nog? Please don't go. En over double gesproken. Ik heb 2 kaarten voor je. Voor tenminste, in ieder geval die sjaal. Maar kans op 2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord AZ komend weekend. En die kun jij winnen in de Feyenoordactie.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Wat als je...
22: Halt! Steen blijven!
21: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
23: Vrijheid is iets om te vieren. Zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Vandaag, Bevrijdingsdag, vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
24: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
23: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom. Hier bij Rijnmond.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
25: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
26: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
27: Oh, wat betekent dat voor mij?
26: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
27: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
26: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
27: En moet ik verder nog ergens op letten?
26: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
23: Dit is Radio Rijnmond.
28: De Boer op. Ruud de Boer.
23: Radio met een grote

0: Please Don't Go, hoor je van W bij Radio Rijnmond. Ik was nog even druk. Ik vierde mijn vrijheid, maar ik was even vergeten dat ik nog steeds aan het werk ben. Please Don't Go, W bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Trouwens, Astrid stond net bij mij in de koffiecorner. Die zei, Ruud, vrijheid, dat is zo naar buiten kunnen stappen. En ze haast een beetje op onze magneet van Rijnmond. Nou, ik ga even kijken of ik dat... Nou ja. Goed, maar in ieder geval de vrijheid om naar buiten te stappen. Wat versta jij onder vrijheid? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. En ja, je hoorde het net weer in het nieuws, hè. Ze gaan dus met een proef beginnen bij de Albert Heijn in een aantal zaken in Rotterdam, maar ook in Amsterdam, met bodycams, althans niet het personeel zelf. Die waren al de naambordjes kwijt, maar het beveiligingspersoneel gaat nu met bodycams werken. Ja, dat heeft dus te maken met het toenemende geweld en agressie in de supermarkt. Is dat een veilig idee of vind je het maar een beetje onheimisch? En ja, de parkenmaat is weer begonnen. Hè. In welk park kun jij echt tot jezelf komen? Nou, ja, Ted zei net tegen mij het Vroese Park. Daar kom ik wel echt helemaal tot rust. Nou, hoe zit dat bij jou? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En die app kun je ook gebruiken om mee te doen met de Feyenoordactie.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: En dat is een mooie thuiswedstrijd hoor. Feyenoord AZ, komende zondag. Moet je er wel voor zorgen dat je deze ochtend in ieder geval die Feyenoord-sjaal in de wacht sleept. Ja, dit is het verhaal. Een van de meest spraakmakende momenten tussen Feyenoord en AZ was wel de transfersoap van Arne Slot. Want als trainer van AZ was hij ooit in gesprek met Feyenoord om een seizoen later naar Rotterdam te verkassen. Ja, daar was de Alkmaarse directie niet blij mee. En die besloot hem op straat te knikkeren. Maar mijn vraag aan jou is, wanneer werd Arne Slot bevrijd van zijn functie bij AZ? Ofwel, in welk jaar werd Arne Slot ontslagen bij AZ? A, 2019, B, 2020 of C, 2021? Maak kans op die Feyenoord-sjaal. En ja, misschien komen er vrijdag ook die twee kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-AZ. Dat zou toch hartstikke mooi zijn. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons.

0: Ja, mocht je Woodstock-achtige vibes hebben met dit nummer, dat kan wel kloppen. Want Tim Harden die schitterde op het festival Woodstock. Toen zong die How Can We Hang On To A Dream, trouwens. Een nummer dat hij gunde aan Bobby Darin. Dit was Tim Harden, A Simple Song of Freedom. En Reason to Believe, dat is ook zo'n prachtige plaat van. Uiteraard draaiden we deze plaat in verband met Bevrijdingsdag. Ja, hoe ga jij vrijheid vieren vandaag? Of ben je dat al aan het doen? En wat versta je eigenlijk onder vrijheid? Laat het me vooral even weten via de app van Rijnmond.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: En dat geldt natuurlijk ook voor de vrijheid om mee te doen met een prachtige actie. En daar staat wel tegenover, hoor. In ieder geval die mooie Feyenoord-sjaal. Dat zou leuk zijn als je die in ieder geval in de wacht sleept. Maar als je die sjaal in de wacht sleept, dan maak je komende vrijdag ook nog eens een keer kans op 2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-AZ. Komende zondag. Ik heb een vraag voor je. En die vraag heeft te maken met de verbintenis tussen AZ en Feyenoord. Het was wel spraakmakend, hoor. Want er was een beetje een fitty tussen Feyenoord en AZ. Het ging om de transfersoap van Arne Slot. Hij was trainer van AZ. Maar hij was ooit in gesprek met Feyenoord om later naar Rotterdam te gaan. Maar de directie in Alkmaar die was not amused. En die besloot hem op straat te zetten. Ja, mijn vraag aan jou is vandaag. Wanneer werd Arne Slot bevrijd van zijn functie bij AZ? Ofwel, in welk jaar werd Arne Slot ontslagen bij AZ? A. 2019. B. 2020. Of C. 2021. Het is bevrijdingsdag, hè? Dus ik denk dan ja. Moet goed te doen zijn. Dus wanneer is Arne Slot op straat gezet bij AZ? Is dat A. 2019, B. 2020 of C. 2021? Maak kans op die mooie sjaal van Rijnmond. En misschien wel meer komende vrijdag. En dat komt steeds dichterbij. Die 2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-AZ. Heel veel succes. Dit is Frankie Goes to Hollywood.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In bij Radio Rijn. Het is bijna 10:30. Goedemorgen. AWB meldt geen files, dus gelijk door naar de weersverwachting. Het is bewolkt natuurlijk, maar ja, die zon die komt toch wel tevoorschijn hoor straks. Het blijft de hele dag droog. Misschien is die zon bij jou al tevoorschijn gekomen. Temperatuur komt uit op 16 graden. Vanavond af en toe zon en droog. Vannacht enkele opklaringen. Het koelt af naar 8 graden. Morgen, ja, een beetje hetzelfde verhaal. Af en toe zon en droog bij een middagtemperatuur van 16 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaital. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een peuter die zaterdag een klap van de molen kreeg in Hei en Boeikop in Vijfheerenlanden komt uit Kinderdijk. Schrijven lokale media. Tweejarige meisje ontsnapte even aan de aandacht van de familie en kroop onder een hek door. Het meisje liep onder meer hersenletsel op bij de klap. De Amerikaanse marine heeft gisteren een schip van Maersk veilig door de straat van Hormuz geloodst. Die missie verliep zonder problemen. Het schip zat sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari vast in de Perzische Golf. Amerika wil zo'n 2000 schepen helpen die daar ook vastzitten. Iran wil dat niet. En een verhaal van de andere kant van 5 mei. De 88-jarige Bram uit Oegstgeest heeft helemaal niets met 5 mei... en dat komt door zijn familiegeschiedenis, schrijft Omroep West. Zijn vader was lid van de NSB... en daarom begon voor zijn familie vroeger juist de ellende op 5 mei. Vader en moeder werden opgepakt om berecht te worden... en de kinderen moesten naar bureau Bijzondere Jeugdzorg. Daar werden ze bijna een jaar lang vernederd en mishandeld. Ze kregen bijna niks te eten, zaten onder de luizen... en werden continu uitgescholden. En bij Bram komt juist die herinnering elk jaar weer terug op 5 mei. Het verhaal is wel nog pijnlijker voor zijn jongere broertje... want die werd op 2-jarige leeftijd zo hard geslagen... dat hij voor de rest van zijn leven aan beide oren doof bleef.
0: Ja, er zijn hele boeken over geschreven. Daar kun je een hele boek over schrijven, over de nadagen. Want die bevrijding wordt inderdaad gezien als... maar daarna, inderdaad. Dat is helemaal niet helemaal vrolijkheid. Dankjewel, Mario.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu, Dan Beard.

Ja, volgens mij wordt dat vaak door psychologen gebruikt. Praat met je jongere ik. En wat zou je dan tegen je jongere ik zeggen? Nou, misschien wil je dat ook wel aan me vertellen. Kom even langs in de koffiecorner, zou ik zeggen. Dat heeft Jurgen ook gedaan. Die opende de app en rechtsboven klikte hij op app ons. In één keer stond hij naast me. En die wilde wel iets zeggen over bodycams. Hij zei, bodycams zouden gedragen moeten worden door alle openbare ordehandhavers. En helaas heb ik afgelopen vrijdagnacht ongekende agressie meegemaakt in de metro. Nadat een stel railschoppers op Rotterdam Centraal in de metro werden geduwd door boa's. Later bleek dat dit tuig afkomstig was van de rellen in Scheveningen. Nou, dan hoef ik volgens mij niet echt iets extra's te vertellen. Eens even kijken. Ted die zei net tegen mij, ik vind het criminaliseren van de goedwillende klanten in supermarkten wel een ding. Vooral daar waar je je eigen boodschappen scant en contant wil betalen. Dan komt er een... Nou ja, goed, pinnen dan, denk ik. Maar dan komt er een 16-jarige die al jouw boodschappen pakt en opnieuw scant voor je kan betalen, voor het geval je iets vergeet. Ik kan me wel voorstellen dat dit boosheid of irritatie oproept. Doe de gewone kassa's altijd open met een vriendelijke cashière. Want het criminaliseert op deze manier de klant en ik vind het zeer impersoonlijk, zegt Ted zojuist tegen mij in de koffiecorner. En Irene zegt net tegen mij, goedemorgen Ruud, ik mag toch hopen dat de DigiD in Nederlandse handen blijft. En die mega datacenters die moeten ook niet gebouwd worden. De rekening komt bij ons burgers te liggen en de AI-bedrijven zijn de lachende derde. We krijgen een water- en stroomtekort cadeau. Als je wil meepraten over het nieuws, dan ben je van harte welkom. En misschien ben je al aan het verkneukelen op het Songfestival, waar we niet eens aan meedoen. Maar we zorgen er een klein beetje voor dat je toch in de sferen komt door gewoon de liedjes van Weleer te laten horen. En Sineke heeft toch ook een behoorlijke duit in het zakje gedaan.

0: Rustrasse jongen. Backstreet Boys. Ik zeg het zo, omdat ze 6 concerten gaan geven in Duitsland. Hè. Want ze zeiden van, jullie omarmden ons 30 jaar geleden als een van de eerste landen. En we komen weer zu Hause. Ja, dus ze geven 6 concerten in Duitsland. De Backstreet Boys en Get Down bij Radio Rijnmond. Het moment van de waarheid komt wel steeds dichterbij. En dan heb ik het natuurlijk over dat jij misschien zometeen bij mij in de uitzending zit. Misschien wel in ieder geval als winnaar van die leuke Feyenoord-sjaal. Maar ja, daarmee kwalificeer je je ook voor ronde 2. En dat is komende vrijdag voor 2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-AZ.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Dus, schiet in actie als je dat nog niet gedaan hebt. Want je kunt op de valreep nog meedoen. Het gaat dus over Feyenoord AZ. Hè. Komende zondag wordt die wedstrijd gespeeld. Je kunt in ieder geval die Feyenoord sjaal winnen. Maar misschien ook wel 2 kaarten. Dus let op. De vraag heeft te maken met Feyenoord en AZ. Het was wel een van de meest spraakmakende momenten tussen Feyenoord en AZ. De transfer van Arne Slot. De soap eromheen. Want als trainer van AZ was Slot ooit in gesprek met Feyenoord om een seizoen later naar Rotterdam te verkassen. Maar tot grote ongenoegen van de Alkmaarse directie. En die besloot hem op straat te zetten. Ja, mijn vraag aan jou is natuurlijk, wanneer, in welk jaar werd Arne Slot bevrijd van zijn functie bij AZ? Ofwel, in welk jaar werd Arne Slot ontslagen bij AZ? Maak kans op die mooie Feyenoord-sjaal.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburgt van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
10: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.

0: Hazenhoek. Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
9: In Ridderkerk is het 10 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De Boer op, deel 3. Met zometeen de ontknoping natuurlijk van de Feyenoordactie. Hè. Ga jij daar vandoor zometeen met die fijne Feyenoordsjaal? Ja, en dan kwalificeer je je dus voor ronde 2. Hè. Vrijdag gaan ook die twee kaarten eruit. Ja, voor die wedstrijd Feyenoord-AZ. Zometeen nog de laatste mogelijkheid. Ja, je kan nu al reageren hoor. Open de app, rechtsboven klikken op AppOns. Maar hou je telefoon wel in de gaten. Want mijn AI-assistent gaat jou misschien wel bellen. Dat wat hij met zijn metalen vingers heeft gegrabbeld in die grote zwarte filter virtuele hoed. Het laatste nieuws nu. Mario Kwaaitaal, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Supermarktketen Albert Heijn wil agressie en geweld tegen personeel tegengaan en daarom krijgen beveiligers binnenkort bodycams. Het gaat voorlopig om een proef in 4 winkels in Rotterdam en Amsterdam. Alleen beveiligers die via een extern bedrijf worden ingehuurd gaan de camera's dragen. Eerder stopte Albert Heijn al met naamplaatjes om personeel te beschermen tegen intimidatie op persoonlijk niveau. De prijs voor een liter benzine is vandaag gestegen naar het hoogste niveau ooit in Nederland. Die ligt nu op ruim €2,63. De prijs voor diesel ligt nu weer lager dan die van benzine, op net geen €2,59. Dat was vorige maand nog €2,80. Die hoge prijzen worden wel vooral langs de snelweg gevraagd. Bij onbemande pompen kun je flinke kortingen krijgen. In Duitsland en België ligt de literprijs voor benzine net onder de €2, maar wel door overheidsbeleid. Cardiologen kijken of het mogelijk is om sommige zorg niet langer uit te voeren. Het gaat dan om ingrepen en handelingen die niet altijd nodig zijn, zoals standaard een hartecho bij iedere controle. Hiermee moeten kosten bespaard worden, zegt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
11: Wat mensen soms vergeten is dat hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 is in Europa. Met die aankomende vergrijzing moeten we juist die zorg, die moeten we toegankelijk houden. En wij denken dus dat door bepaalde minder zinvolle of niet zinvolle onderdelen van deze routinematige zorg, door die te minderen, we juist de ruimte houden om die essentiële cardiologische zorg nu en in de toekomst te kunnen borgen.
10: En in het zuiden van China is gisteren een vuurwerkfabriek ontploft. Er vielen zeker 26 doden en 61 mensen raakten gewond. Er zouden ook nog mensen vermist worden. In een straal van 3 kilometer rond de fabriek werd iedereen geëvacueerd. Er dreigden ook 2 opbergplaatsen voor buskruid te ontploffen. Het ongeluk gebeurde in een regio die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China. In dat gebied staan duizenden vuurwerkfabrieken. Het weer, af en toe zon, het blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Dankjewel Mario. De ANWB heeft geen files te melden, dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. En misschien ga je wel naar een mooi bevrijdingsfestival, wie zal het zeggen. Waar gaat de reis naartoe vandaag? Laat het me weten. En zometeen de ontknoping van de Feyenoordactie. En ga jij er vandoor met die mooie Feyenoordsjaal? En misschien wel vrijdag met die 2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord AZ.
0: Uw auto
3: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
2: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
3: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
8: Stihl, sterk werk.
9: Het is code rood bij Dirk.
10: Wat zeg je?
9: Het is code rood bij Dirk.
10: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
9: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
6: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
8: Stihl, sterk werk.
10: Ook in de actie bij Dirk. Code dan chilisaus of sriracha's. 1,49. Lekker.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De boer op. Ruud.

0: klein orkest. En laat mij maar alleen bij Radio Rijnmond. Ja, Harry gaat stoppen, hè, Harry Jekkers. Volgens mij is juli 2060. Dat zou niet willen. Juli 2026 staat hij voor het laatste keer op het podium van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Want hij is natuurlijk niet alleen zanger van het kleine orkest, maar ook een begenadigd cabaretier. Maar die solovoorstelling die heet In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen. Ja, volgens mij kan hij redelijk goed leven van de liedjes die hij ooit heeft gemaakt. En terecht, want dat zijn prachtige liedjes. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij het derde uur. En zometeen gaan we natuurlijk de ontknoping hebben wie er met de Feyenoordvlag vandoor gaat. Maar je kunt natuurlijk ook met me blijven praten, ook het komend uur in de koffiecorner. Over Bevrijdingsdag. En wat jij eigenlijk onder vrijheid verstaat, hè? Want ik denk dat we allemaal wel weten wat we nou vandaag vieren. Maar vrijheid kun je natuurlijk breed uitleggen. Je kunt vrijheid ervaren als je financieel onafhankelijk bent. Of dat je nog alles kunt doen. Dat je nog kan reizen of een museum bezoeken. Kan zeggen waar het op staat. Wat betekent vrijheid voor jou? Kan in de kleinste dingen zitten. Misschien betekent vrijheid voor jou wel dat je onafhankelijk bent van big tech. Nou, dan heb je bij de Nederlandse overheid ook wel een uitdaging. Want correspondeer jij nog met de post als het gaat om de Belastingdienst of je zorgverzekeraar? Voel je DigiD als een lode bal aan je been hangen? En hoe zit dat met andere digitale voorzieningen? Zijn we niet te veel afhankelijk geworden van de digitale wereld? En moeten we niet op de stopknop drukken? En de parkenmaand is weer begonnen. In welk park kun jij echt tot jezelf komen? Ja, en is het een goed idee? Bodycams bij de Albert Heijn? Ja, sommigen zeggen ook tegen mij in de koffiecorner, Ruud, dat heeft ook te maken met het feit dat de agressie ontstaat bij de zelfscankassa's. Want mensen worden dan gecontroleerd en dat vinden ze niet leuk. Dus ja, misschien moeten we daar maar eens een einde gaan maken aan die zelfscankassa's. En gewoon weer de cashier gewoon in vol ornaat terug laten keren. Of de cashier. Nou ja, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. Dus open de app rechtsboven, klik op app. Ons sta je als vanzelf bij mij in de koffiecorner om mee te praten met het gesprek van de dag. Ja, en we zitten bijna op het punt dat jij misschien zometeen wel in de uitzending zit. In ieder geval als winnaar van die leuke Feyenoord-sjaal.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: En ja, eerst maar even die sjaal, hè. Want vrijdag gaan die kaartjes eruit. Maar als je die sjaal in de wacht sleept zometeen, dan selecteer je. En dan zit je in de voorselectie voor die twee kaarten. Voor de wedstrijd Feyenoord-AZ, zondag is dat. Ja, en de vraag heeft natuurlijk te maken met zowel AZ als Feyenoord. Het was niet gezellig tussen Feyenoord en AZ rond Arne Slot. Want ja, de transfer van Arne Slot van AZ naar Feyenoord. En jij mag het ook wel een soap noemen. Hij was ooit in gesprek met Feyenoord. Maar toen was hij nog trainer van AZ. Nou, de directie kon er niet mee lachen en die heeft hem op straat gezet. Maar mijn vraag is natuurlijk, wanneer werd Arne Slot bevrijd van zijn functie bij AZ? Ofwel, in welk jaar werd Arne Slot ontslagen bij AZ? A, 2019, B, 2020 of C, 2021? Hou je telefoon in de gaten, want mijn AI-assistent kan je zomaar bellen. Maar je kunt nu nog op de valreep even je antwoord opsturen. Dus heel veel

0: Taxes en Black Eyed Boy bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Bram die zei trouwens net tegen mij in de koffiecorner. Ik heb het wel eens eerder naar je geappt. Voor ouderen is al die technologie echt een ramp. Als je nog over de grens gaat, is het wrang dat daar nog gewoon banken en postkantoren zijn. Maar Nederland wil nu eenmaal het braafste jongetje van de klas zijn. Even naar aanleiding van het feit dat vrijheid wel een stuk lastiger wordt. Hè? DigiD gaat toch in Amerikaanse handen vallen, want ze hebben de boel niet op tijd op orde in Nederland. Dus ja, en we zijn ook helemaal niet meer ingericht in Nederland, zo hoor ik gezegd worden. Ja, zitten we inderdaad gewoon te veel aan het infuus van de digitale technologie. Moeten we niet op de stopknop drukken? Nou, praat erover mee. Dankjewel, Bram, zei ik net tegen hem in de koffiecorner. Ja, en er is natuurlijk ook heel veel gereageerd op de Feyenoordactie.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: In ieder geval die sjaal. Naar wie gaat zometeen die sjaal? De vraag hele ochtend luidde: wanneer werd Arne Slot min of meer bevrijd van zijn functie bij AZ? Ofwel, in welk jaar werd Arne Slot ontslagen bij AZ? Was dat 2019, 2020 of 2021? Meneer Roosendaal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat denkt u?
2: 2020, 5 december.
0: Oh, kijk, dat is een Sinterklaas cadeautje.
2: Wat zegt u?
0: Dat is een Sinterklaas cadeautje.
2: Ja, klopt.
0: Nou, eens even kijken, meneer Roosendaal, of dat correct is en tevens juist. Ik kijk naar de jury en die zitten. Ja hoor. Nou, in ieder geval die sjaal in de pocket, meneer Roosendaal.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, dus maar vrijdag ook even de telefoon in de gaten houden. Hè? Want u gaat nu die grote ton. En dan komt u er misschien ook nog uit als winnaar voor die twee kaarten voor de wedstrijd Feyenoord AZ. Dus
2: ja, dat zou fijn zijn.
0: Ik duim voor u.
2: Dat is goed.
0: Dag, meneer Roosendaal. Dag.
2: Dag.
0: Goed, morgen spelen we hem weer. Ik zit er net naast gegrepen. Dit is Queen en You're My Best Friend bij Rijnmond.

0: Dracula van Tame Impala bij Radio Rijnmond. Sonja zei net tegen mij in de koffiecorner. Ik hoorde het net weer zeggen hoor. Voor ouderen is al die techniek een ramp zonder bijvoorbeeld fysieke banken waar je naartoe kunt. Altijd zulke algemeenheden over ouderen. Daar gaan mijn haren recht van overeind staan. Ik ben 78 jaar en ik doe ongelooflijk veel online zonder enig probleem. Ik gebruik online bankieren, Instagram, ChatGPT, etc. Ik ben er gewoon inmiddels mee meegegroeid. Ik moest even klagen. En geef me dan nu maar een bakkie troost, zei Sonja net tegen mij. Nou, dat is bij deze gebeurd. Dankjewel voor het reageren, Sonja. Nee, je moet niet alles in één hokje stoppen. Het is 11:30 bijna. Goedemorgen. Ik ben bij Rijnmond. Geen verkeersinformatie. Tenminste, de ANWB zegt dat het allemaal filevrij is op de wegen in Zuid-Holland. Dus dan gaan we snel naar de weersverwachting. Ja, het is een beetje... Moi, hè? Af en toe het zonnetje misschien nog. Maar het blijft in ieder geval de hele dag droog, is de voorspelling. 16 graden wordt gehaald. Vanavond en vannacht, eerst 's avonds zon, droog. Vannacht enkele opklaringen, het koelt naar 8 graden af. En dan morgen een beetje van hetzelfde laken en pak. Af en toe zon, droog, middagtemperatuur rond 16 graden. En de komende dagen geregeld zonnig en droog. In de loop van het weekend een toenemende kans op een regen- of een onweersbui. Hoe kunnen ze het bedenken? Hè? Precies afgelopen weekend ook al. Waarom wordt dat precies daar gepland? Nu ja, middagtemperatuur loopt wel op naar 21 graden op zaterdag. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mensen zijn steeds vaker ieder jaar vrij op 5 mei, heeft het FD uitgezocht. In de jaren 50 kwam de afspraak dat we om de 5 jaar vrij zijn. Sinds 1990 is Bevrijdingsdag erkend als officiële feestdag, maar geen verplichte vrije dag voor iedereen. Maar ambtenaren en leraren zijn wel vrij en ook de kinderopvang blijft op de meeste plaatsen dicht vandaag. Op de kermis van Katwijk is tijdens Koningsdag een jongen van 14 zwaar mishandeld, heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Er zijn 3 minderjarigen aangehouden, een meisje van 14 en 2 jongens van 15 en 17 jaar. Ze zitten nog steeds vast. De politie in Katwijk sluit meer aanhoudingen niet uit. En een rechter in België heeft een streep gezet door strenge regels voor de verkoop van sigaretten. De overheid maakte verschil tussen wat wel en niet mocht in grote en in kleine winkels. En dat is discriminerend. Daardoor vervallen die regels vanaf eind dit jaar, waardoor Belgische supermarkten vanaf 1 januari weer tabak mogen verkopen. De rechter gaf de overheid ook nog tot diezelfde datum om de regels aan te passen, zodat ze niet meer discriminerend zouden zijn. Maar daar zien ze in België vanaf. Het is wel een pijnlijke nederlaag voor de overheid, omdat het anti-rookbeleid als zo'n beetje het belangrijkste punt werd gezien.
0: Ja, ja. Maar ik zat nog heel even te denken aan een soort president, maar ik denk niet dat dat zo werkt. Want volgens mij in Frankrijk kun je al sinds jaar en dag geen tabak meer kopen buiten die speciale tabakwinkels. Dus...
1: Ik ben niet heel erg ingelezen in de Belgische wetgeving. Maar het kwam hierop neer, grote supermarkten van meer dan 400 vierkante meter of zo mochten niks. En nee. Kleinere mochten het dan alleen niet zichtbaar hebben staan. Ja, en dat is discriminerend.
0: Zij zitten nog in het rolluikjes tijdperk. Oké. Dankjewel.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu de Cool and the Gang.

0: En dat heb jij gedaan.
1: Mo, en dat heb jij gedaan bij Radio Rijnmond. Zo rond 11:30 zoeken we ook altijd eventjes contact met de collega's van een van de vele omroepen die bereikt zijn in de Rijnmond, lokaal of streekomroep. En waar we natuurlijk ook een nauwe samenwerking mee hebben. En dat resulteert in berichten die we uitwisselen. Maar ook bijvoorbeeld een gezamenlijk tv-programma. Lokaal, iedere zaterdag vanaf 5:00 op TV Rijnmond en bij jouw lokale omroep. En natuurlijk ook als het gaat soms om samenwerking op het gebied van festivals. Want ik steek mijn licht op de redactie van Open Rotterdam. Roelof, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij staat helaas niet in het veld, zie ik. Je zit op de redactie.
2: Klopt, ja. Ik ben hier alle mensen in het veld een beetje aan het coördineren en aan het kijken wat zij allemaal gaan doen. Zij gaan live, hè? Dus 4 uur lang op Radio Freedom.
1: Ja, even uitleggen inderdaad. Het is een samenwerking tussen Rijnmond en Open Rotterdam en ook het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland. Mooi feest op het festivalterrein in het park bij de Euromast. Maar jij coördineert de zaken.
2: Ja, en je gaat dus via onze zenders kijken naar dat festival. Hè. Dus je maakt het eigenlijk mee als je er niet bij kunt zijn.
1: Ja, precies.
2: En als je daar bent, kun je ook de studio zien.
1: Ja.
2: En dan kun je allerlei gasten voorbij zien komen. Ja. Dus we gaan in gesprek met oorlogsveteranen, met artiesten ook die daar natuurlijk optreden.
1: Ja.
2: Dat is ook altijd waarom het een feestje is natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
2: En we gaan ook wat serieuzere gesprekken aan. Dus er komen mensen over financiële vrijheid praten van Stichting Nieuw Vaarwater.
1: Mm-hmm.
2: Maar bijvoorbeeld ook een oorlogsfotograaf. Dat is ook wel een heel interessante blik op vrijheid natuurlijk.
1: Ja.
2: Want die gaat daarheen om verslag te doen van hoe dat is, hè, leven in een oorlog.
1: Ja.
2: Dus dat soort dingen kun je daar een beetje verwachten.
1: Ja, want vrijheid is natuurlijk inderdaad een breed begrip. Ik heb het toevallig deze ochtend ook over met de luisteraar. Hè. Dus wat versta je onder vrijheid? Nou ja, je noemt het net zelf al, Roelof. Daar vallen heel veel dingen onder natuurlijk. Ja, ik zie allemaal mooie artiesten staan. La Fuente, Paul Elstak komt voorbij, Zoë Tauran. Ja, ik bedoel, dus dat wordt inderdaad één groot feestje. En ik zie net dat de zon doorbreekt in Rotterdam. Dus dat is helemaal mooi, toch?
2: Nou, dat zou zeker fijn zijn, want gisteren heb ik het met bakken uit de lucht zien vallen.
1: Absoluut,
2: dus als het vandaag wat beter is, dan is dat welkom.
1: Ja. Nou ja, jij zit op de redactie, maar goed, je hebt wel een eervolle taak inderdaad om alles te coördineren en bij te houden op een live blog. Hè. Die is nu al online of gaat die vanaf 12 uur de lucht in?
2: Ja, die gaat nu ieder moment online inderdaad. En die kunnen mensen gewoon op openrotterdam.nl zien. En dan kunnen ze volgen wat er allemaal gebeurt in ook de rest van de stad, maar ook zeker op het Bevrijdingsfestival.
1: Ja, dankjewel. Roelof. En we zien jouw resultaten en de samenwerking met Rijnmond allemaal terug op onze site en op de site van openrotterdam.nl. Werk ze vandaag!
2: Dankjewel, jij ook.
1: Dag! Zo, working in the free world. Ja, dat is inderdaad wel van toepassing, toch? Die vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dus laten we maar eens eventjes luidkeels meezingen met Neil Young.

Rihanna en Umbrella bij Radio Rijnmond in de boer op. Ilse stond net bij mij in de koffiecorner. En die zei, voor ons betekent vrijheid leven zonder een narcistische partner. Dat zeiden Ilse en André net tegen mij in de koffiecorner. Dus daar steekt wel misschien wel een minder leuke periode achter. Maar Ilse en André zijn helemaal dol op elkaar. Dat zag ik al gelijk van een afstandje. Dank jullie wel voor het langskomen, zei ik tegen ze. Joke die zei, ja, daar wordt maar van uitgegaan. Als het over die zelfscankassen gaat. Er wordt maar van uitgegaan dat iedere klant een crimineel is. Bij bijna iedere supermarkt of grote drogist staat de beveiliger achter de voordeur. Slecht voor de sfeer. Ik krijg vrijwel altijd extra controle bij de zelfscankassa. Ik ben wel eens door een bewaker tijdens heel mijn boodschappenronde door de Jumbo gevolgd. Omdat hij vond dat ik te vreemd keek. En ik was boodschappen aan het doen voor mezelf en iemand anders. Dus sommige dingen moest ik zoeken. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt zonder te betalen. Ik hou ook niet van boodschappen doen op deze manier. Vroeger had je nog wel eens een praatje en kende winkeliers hun klanten. Het is nu erg onpersoonlijk, zei Joke zojuist. En Roel, die zei net tegen mij, de bewoners van de Wilgenstaten in Schiedelbroek, die mogen van hun verhuurder Havensteden vandaag geen

gebruik maken van de algemene ruimte om Bevrijdingsdag te herdenken. Werknemers van havensteden hebben namelijk een vrije dag, terwijl het andere jaren wel kon. Het gaat met name om de oudere bewoners. Nou, bij deze dan maar weer gezegd. Het is in ieder geval wel een beetje een gek verhaal. Gaan we nog wel even achteraan, Roel. Dank voor het langskomen. En als jij ook een duit in het zakje wilt doen, je bent van harte welkom, hè. Open de app, rechtsbovenin klikken op App Ons.

0: something inside. Goody Two Shoes van Adam and the Ants. Bijna het einde van deze aflevering van De Boer Op. Ik heb je van bakkie naar bammetje gebracht. Maar we gaan helemaal niet naar de bammetjes, nee. We gaan lekker naar festivalvoedsel. Want zometeen gaan we live schakelen naar het terrein bij de Euromast. Het festivalterrein. En dat is echt een mooie uitzending. Dat weet ik nu al dat dat gaat gebeuren. Want alle mediapartners van het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland zijn er klaar voor. Open Rotterdam is erbij. Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond NL is erbij voor Radio Freedom. Dat is zometeen. Je wordt zometeen Erik Lemmers van Radio Freedom samen met Jeroen Heidenreich en de verslaggevers Cheryl en Sali. En dat wordt een heel mooie uitzending, dus blijf dat zeker volgen. Via alle kanalen kun je dat volgen, via Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond NL. Heel veel plezier zometeen met Radio Freedom.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Stihl Power bij Pritec.
5: Vrijheid is iets om te vieren. Zeker nu. Daarom is Radio Rijnmond op Bevrijdingsdag Radio Freedom. Een online televisie- en radiofestival. Live vanuit het Feest in de Park bij de Euromast. Jouw Rijnmond is jouw bevrijdingsfestival. Kijk, luister en vier de vrijheid met Radio Freedom. Vandaag, Bevrijdingsdag. Vanaf 12 uur, hier bij Rijnmond.
6: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum. Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
5: Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom, hier bij Rijnmond.
6: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
7: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergse Hoek. paulenpaul.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
15: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
14: En voor de aangepaste fiets van Maria.
16: En zo kan ik er weer op uit.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
20: Voor het maaien van je gras.
19: Voor het reinigen van je terras.
20: Voor het snoeien van je haag.
19: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
21: Stihl. Sterk werk.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
21: Stihl. Sterk werk.
22: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Dit is 4 uur lang Radio Freedom.
0: Het bevrijdingsfestival barst hier zo los in het park in Rotterdam. En jij bent erbij via Radio Rijnmond en Open Rotterdam TV en TV Rijnmond. De komende 4 uur pik je de sfeer mee vanuit het park en hoor je onder andere Camille Mudde. Deze jonge Rotterdamse fotograaf ging naar Oekraïne om een dorp te bezoeken na 8 maanden van bombardementen. Eerst het nieuws van 12 uur op Radio Freedom. Dat hoor je van Mario Kwaaitaal. Goedemiddag, Mario.
12: Goedemiddag. Bij het Vrijheidsmonument in Oud-Beierland is een bloemenkrans vernield, schrijft Hoeks Nieuws. Het gaat om een bloemstuk dat in het Laningpark werd gelegd. De vernieling lijkt gericht te zijn tegen de LHBTI-gemeenschap, want er is alleen een bloemstuk in de vorm van een roze driehoek vernield. Andere kransen zijn met rust gelaten. 2 jaar geleden zouden er in Oud-Beierland ook al vernielingen zijn geweest van een LHBTI-bloemstuk. Een volle tank benzine kan je vandaag in Nederland al snel tegen de 100 euro kosten. De prijs voor een liter was nog nooit eerder zo hoog als vandaag, bijna 2,64 euro. Die prijs betaal je meestal alleen bij de pomp langs de snelweg. In buitengebieden en bij onbemande pompen ligt de prijs vaak een stuk lager. In zowel Duitsland als België ligt de literprijs iets onder de 2 euro. In beide landen komt dat doordat de overheid heeft ingegrepen. Het schip waar vermoedelijk een uitbraak van het Hanta-virus is, wil doorvaren naar de Canarische eilanden. Kaapverdië wilde het schip niet laten aanmeren en daarom gaan ze nu door naar Tenerife. Daar kunnen mensen eventueel opnieuw worden gescreend met hulp van de WHO en Nederland. Passagiers en crewleden blijven zoveel mogelijk in hun hut. Volgens deze arts van het Erasmus MC moet de situatie in de gaten worden gehouden.
13: Omdat deze type Hanta-virus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten we dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen na blootstelling tot wel 6 weken.
12: En de schietpartij zondagavond in de buurt van de Amerikaanse stad Oklahoma was een uit de hand gelopen ruzie, zegt een getuige tegen persbureau AP. Ze zijn begonnen met een groep jonge vrouwen die ruzie kregen op een feest waar veel jongeren waren. Kort daarna werden schoten gehoord. Er raakten 23 mensen gewond bij die schietpartij. 3 van hen zijn nog in levensgevaar. Het weer, af en toe zon, het blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Wat als je...
24: Halt! Steen blijven!
17: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
25: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
26: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
27: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
28: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
27: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
29: Huh? Hoe dan?
30: Maar dit is zijn band.
31: Ja.
32: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
33: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
6: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
34: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Dit is Radio Rijnmond. Live vanuit het park bij de Euromast. Radio Freedom. Met Erik Lemmers en Jeroen Heidenrijk. Radio met een grote R.

0: Boy Slim en Praise You. Dit is Radio Freedom live vanuit het park in Rotterdam. Fijn dat je luistert en ook kijkt, hè, want je kunt kijken via Visual Radio op TV Rijnmond en bij Open Rotterdam op TV en ook op internet, onze beide websites. Hier is zojuist het Bevrijdingsfestival voor Zuid-Holland wat ons betreft van start te gaan, maar om 12:30 zijn de mensen hier binnen. Welkom. Op 3 podia is er volop muziek, spoken word en poetry te horen en daar pikken we hier de komende 4 uur het nodige van mee. Shewil Samson en Sally Cissé die lopen over het festivalterrein om sfeer te proeven en om met bezoekers te praten over wat dat nou betekent, hè? Vrijheid en hoe zij dat vieren. En ik ben hier met Jeroen Heijderweg. Hij is collega van Open Rotterdam. We zitten in de keuken van het festival. Er zijn hier allerlei foodtrucks, Jeroen. Ik weet niet of jij al je keuze hebt gemaakt.
1: Ja, de lunch hebben we nog niet gegeten, maar we kunnen genoeg kiezen inderdaad, ja.
0: Alles is voorradig hier, dus ook voor jou, hè. En dan kun je lekker op een picknickbankje gaan zitten en luisteren naar de gesprekken die we hier voeren op het podium. En de eerste gast die we hier aan tafel halen, dat is Camille Mudde. Ja, Camille is fotograaf. We vieren dat we in vrijheid leven zonder dat een ander land ons aanvalt of bezet houdt, zoals dat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, hè. En dat doen we terwijl niet heel ver van ons vandaan in Oekraïne al jaren een oorlog woedt, waarbij ook burgers het doelwit zijn van aanhoudende bombardementen. We kunnen ons gelukkig nauwelijks voorstellen hoe het is om daarin te moeten leven. Camille Mudde is hier bij ons aangeschoven. Hij is nieuwsfotograaf, 24 jaar oud.
2: Ja, zeker.
0: Uit Rotterdam. Je bent geboren in Spijkenisse, maar woont nu in Rotterdam. Ja. Je bent meerdere keren naar Oekraïne gegaan. 3 keer om vast te leggen hoe het leven doorgaat eigenlijk tijdens een oorlog. Hoe kwam je op dat idee?
2: Ja, dat is voor mij eigenlijk op 3 van de oorlog begon allemaal. Toen zag ik een oproep voorbij komen op Facebook dat er een bijrijder werd gezocht voor een busje om met hulpgoederen naar de Pools-Oekraïnse grens te gaan. En daar ook weer vluchtelingen mee terug te nemen naar Nederland en die een plekje te geven. Uiteindelijk heb ik die bus bestuurd, want de bestuurster die kon niet met een handschakel op de bus rijden. Dus ik heb zelf met de bus gereden naar de grens toe. Vluchtelingen opgehaald. Ja, dan kom je op de grens en zie je daar allemaal ellende. Vluchtelingen die met tassen, met de spullen die ze mee konden nemen, daar op de grens staan. Zo is dat ik begonnen en een jaar later ging ik voor het eerst Oekraïne in om daar heel het land door te reizen en reportages te maken. Ja.
1: Ja, je bent nog eigenlijk een startend fotograaf, 24 jaar zeg je net. Maar dan kies je er wel voor om naar zo'n plek te gaan waar ja, een oorlog woedt, waar de situatie mega erg is. Waarom kies je dan daarvoor?
2: Ja, ik richt me altijd op de sociaal-maatschappelijke delen van de fotografie-onderwerpen. Onrecht kan ik heel slecht tegen. En ja, als ik daar zelf ben geweest de plekken en ik zag al dat onrecht en al die emotie van die mensen. Ik dacht, hier moet ik met mijn camera een lichtje op schijnen. Ja.
0: En wat heb je daar gezien en wat heb je geleerd eigenlijk? Want je hebt het dagelijks leven daar meegemaakt. Wat heb je ervan geleerd?
2: Dat het leven ook wel doorgaat, ook terwijl er een oorlog is. Vrijheid is er niet altijd daar, dus er is daar geen vrijheid. Maar het leven gaat wel door. Het vindt wel zijn weg tussen de bombardementen, tussen de luchtalarmen door. Iedereen pakt toch wel zijn leven op, voor zover dat mogelijk is. En ja, de mensen blijven sterk daar, ze blijven wel doorgaan. Ja.
1: Ben je daar anders zelf van gaan leven?
2: Ja, vrijheid is voor mij wel belangrijker geworden. Het verschil als je daar een maand bent en er is geen vrijheid. Het kan er vredig zijn, maar dat er geen vrede is, dat is heel anders dan dat je hier in Nederland bent en gewoon rustig in een park kan zitten en een biertje drinkt. Kan daar ook, maar ieder moment kan het luchtalarm afgaan, kunnen de drones overkomen en dan is het de vredigheid is weer weg. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je die mensen daar heel erg hangen aan de vrijheid. Hè? En dat zij willen proberen om die vrijheid in alles nog te leven. Doen ze dat?
2: Dat doen ze zeker. Mensen genieten ook van hun dag daar zo. Het is zomer, ik ben daar naar mooie Zoutmeren geweest. Daar komen ook gezinnetjes om met hun kinderen te zwemmen in het water. Dus ja, de mensen proberen toch wel de lichtpuntjes in het leven op te zoeken. Ook ondanks de oorlog gebeuren er mooie dingen daar. Ja.
0: Jij vertelde dat je gisteren nog naar de dodenherdenking hebt gekeken en dat jij toen ook wel een traantje moest wegpinken.
2: Toch even een traantje gelaten. Toch met mijn gedachten even bij de mensen daar in Oekraïne. Alle mensen die daar ontvallen zijn in de tussentijd, die ik heb gesproken, die er niet meer zijn. Ja, doe toch wat met je 3 keer Oekraïne. Ja.
0: Ik me voorstellen, maar je gaat wel terug?
2: Zeker, ieder jaar. Ieder jaar ga ik terug.
0: Camille Mudde, dankjewel voor je komst hier naar dit podium. En ik hoop jou dat je een mooie bevrijdingsdag kan vieren.
2: Dankjewel, jullie ook succes.
0: Dankjewel. Zometeen gaan we nog weer verder praten en kijken hoe het met onze verslaggevers is hier op het terrein. Shewil Samson loopt hier rond.
3: Klopt.
0: Sally Cissé.
1: Ja.
0: En die gaan alle sfeer hier meepakken en mensen spreken en stellingen voorleggen. En natuurlijk hebben we de nodige muziek. Straks Josephine Odile. En daar krijg je een voorproefje al van hier bij Radio Freedom. En het is een feest, dus daar mag op gedanst worden. Met de Zuid-Koreaanse Peggy Gao bijvoorbeeld. Hier is Na Na Na.

0: Josephine O'Deal, dan weet je ook hoe dat klinkt. Zometeen om 10:50 hier op het Erasmus-podium bij het Bevrijdingsfestival hier in het park in Rotterdam.
1: Ja, en Erik en Ier zitten niet alleen hier vandaag met gasten aan de tafel. Onze collega's Sali en Sheryl, zoals we al zeiden, zijn ook hier in het park op het festivalterrein midden tussen alle bezoekers en feestvierders. En we gaan nu ook meteen naar Sheryl toe, want zij staat naast Amber Rahan Tokam, die tot februari nog te zien was in de Kunsthal met een stripverhaal over vrijheid.
2: Amber, inderdaad. Nou, we hebben een live soundcheck krijgen we erbij. Fijn dat je even komt bij Amber. Amber dan, die was stadstekenaar voor Rotterdam. Toen had je heel veel te maken met het thema vrijheid. Of wat jij verbeelde. In de Kunsthal heeft die expositie gestaan. Nou ja, vrijheid, breed begrip. Hoe heb jij dat verbeeld als kunstenaar?
3: Ik heb heel erg gekeken naar hoe ik ook de collectieve ervaring kan vastleggen. En dat kan mengen met mijn persoonlijke. Dus ik heb verschillende communities in Rotterdam uitgelicht, waaronder een lichtje. Ik heb oude dames die zonnedoeken haken voor kostbare vrijheid, daar vijf eindkomen te maken. Ik heb de Gender Bending Cross Party, dat is een queer organisatie in Rotterdam die vijf feestavonden organiseert. En dan heb ik ook nog de protesten uitgelicht over haken.
0: Sheryl Samson in gesprek met onze kunstenares Amber Rahan Tokam. Alleen de microfoon is op een ander geluid gericht dan op Amber zelf. Misschien krijgen we dat zo meteen nog voor elkaar. Maar we gaan eerst even muziek luisteren. Ja, vrijheid, hè? Daar gaan we een nummertje voor draaien.
1: Klopt inderdaad. En het is ongelooflijk, want het gaat mijn debuut worden om het eerste nummertje aan te kondigen. Sweet Freedom van Michael McDonald.
0: Doet hij goed?

0: Michael McDonald en Sweet Freedom hier op Radio Freedom. Hoe mooi is dat? Ja, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk toepasselijke platen te draaien. Maar we gaan kijken ook even natuurlijk wat het weer is vandaag. En daarvoor gaan we even naar Ed Aldus vanuit Barendrecht. Ed, goedemiddag.
1: Ja, dag Erik. Een hele goede middag. En ik heb uitstekend nieuws voor al die festivals in het Rijnmondgebied. Dus ook voor het bevrijdingsfestival bij de Euromast. Want het weer ziet er veel beter uit dan gisteren was berekend. Het mindere weer zit allemaal ten oosten van het Rijnmondgebied. En zoals je misschien hebt gezien, de zon is inmiddels doorgebroken in Rotterdam. En zal nog iets verder naar het oosten gaan in de loop van de middag. Dus vanmiddag hebben we te maken met een mix van zon en bewolking. En het goede nieuws is, het blijft overal droog. Meer bewolking wel in de oostelijke helft van onze regio. Ja, en de temperatuur is inmiddels opgelopen naar een graad of 14. Het wordt vanmiddag zo'n 16 graden. De wind is wel aanwezig, die is matig, windkracht 3 of 4. Langs de kust is die vrij krachtig, windkracht 5. Komt dan uit het noordoosten. Nou, vanavond blijft het gewoon fantastisch weer. Lekker droog ook. Met eerst nog een beetje zon erbij ook. En de temperatuur daalt dan uiteindelijk naar 8 graden in de nacht. Ja, en morgen overdag hebben we te maken met nogal wat bewolking. Soms breekt de zon door. Blijft morgen wel droog. Als er een spatje valt, alleen in het oosten van het Rijnmondgebied. Het wordt dan zo'n 15, 16 graden. Ja, en donderdag en vrijdag een weersverbetering verder. Met geregeld zon blijft het overal droog. En de temperatuur die gaat verder oplopen. Een vrijdag kan het dan weer 19 graden worden.
0: Ed Aldus was dat vanuit Barendrecht. Dankjewel. Je luistert naar Radio Freedom de hele middag tot 4 uur. Hier vanaf het Bevrijdingsfestival in Rotterdam. Dat nu officieel geopend is. Ik zou zeggen, kom hier naartoe of kijk of luister via Open Rotterdam TV, TV Rijnmond of Radio Rijnmond. Robbie Williams zingt over die vrijheid. Freedom. Lenny Kravitz toch met The Chamber.

0: Robbie Williams met Freedom. Ja, hij had zijn eigen bevrijdingsdag toen hij Take That verliet. Hij wilde niet meer leven volgens de strenge regels die het imago van die boyband hem oplegde. En het eerste nummer dat hij uitbracht was de cover van deze hit van George Michael, Freedom.
1: Net schakelen we al eventjes door naar Sheryl met Amber. Maar dat ging niet helemaal goed. Gelukkig zijn we allemaal hier op het Bevrijdingsfestival en kunnen we gewoon naar elkaar toe komen. Dus ik geef de microfoon door, want we kunnen nu eindelijk horen wat je allemaal wilde vertellen.
2: En het is zo'n mooi verhaal van Amber Rahantoknam. Want je bent multidisciplinair kunstenaar. En jij kreeg de opdracht, je zei ja tegen de opdracht om vrijheid te verbeelden. Heel breed. En hoe begin je dan?
3: Ik heb heel erg mijn persoonlijke ervaring verbonden aan die van het collectief. En ik heb verschillende communities in Rotterdam heb ik uitgezocht. Ik heb met ze meegedaan. Daar heb ik gedichten voor geschreven en daar tekeningen over gemaakt. En die communities waren de dichtclub Poetsclub in Rotterdam. Ik heb de Gender Men and Cruise Party. Dat is een queer organisatie die veilige feestavonden organiseren. Daarbij heb ik ook nog een haakgroep bij het Bosbolderplein. Dat zijn oude dames die samen met Tony van Sommeren en Isa Gastra haken zij grote zonnedoeken om dat plein koeler en veiliger te maken. Daarbij heb ik ook nog de protesten meegenomen. Het Gaza-protest bij Rotterdam Centraal. En de Veilige Nacht vanuit de Dolomina's. En dan vertrekt het hele verhaal vanuit mijn eigen persoonlijke vrijheid die ik heel erg heb gevonden in het rolschaatsen bij het Museumpark. En zo heb ik dat eigenlijk allemaal verweven tot één groot verhaal dat vertelt dat vrijheid dus ook een collectief goed is. Het is een werkwoord. Dat is iets wat je samen creëert voor elkaar, die veilige ruimte, zodat je jezelf kan uitdrukken.
2: Want daarom, je reageerde op een oproep om stadstekenaar te worden. Dit was het thema. En had je meteen zoiets van, ja, hier kan ik wat mee. Want je kan me gelijk met verschillende communities een stem geven. Had je meteen van, dit is wat ik moet doen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik zag de open call en ik dacht, dit is op mijn lijf geschreven. Mijn praktijk gaat ook over het zijn van een meerlagig mens met allemaal verschillende expressievormen. Daarnaast ben ik ook gewoon heel nieuwsgierig en ik wilde altijd wel een keer een soort van project doen waarin ik verschillende mensen alle vragen kan stellen die ik wil en dan hun een mooie soort van ode kan maken voor die groep.
2: Nou, we kunnen helaas niet meer tegen mensen zeggen dat ze kunnen gaan kijken, want de expositie is er niet meer te zien momenteel. Maar vandaag is Bevrijdingsdag. En waarom vind je het belangrijk omdat we daar nog steeds bij stil blijven staan?
3: Dat is sowieso omdat vrijheid is geen gegeven. Dat kun je nu ook zien met de oorlogen die er plaatsvinden. En het is goed ook om naar het verleden te kijken en dan ook weer de patronen te herkennen in de toekomst. En hopelijk kunnen we daar toch samen tot iets mooiers trekken. En ik denk dat daarvoor die ruimte voor elkaar verschaffen en dat luisterend oor bieden, dat daarin bijdraagt in ieder geval.
2: En je hebt nu ook bijgedragen. Hartstikke bedankt, Amber, voor je komst naar Radio Freedom hier in het park.
0: Precies, zo is het. En jij gaat het park weer snel in.
2: Ik ga heel snel het park hier allemaal mensen ondervragen waarom ze hier zijn.
0: Precies, dan hopen we daar zo weer meer van te horen. Maar natuurlijk ook de nodige muziek. De band Bluff hoor je zo op Radio Freedom. In 2000 waren ze al eens de ambassadeurs van de vrijheid. Ze hebben zelfs een single uitgebracht met de titel Bevrijdingsdag. Straks hoor je er een over de liefde van Bluff. Maar nu eerst Mark Amber, Good To Be.

0: lekker hoor, Mark Amber en Good To Be. We zitten hier al even lekker op het podium voor bezoekers. Is het terrein ook net open gegaan? Ik zie de nodige bezoekers hier naar de keuken toe komen bij het Bevrijdingsfestival. Onze tweede verslaggever gaan we nu horen en zien. Sally Cissé, ze staat tussen al die bezoekers om te polsen hoe ze naar vrijheid kijken.
1: Nee, dat gaat. Op deze prachtige dinsdagmiddag sta ik op dit moment bij de Parklaan. En gaan op dit moment begint de inloop van het Bevrijdingsfestival. En ik sta hier met Sulay.
2: Hi.
1: Je was hier als een van de eerste in de rij om naar binnen te gaan.
2: Klopt, ja.
1: Waarom vind je het belangrijk om vrijheid te vieren?
2: Nou, het is heel belangrijk als jij van een oorlogsgebied komt. Dus ik weet hoe het is om geen vrijheid te hebben.

0: Maaspodium in de buurt. Dus aan verschillende landen die gingen natuurlijk herdenken vanuit hun eigen land. En ik was ook daarbij en moest toch gewoon een soort van bloemen neerleggen.
1: Vindt u het ook daarom belangrijk om hier te zijn en ook gisteren daarbij een ander soort van herdenking te doen?
0: Ja, ja, zeker, zeker. En het, ook een van de redenen waarom ik ook hier ben, is het eigenlijk door mijn collega. Want we staan feestjes in Rotterdam, die gaan wij vandaag ook nakijken. Om mee te geven hoeveel cultuur eigenlijk in Rotterdam eigenlijk op dit moment wonen. Dus dat vind ik ook leuk om mee te maken.
1: Want u vindt dat wordt nog niet genoeg gedaan?
0: Nee. Dus we waren gelukkig ook onze Robert die is aan de slag gegaan. En die heeft wel heel veel cultuur eigenlijk bij elkaar verzameld. En vandaag gaan wij het Culturebodium zien.
1: En als ik u een beetje een vraag mag stellen. Als een vrijheid een gerecht zou zijn, wat voor gerecht zou het zijn voor u?
0: Als een vrijheid wat nog een keer?
1: Een gerecht was. Wat zou het gerecht zijn voor u?
0: Vrijheid, denk ik. Ja.
1: Nou, mooi, dank u wel. Dan wens ik je nog veel plezier bij het festival.
0: Dank je wel.
1: En ik sta dan ook hier met twee geweldige meiden. Ja, oké. Okay. Is hij? Oké, oké. Hallo.
2: Hallo.
1: Jullie zijn als een van de eerste hier bij dit festival. Mm-hmm. Waarom?
2: Nou, omdat we de vorige jaren echt wel lang in de rij hebben moeten staan. Dus we zijn er dit jaar voor gegaan om toch iets eerder te komen. Om te voorkomen dat we dus inderdaad 3 uur lang voor de deur moeten wachten. Dus vandaar.
1: Dus een tactische aanpak eigenlijk.
2: Ja, inderdaad.
1: En waarom vinden jullie het belangrijk om vrijheid te vieren?
3: Ja, nou ja. Het was wel een hele moeilijke vraag. Maar ik denk ook wel dat het wel gewoon ook te maken heeft met dat we ons vrij moeten voelen in ons eigen land. En dat we met dit festival en met deze dag dat ook wel goed kunnen vieren. Ja. En dat doen we ook in samenhang met alle andere mensen. Bijvoorbeeld nu uit Rotterdam, maar je hebt het in elke stad en in elk dorp. En ik denk dat dat, het ook wel, ja, dat ook wel belangrijk is, ook voor onze samenhang, voor de samenleving, voor de maatschappij. Dat we gewoon lekker allemaal samen kunnen zijn en dat kunnen vieren. Ja.
2: Ja, en ik denk ook met de geopolitieke staat van de wereld momenteel, dat we er echt wel van mogen genieten dat we privilege hebben om dit soort dingen met elkaar te doen. Dat je gewoon mag kiezen om naar buiten te gaan en mag kiezen om op een grasveld te staan met heel veel andere mensen die dezelfde keuze hebben. Genieten van muziek, lekker biertje drinken, zonnetje schijnt.
1: Wat verwoord je dat toch mooi? Ik heb er heel veel zin in. Ja, nou dankjewel. Ik wens jullie heel veel plezier. Ik vraag me af waar Jeroen en Erik dan het meeste zin in hebben vandaag.
4: Yes. Waar heb jij het meeste zin in, Jeroen?
5: Nou, gezelligheid, de vrijheid vieren, leuke mensen, leuke gesprekken. Dat is wel hetgeen waar ik het meeste zin in heb.
4: Ja.
5: En een lekker nummertje.
4: We gaan
5: eerst luisteren.
4: Ik wil lekker eten. Daar hou ik eigenlijk heel erg van. Gewoon lekker op een terrasje. Nou, het kan best wel met dit weer. Ik zie daar trouwens picknickbankjes. Dus misschien ga ik het zo nog echt doen ook. Maar jij denkt van ja, er moet wel een muziekje bij natuurlijk.
5: Ik denk dat wel. Ja. Eerst Mark Amber met Good To Be. En straks hoor je Alles Is Liefde van Bluff.
4: Beginnen we nu mee met Bluff.
5: Oh,
4: ja, we hebben Mark net al gehoord. Geeft niks, je was veel te druk bezig.

0: is liefde hier op Radio Rijnmond en Radio Freedom, moet ik natuurlijk zeggen. Want daar zijn we te zien en te horen. Via de kanalen van Open TV, Open Rotterdam TV en TV Rijnmond. Maar wij hebben hier op het podium iemand die heel bijzonder is. Jeroen, daar kan je alles over vertellen.
1: Klopt inderdaad. Ze zet zich in voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen. En is betrokken bij de feministische beweging Dolle Minas, Joyce Alves dos Santos. Ze strijdt voor een samenleving waarin vrouwen echt vrij zijn. Joyce, hoe zie jij vrijheid als Dolle Mina precies voor je?
2: Ja, vrijheid als Dolle Mina. Dat zie ik natuurlijk voor alle mensen. Ja, je kan geen vrijheid vieren, vrijheid hebben als niet iedereen vrij is. En dat is dan ongeacht gender, religie, afkomst, kleur. En zeker ook als Dolle Mina strijden we natuurlijk heel erg veel voor vrouwenrechten. En helaas vandaag de dag zien we nog steeds heel veel vrouwen die eigenlijk niet vrij zijn. Want bij vrijheid kan je niet loszien van veiligheid. En er zijn nog te veel vrouwen die leven in onveiligheid. In onveiligheid thuis. Dus zolang dat er is, zien wij ons als Dolle Mina genoodzaakt om te strijden en door te blijven strijden.
1: Jullie zijn steeds meer in de stad te zien met de Dolle Mina's. Waar zijn jullie nu al mee bezig?
2: Ja, we zetten ons op dit moment veel in tegen dak- en thuisloosheid. En dak- en thuisloosheid denken mensen vaak van, nou ja, dat zijn de mensen op straat die je dan ziet. Mensen die te maken hebben met verslaving. Maar het gaat veel verder dan dat. Het is veel breder. Je ziet tegenwoordig ook heel veel gezinnen die dakloos raken. Vrouwen, moeders, dus moeders met kinderen. Daar zijn we ons nu heel erg hard voor aan het maken. Dus ik weet niet of je de leuze al hebt gezien. Housing first, hoezo zelfredzaam. Geen woorden maar daken. Dat zijn allemaal leuzen die we door de stad heen sprayen. En er zijn nog allerlei acties. Komende dinsdag vindt er een actie plaats voor het stadhuis. En dat is echt om de verborgen onveiligheid achter de voordeur, om dat beeldend in zichtbaar te maken. Omdat er gewoon veel meer opvangplekken moeten zijn, moeten komen. En veel meer geschikte woningen voor iedereen.
0: George, dit zijn de thema's eigenlijk van nu, hè, waar de Dolle Mina's zich sterk voor maken. Maar het thema van deze bevrijdingsdag is leren van de geschiedenis. Ja, de Dolle Mina's hebben ook een geschiedenis, hè. Jaren 60 waren ze super actief. Wat heb jij daarvan geleerd eigenlijk, van die Dolle Mina's?
2: Van de Dolle Mina's van toen, vooral hun strijdbaarheid. De Dolle Mina's waren qua activisme misschien nog net wat pittiger dan wij tegenwoordig. Als je ziet, de Dolle Mina's van toen, die hebben werkelijk gebouwen bezet. Dus de strijdbaarheid, en dat zie je nu nog steeds terug in de oudere garde Dolle Mina's. Als je ze spreekt, die kracht en die pit, die zitten nog steeds. En ik denk dat we wat toen misschien wel meer misten en wat we nu tegenwoordig wel meer proberen uit te dragen, is dat we dus echt voor iedereen zijn. Voor iedereen strijden, voor elke vrouw. Dus geen Dolle Mina voor de witte vrouw, maar Dolle Mina voor iedereen.
1: En je hebt zelf ook een evenement georganiseerd, Veilig Vrouw Zijn. Wat was dat precies voor evenement?
2: Ja, Veilig Vrouw Zijn was vorig jaar oktober. Dat was een evenement om inderdaad de problemen waar vrouwen vandaag de dag, de onveiligheid waar ze vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben, om dat aan de kaart te stellen. En het had zeg maar twee eikpunten. Het ene was om zeg maar die bewustwording te creëren, maar aan de andere kant ook om handelingsperspectief te bieden. Want als je dan bewust bent van de onveiligheid, ja, als je dan wat wilt doen, is het ook fijn om te weten, wat kan ik dan doen?
1: Dankjewel. Heel mooi om met je te mogen praten hierover. Dankjewel. Je moest er door naar een ander programma bij de Pauluskerk, waar je weer bezig gaat zijn als Dolle Mina. Heel erg goed. Dankjewel hiervoor. Wij gaan luisteren naar Niall Horan, Dinner Party.
0: Tot aan het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we weer gewoon terug hier vanaf het Bevrijdingsfestival. Nog tot 4 uur vanmiddag. Dus kijk en luister.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
10: Klachten door de verkeerde zithouding? Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u de beste relax- en staalopstoelen. In elke stijl en speciaal op maat gemaakt. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroodpunt.nl.
9: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
10: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroodpunt.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
13: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Dit is Radio Freedom vanaf het Bevrijdingsfestival in Rotterdam. Zometeen gaan we hier verder vanaf het park in Rotterdam bij de Euromast. Dat loopt hier lekker door. We gaan het onder andere hebben over schulden, want die kunnen je vrijheid aardig beperken. Maar eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwaitaal.
6: In Oud-Beijerland is een bloemenkrans vernield bij het vrijheidsmonument in het Laningpark. Het gaat om een krans in de vorm van een roze driehoek. Dat was in de oorlog een symbool dat homoseksuele mensen moesten dragen in concentratiekampen. Alle andere bloemenkransen zijn met rust gelaten. Na de herdenking van 2 jaar geleden in Oud-Beijerland zou er ook al een krans voor de LHBTI-slachtoffers zijn vernield. Aan boord van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken zijn geen ratten gevonden. Dat zou betekenen dat het virus van mens tot mens is overgedragen. Dat gebeurt normaal niet met het Hantavirus, behalve met de Andes-variant. En die versie komt uit Zuid-Amerika, waar het schip nu ook vandaan kwam. Er zitten nog zo'n 150 mensen in quarantaine op het schip. Dat gaat nu naar de Canarische eilanden, waar mensen opnieuw gecheckt worden op symptomen. Alle demonstranten die gisteren rond dodenherdenking werden aangehouden op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Ze hoefden de nacht niet door te brengen op het politiebureau en mochten gisteravond alweer gaan. Er waren 13 demonstranten opgepakt. Een deel werd aangehouden omdat ze niet in het aangewezen demonstratievak wilden staan. Anderen verstoorden de openbare orde. En er was iemand die door de 2 minuten stilte heen schreeuwde. En de Amerikaanse marine heeft gisteren een schip van Maersk veilig door de straat van Hormuz geloodst. Die missie verliep zonder problemen. Het schip zat sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari vast in de Perzische Golf. Amerika wil zo'n 2000 schepen helpen die daar ook vastzitten. Iran wil dat niet. Het weer, af en toe zon, het blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Steel Power by Pritec.
9: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
10: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
9: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
11: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kook.online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
12: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
16: Stiel, sterk werk.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken?
16: Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
19: Stiel, sterk werk.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks Bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie Olifant.
22: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
24: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
25: Dit is Radio Rijnmond. Live vanuit het park bij de Euromast. Radio Freedom. Met Erik Lemmers en Jeroen Heidenrijk. Radio met een grote R.

0: the Night. Jam and Spoon, Right in the Night, hier te horen op het Bevrijdingsfestival. Welkom, leuk dat je luistert. Radio Freedom, daar luisteren we naar. En je kijkt er ook naar als je TV Rijnmond aan hebt staan of Open TV Rotterdam. Of je kijkt via de streams van de diverse websites van deze omroepen. Jeroen Heijderijk is naast mij. Wij gaan tot 4 uur vanmiddag door. En er is van alles hier in het park te beleven.
1: Ja, we horen nu daar vanaf de Sina Stage horen we Thrilled. Nou, de Erasmus Stage gaat natuurlijk los. Hier kunnen mensen lekker wat te eten en te drinken komen doen. En natuurlijk luisteren naar Radio Freedom.
0: Ja, want daar praten we ook nog met allerlei gasten die hier speciaal komen. En je kan eigenlijk op verschillende manieren naar het begrip vrijheid kijken. Vrijheid van meningsuiting, je eigen idealen en je doelen najagen. Maar kan dat ook altijd? Want hoe vrij ben je nou als je elke dag wakker wordt met zorgen over geld bijvoorbeeld? Als je niet weet of je je huur wel kunt betalen of dat je je boodschappen wel kunt doen. In Nederland leven tienduizenden mensen met schulden. En dat heeft impact op je gezondheid, je gezin, je toekomst. En Bas Woudstra die is hier om daarover te vertellen. Hij is algemeen directeur van de stichting Nieuw Vaarwater. Fijn dat je er even bij bent. En jullie hebben eigenlijk één duidelijk doel. Dat is Rotterdam schuldenvrij maken. Wat betekent het voor je vrijheid als je in de schulden zit?
2: Ja. Nou, als je aan mensen vraagt wat betekent geld voor jou, dan is dat vaak onafhankelijkheid, keuzevrijheid, jezelf kunnen ontplooien. En zo betekent ook schulden eigenlijk het omgekeerde. Afhankelijk zijn, financiële stress, schaarste, misschien ook wel het gevoel van falen of je wereld die kleiner wordt. En dat gevoel dat werkt door, zoals je zei, dat werkt door in je lijf, in je gezondheid, de relaties met de mensen om je heen en misschien ook wel in je werk of op je school. En je zei het al, het is niet iets wat maar een paar mensen overkomt. Rotterdam is de schuldenhoofdstad van Nederland, maar ook in de regio hier, Schiedam, Vlaardingen, Dordt, Nissewaard, veel mensen met schulden, 1 op de 6, 1 op de 7, 1 op de 8. En wij zeggen ook wel, het kan eigenlijk iedereen overkomen. Als jij je baan verliest, of je gaat scheiden, of een dierbare overlijdt, dan kan het heel hard gaan.
1: Er is ook nog vaak een taboe op schulden. Mensen wachten vaak lang met hulp zoeken. Waar komt dat door, denk jij?
2: Ik denk dat komt omdat mensen niet altijd weten dat er hulp is. Of dat die ook niet altijd heel duidelijk of goed bereikbaar is. Of dat mensen toch het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Of niet snappen wat er mogelijk is. En er is eigenlijk heel veel mogelijk voor mensen. Dus daarom zeggen we ook bij Nieuw Vaarwater, wij zijn Rotterdam schuldenvrij en financieel sterk. En daar werken we aan door heel laagdrempelig en goed bereikbaar te zijn, door naast mensen te staan en door niet te kijken naar hoe zijn de schulden ontstaan, door niet te oordelen, maar vooral te kijken kunnen we het fixen met elkaar. Want er is best wel veel mogelijk, of je nou werk hebt of geen werk, of je ondernemer bent of een koophuis hebt of niet. Ik kan van alles.
1: En op die manier Rotterdam schuldenvrij dus maken.
2: Ja, zo is het. Zo is het. Dus wat we meestal doen is, we proberen eerst de financiën stabiel te maken. Soms kan dat met coaching, maar heel vaak door tijdelijk financieel beheer over te nemen. En als het dan in balans is, dan gaan we de schulden aanpakken. En dat doen we soms door mensen dat zelf te laten afbetalen. Soms met een sociale lening, maar heel vaak door schuldhulp te verlenen. En dan treffen we eigenlijk een regeling met de schuldeisers om er een streep onder te zetten. En speciaal voor gezinnen en voor jongeren doen we dat met een gift. En als het allemaal goed gaat, kan je binnen 6 maanden al schuldenvrij zijn.
0: En dan kan je zomaar ineens dat gevoel van vrijheid weer terugkrijgen. Dat zie je dan ook bij de mensen, denk ik, in grote getalen, dat ze dat dan voelen.
2: Ja, absoluut. Dat is heel persoonlijk. Maar wij horen wel vaak dat het echt levensveranderend is. En je hoeft mij niet te geloven. Liever zou ik iets vertellen in de woorden van een van onze klanten zelf, als jullie dat goed vinden.
0: Eén zinnetje graag had jij, hè?
2: Ja, heel goed. Dus je gaf niet alleen financiële ruimte, je gaf rust, ademruimte, waardigheid, het gevoel dat er weer een toekomst is. Schulden die verdwijnen zijn één ding, maar de last die van je schouders valt is onbetaalbaar. Jouw werk geeft vrijheid aan velen. En daar doen we het voor en die vond ik wel heel toepasselijk voor vandaag op Bevrijdingsdag.
0: Zeker op deze dag. Bas, prachtig werk. Dankjewel dat je erover kwam vertellen hier.
2: Oké, graag gedaan. Dank je.
0: Zometeen psychedelische rock, jazz en blues hier op het Erasmus Stage. Rond 2:30 volgens mij. Nee, iets eerder. Straks in ieder geval met de Bird Experience. Zometeen hoor je daar hier op Radio Rijnmond alvast een voorproefje van. Maar eerst de Rolling Stones, Emotional Rescue.

0: dat klinkt lekker stevig. De Bird Experience zometeen te zien hier om 3:15 op de Erasmus Stage hier in het Bevrijdingspark.
1: Ja, en ook in het Bevrijdingspark staat Sali, onze verslaggever, klaar tussen de vrijheid vierende feestgangers met een aantal hele scherpe dilemma's.
2: Tot hoog boven mijn verwachtingen is het prachtig weer. En dat betekent tijd voor dilemma's. En ik heb een paar dilemma's voor Finn. Hoi Finn.
3: Hi, goedemiddag.
2: Wat doe jij hier op het festival?
3: Ik ben hier samen met wat vrienden om gezelligheid te zoeken. Het leuk te hebben hier.
2: Nou, prachtig Finn. Ik heb een paar dilemma's voor jou.
3: Ja.
2: De eerste, ben je vrijer? Hier op het festival of thuis op de bank?
3: Ik denk toch hier op het festival. Voel ik me wel een stuk vrijer. Dan ben je lekker met vrienden, gezelligheid. En ja, buiten zijn is natuurlijk ook... dan voel je toch een heel stuk vrijer dan dat je thuis zit.
2: Dus je bent liever hier?
3: Zeker, zeker, ja.
2: De volgende. Volledige vrijheid zonder zekerheid of zekerheid met regels?
3: Ja, toch liever zekerheid met regels. Het is toch fijn dat je gewoon zekerheid hebt. En dat... kunnen gebeuren die je liever niet hebt. En dat je dan aan die regels moet houden, dat is prima.
2: Want dat andere vind je te veel risico's hebben.
3: Ja, ik denk het wel. Dat risico zou ik niet nemen.
2: Grijpelijk. De laatste. Vrijheid vieren met vrienden of in je eentje opladen?
3: Ja, toch vrijheid vieren met vrienden. Dat is wel een heel stuk gezelliger, leuker. Ben je gewoon met vrienden. Even weer een leuke tijd samen. Ja, dat is toch een stuk leuker.
2: Doe je dat wel eens? Eventjes opladen?
3: Ja, natuurlijk ook wel. Tuurlijk wel. Zeker gewoon door de week. Maar in het weekend ben ik altijd gewoon met vrienden. Maar tijdens school zeker aan het opladen, ja.
2: Nou, prachtig. Ik wens je nog een hele fijne dag. Geniet ervan. En je zei, ik ben hier voor Paul Elstak.
3: Ja, aan het einde van de avond. Vooral voor Paul Elstak hier. Andere artiesten ook leuk, maar voor hem zijn we hier gekomen.
2: Nou, dan zie ik je straks vooraan bij Paul Elstak.
3: Komt helemaal goed.
2: Is goed. Fijne dag.
3: Dag.
2: Jeroen, deze stelling is speciaal voor jou ook. Liever zekerheid met regels of volledige vrijheid zonder zekerheid?
1: Volledige vrijheid zonder zekerheid, zonder twijfel.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Wij hoorden er een beetje van op, hè, Jeroen. Wat die jongen bij jou zei eigenlijk, Sila. Liever regels, maar dan zekerheid. Dat vind ik nog wel heftig, hoor. Hey.
1: Ja, nee, ik hou gewoon van we zien het wel.
0: Ja, toch? En dan doe je best om er boven uit te komen.
1: Ja,
0: toch?
1: Exact.
0: En lekker veel muziek luisteren. Dat kan hier trouwens als je hier naartoe komt natuurlijk. We hoorden net al DJ Paul Elstak. Die is vanavond laat hier op het festival. Maar straks om 4:30 op de Erasmus Stage, Jet Rebel. Dit is Amy. Let's

0: Chef Special, een samenwerking met de Catalaanse band La Pegatina. Ja, en dat is mooi als je op een festival bent. Dat is een ideale broedplaats voor dit soort samenwerkingen. Zo zijn zij elkaar tegengekomen op een festival in Madrid. En daar kwam deze single uit voort, Down for Love. Het is bevrijdingsfestival, bevrijdingsdag vandaag. En dat vieren we met een 4 uur durende uitzending van Radio Freedom. Te horen op de kanalen van Open Rotterdam en TV en Radio Rijnmond. Vanuit het park bij de Euromast. En ik ben blij dat je luistert.
1: De Cheryl en Martin die hebben elkaar gevonden hier op het terrein. Martin Vaas is een veteraan. Die heeft gediend in Zuid-Libanon en Bosnië. En maar al te goed weet wat een verschil vrijheid voor mensen kan maken.
2: Martin Vaas, oud-gediende veteraan. Gediend in Zuid-Libanon en in Bosnië. Het zijn drukke dagen voor jou momenteel. Want je doet heel veel aan gastlessen. Op verschillende scholen, van jong tot oud. Wat leer jij jongeren over vrijheid?
3: Wat het is om niet in vrijheid te leven. Dat is wat ik samen met die 100.000 veteranen die we in Nederland hebben meegemaakt de afgelopen 80 jaar, waar we als veteranen zijn ingezet om weer een stukje vrede en veiligheid te brengen in gebieden waar oorlog en geweld geweest is.
2: En heb je nou het idee, want we werden net ook aangesproken door iemand van 16 jaar, een jonge meid, mag ik wel zeggen, dat het populairder wordt om in dienst te gaan? Misschien ook geïnspireerd door koningin Maxima en prinses Amalia?
3: Dat denk ik wel. En ook omdat de jeugd, de jongvolwassenen, wereldbeuren is. En dat is wat ze hoogwaarschijnlijk vanuit het onderwijs hebben meegekregen. Dat het die vrijheid niet zo vanzelfsprekend is. En dat die toch wel redelijk op de loer ligt. Dat we het hier ook eventueel zouden willen hebben. En dat we dan met dit soort jonge meiden die langskomen zeggen van hey, ik wil toch ook wel iets gaan betekenen om die vrijheid en die vrede die we hier in Nederland hebben, daar iets voor te kunnen doen. En dat is toch geweldig?
2: Het is prachtig, maar ik weet niet of dat voor jou destijds een reden was om in dienst te gaan. Wat was jouw motivatie toen?
3: Mijn motivatie was om, dat was de tijden van de Koude Oorlog. En mijn vader is als dienstplichtig militair, heeft hij de meidagen hier in Rotterdam meegemaakt. Hij heeft zich ingezet samen met al die andere mannen in Nederland om die vrijheid die we toen hadden te verdedigen. En we weten dat is niet gelukt. We gaan dus nu vieren dat we dat wel hebben, na vaarbezetting. En toen dacht ik van, hey, we zaten in de Koude Oorlog. Er zou misschien een derde wereld kunnen uitbreken. Dus wat mijn vader kan, dat kan ik ook. Ik wil me ook inzetten om die vrijheid, die veiligheid die we hier in Nederland hadden, om die te verdedigen. Zodat mijn familie, mijn gezin, mijn kinderen, de mensen hier in Nederland ook in vrijheid kunnen leven. Wat we vandaag 81 jaar al hebben, is toch geweldig?
2: Ik had net al over iemand van 16 die naar ons toe kwam van joh, dat in dienst gaan, daar zit ik wel aan te denken. Dat lijkt me wel wat. Wat is de grootste misvatting die mensen hebben? Want zij zei ook van ja, ik wil niet doodgaan. Dat vind ik een beetje eng. Hoe groot is die kans?
3: Die is er altijd, maar die heb je ook dagelijks. Als je inderdaad op je fiets stapt en je loopt of je fietst hier door dan kan je ook van je sokken worden gereden. Het is wel specifiek, hè, de krijgsmacht. Dat je, als je inderdaad uitgezonden wordt, hè, als je op missie gaat, ja, dat er mogelijkheid bestaat dat het wel eens anders zou kunnen. En dat hebben we de afgelopen jaren ook veelvuldig gezien. Hè, of je inderdaad het hoogste offer brengt. Hè, dat je inderdaad komt te overlijden door wat voor manier dan ook. Je kan gewond raken, ledematen missen. Dan ga je ook inderdaad gehavend je leven verder. Maar je kan ook geestelijk gewond raken. Hè? PTSS bijvoorbeeld. Maar dan moet je ook door. En daar hebben we gelukkig nu ontzettend veel goede mensen voor. Die zich helemaal inzetten om voor die mensen, mannen en vrouwen, om die ook weer een mooi, goed leven zonder al die ellende van PTSS, om die een mooi leven te geven.
2: Vandaag vieren we de vrijheid, gisteren hebben we herdacht. Met wat voor gevoel hoop je dat al die mensen nu langzaam maar zeker het park binnenkomen? Wat voor gevoel hoop je dat ze hier aan het eind van de middag weer weggaan?
3: Dat ze een andere betekenis gaan geven dat vrijheid zo vanzelfsprekend is. Dat ze dat gewoon in hun dagelijkse leven ook proberen tentoon te spreiden door, en het is heel simpel, een beetje lief voor elkaar te zijn. om iedereen te behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. En het draait maar om één woordje en dat is respect. En als je respect wil hebben, dan krijg je het ook, of dan moet je het ook geven.
2: En ik denk dat dat de mooiste woorden zijn om mee af te sluiten. Wees een beetje lief voor elkaar, heb respect voor elkaar. Gesproken door de oud-veteraan Martin Vaas.
1: Ja, het is heel simpel. Hè?
0: Gewoon een beetje lief voor elkaar zijn.
1: Juist, en respect voor elkaar. En wat je geeft aan een ander, dat krijg je ook weer terug.
0: Inderdaad.
1: Het is een prachtige dag vandaag hier in het park in Rotterdam. Ja, ongelooflijk. Het zonnetje schijnt gewoon. We hebben nergens geen last van regen of wat dan ook. Het Bevrijdingsfestival is in volle gang. En je luistert en kijkt naar Radio Freedom. U2 maakt het zo meteen af met hun eerste nummer 1 hit ooit in Nederland. En die hadden ze pas in het jaar 2000. En dat gaat over zo'n dag als deze. Maar eerst Kensington, Live in 4.

0: We willen het vandaag eigenlijk hebben over vrijheid, maar dan in de offline en online wereld. Je werd groot online. Hoe zou je die vrijheid online nou beschrijven?
1: Nou, voor mij, ik heb dat altijd als heel, heel prettig ervaren. En het voelde inderdaad wel echt alsof ik vrij kon doen wat ik zelf wilde maken. Dus in dat opzicht, ja, heel erg goed eigenlijk. En ik denk dat als je jonge filmmaker bent, dat dat vroeger niet zo op die manier kon. Dat je gewoon een platform had waar je in één keer gewoon kon maken wat je zelf wilde. Dan moest je eerst de hele opleiding vervolgen, tv en op die manier erin rollen. En voor mij, ja, ik kon daarin best wel gewoon doen wat ik zelf wilde.
0: Je werd uiteindelijk bekend, groter. Heeft dan die online bekendheid nog impact op je vrijheid offline?
1: Ja, wel een beetje. Er zijn wel bepaalde dingen waar je rekening mee moet houden. Of dingen die soms lastiger zijn als je op drukke plekken bent. Maar verder, ja, het biedt ook weer heel veel moois. Dus dat is, ja, dat zit er zeker wel bij.
2: En als jij vrijheid in je eigen leven zou moeten omschrijven, waar zit hem bij jou de vrijheid dan in?
1: Ik heb daar toevallig laatst een liedje over gemaakt, Vogelvrij. En ik denk, Vogelvrij is natuurlijk een term die normaal gesproken helemaal niet voor vrijheid gebruikt werd.
2: Precies.
1: Maar ik denk dat een vogel wel heel vrij is. En ik heb hem meer op die manier ingestoken. En ik denk dat dat voor mij is om gewoon alles los te kunnen laten. En op een vrije manier, bijvoorbeeld als je een avond uitgaat, helemaal jezelf kan zijn.
2: Maar muziek maken, denk ik dat dat jou ook heel veel vrijheid geeft.
1: Ja, zeker. Ja. Je kan je eigen verhaal vertellen op je eigen manier. En dat zorgt wel voor een bepaalde vrijheid, zeker.
2: Is dat voor jou de manier om je uit te drukken ook?
1: Ja zeker. Ja, ik heb best wel wat persoonlijke verhalen die ik vertel met mijn muziek. En dat op die manier kan. En dat je dat dan op een gegeven moment ook naar het podium kan brengen. Samen met mijn toetsenist en mijn DJ. Dat is een super vrij gevoel. Dat is fantastisch.
0: Hey, even totaal wat anders. Alle afleveringen komen nu elke week online van Jachtseizoen Most Wanted. Over vrijheid gesproken. Hoe voelde dat om gejaagd te worden op jouw vrijheid?
1: Nou, dan voel je dus helemaal niet vrij. Nee, dat is echt het tegenovergestelde van vrijheid. Als je weet dat elke 20 minuten mensen je locatie krijgen en constant naar je op zoek zijn. Ja.
0: Ben je daarna nog anders gaan leven na die opnames?
1: Nou, ik moet wel zeggen dat ik wel constant een beetje achter me keek. En op een gegeven moment echt zoiets had van, ik opende mijn Google Maps. En ik dacht, oké, wat is 40 minuten rijden? Want je mag maximaal 40 minuten. Ja, het is wel, echt even heel anders. Maar heel leuk.
0: Hey, succes straks op de Sina Stage. Waar ga je mee starten of mogen we dat nog niet weten?
1: Ik ga gelijk, ik knal er gelijk in met Zonder Route. Dus dat wordt heel leuk.
2: Dat wordt genieten. 10 voor 3 op de Sina Stage. Heel veel plezier.
1: Bedankt.
2: En muziek nu, hier in Operator Freedom van Desiree, Feel So High.

0: Dat was Desiree met Feel So High. Welkom bij Radio Freedom, nog steeds live vanaf het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland hier in Rotterdam, in het park.
1: Vrijheid, daar hebben we het veel over op deze 5e mei. Wat is vrijheid, is de vraag die we ons stellen. En dat is vaak heel persoonlijk. Dat geldt ook voor Helena Tsazaak. Ik hoop dat ze haar naam goed uitspreekt. Van de Vlaamse punkband Maria Iscario. Zij treden hier straks op, hier in het Bevrijdingsfestival. Zij heeft van huis uit de vrijheid gehad om haar eigen toekomst te bepalen. Haar moeder zei dat alles kan, zolang je het maar met passie doet. Maria Iscario die staat vanmiddag dus hier om 17:15 op de Sina Performer Stage. Maria, goedemiddag. Je bent nog onderweg, begrijp ik, met de band, hè?
2: Hoi, het is Sibyl hier van de band, Maria Iscario.
1: Jij bent de drummer, geloof ik. Klopt dat?
2: Iedereen. Hoppakee.
1: We kunnen er weinig van verstaan, maar dat gaat vast goed komen zo meteen. Maar jij bent dus in de bus met de band. Waar zijn jullie?
2: Waar zijn we nu? Waasmünster zijn we nu.
1: Waasmünster, dat klinkt nog heel erg Vlaams.
2: Ja, het is nog zeker 2 uur rijden.
0: Oeh. Nou, maar hoe is de sfeer? Is het wel leuk in de bus?
2: Mega leuk. Ik heb hier net iemand de scheet gelaten en niemand heeft iets over gezegd. Ik ga ook doen alsof dat niet gebeurd is, maar ik heb wel mijn vermoeden opgeschreven.
1: Ik had eigenlijk van Helena begrepen dat zij alle vrijheid had als kind, hè? En geldt dat voor jou ook? Dat jij alles kon doen wat je wilde?
2: Ik had ook een vrije geit vroeger als kind. We hadden een heel grote tuin en onze geit die liep daar vrij rond.
0: Vrijheid.
1: Vrijheid. Had je dus vrijheid?
2: Oh, vrijheid. Sorry.
1: Vrijheid.
2: Ik was bezig over een vrijheid.
0: Ja. Dat kan ook.
2: Verkeerd begrepen. Vrijheid, ja. Ik had mijn eigen vrijheid wel als kind, denk ik. Vrijheid in mijn eigen verbeelding. En ook terug van de vrijheid in de tuin, uiteraard.
1: Ook dat, ja, die is heel belangrijk ook. Nee, maar ik vraag het eigenlijk omdat ik denk, ja, als je zoveel vrijheid hebt, er zijn tegenwoordig veel mensen die niet weten wat ze dan moeten, omdat ze zoveel keuzes hebben. Heb jij daar ooit last van gehad? Dat je dacht van, ja, ik kan alles, maar wat moet ik doen?
2: Een soort verveling dan eigenlijk. Ik weet niet, er is heel veel dat ik wil doen en ik heb het gevoel dat ik een beetje te weinig tijd heb om alles te doen dat ik wil doen. Dus ik zou, ik weet niet, ik heb het zeker niet te klaar met mijn vrijheid. Ik ga die proberen zo goed mogelijk te benutten.
1: Nou, dat is heel fijn om te horen. Wat hebben jullie met de band Maria Iscariot? Wat willen jullie daarmee laten horen?
2: Binnen de vrijheid ook?
1: Gewoon in het algemeen eigenlijk.
2: Wat willen we daarmee laten horen? Dat het super leuk is om in een knopje te spelen. Zeer, zeer vrij.
0: Volgens mij zitten ze in de tunnel nu.
2: Maar door de ingelachen daar in de bus. Sorry.
3: Ik weet van die scheet.
2: Ik had van die scheet en die blijkbaar terug iemand een scheet gelaten met de band. dat is zeker niet wat we willen meebrengen als band, die geur.
1: Gelukkig.
2: Maar wel de vrijheid en het speelplezier. Dat absoluut wel.
1: Ja, hoe lang kennen jullie elkaar al?
2: Hoe lang kennen we elkaar? Ik denk dat we nu bijna 3 jaar samen spelen, dus dan gaan we elkaar 3 jaar kennen ook, zoiets.
1: Oké, en het is dus een punkband eigenlijk, hè? Wat voor muziek kunnen we verwachten?
2: Ja, punk, grunge, leuke, harde, stille, snelle, trage dingen, een beetje van alles. We doen vooral waar we zelf zin in hebben. En mensen mogen daar op plakken wat ze willen.
1: Kijk, nou dat is mooi. Dus het wordt vooral een feestje eigenlijk, wat jullie zelf in ieder geval hebben. En daarmee hoop je dat het, neem ik aan, ook lekker afstraalt. Ja, op het publiek.
2: Ja. En we nodigen iedereen uit om mee te komen feesten.
0: Kijk.
1: Wij gaan komen kijken. Hier 17:15.
2: Zalig.
0: In Rotterdam.
2: Denk het.
1: Ja. Ik denk het ook. Succes, goede reis nog.
2: Dankjewel. Jullie ook nog succes.
1: Dankjewel. Hoi.
2: Dag.
1: Ja, door naar het volgende uur hier. Ze, ja. We zitten op de helft dan.
0: Inderdaad,
1: we hebben nog heel wat, hè?
0: Ja. De derde komt er alweer aan. Ja, live vanuit het park in Rotterdam bij de Euromast. Ja, het bevrijdingsfestival is in volle gang. En straks een grote hit van Snow Patrol uit 2007. Maar eerst Somber, die doet alles zelf. Hij schrijft, speelt, produceert en mixt zijn nummers. En dat doet hij het liefst in zijn slaapkamer. Nou. Want daar voelt hij zich pas echt vrij om kwetsbaar te zijn. Maar eerst gaan we even...
1: We kennen het. Somber. Fantastische muziek, moet ik zeggen. Maar we hebben er geen tijd meer voor, want we gaan naar het nieuws. En dat doen we vanuit de studio. Zometeen zijn we weer terug met het derde uur Radio Freedom. Hier vanuit het Bevrijdingspark, noem ik maar. In Rotterdam, bij de Euromast.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Radio met een grote R.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
8: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
9: Met de complimenten van...
10: Kom aan het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
11: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertaartje van Meesterbakker Ulje. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
18: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Radio Freedom, hoor je nog tot 4 uur vanmiddag? En nu is het dus 2 uur geweest. Zometeen de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is in aantocht met de commissaris van de Koningin, Wouter Kolff. Zij gaan hier straks praten met een verslaggever hier. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws van 2 uur. Dat krijg je van Teun Willems. Goedemiddag, Teun.
20: Goedemiddag, Erik. Bij het Vrijheidsmonument in Oud-Beijerland is een bloemenkrans vernield, schrijft Hoeks Nieuws. Het gaat om een bloemstuk dat in het Laningpark werd gelegd. De vernieling lijkt gericht te zijn tegen de LHBTI-gemeenschap. Er is namelijk alleen een bloemstuk in de vorm van een roze driehoek vernield. Andere kransen zijn met rust gelaten. 2 jaar geleden zou er in Oud-Beijerland ook al vernielingen zijn geweest van een LHBTI-bloemstuk. Na de Tweede Wereldoorlog vond grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen vast die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerken met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. Aan boord van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken zijn geen ratten gevonden. Dat zou betekenen dat het virus van mens tot mens is overgedragen. Dat gebeurt normaal niet met het Hantavirus, behalve met de Andes-variant. Die versie komt uit Zuid-Amerika, waar het schip nu ook vandaan kwam. Er zitten nog zo'n 150 mensen in quarantaine op het schip dat nu naar de Canarische eilanden gaat, waar mensen opnieuw gecheckt worden op symptomen. En de Amerikaanse marine heeft gisteren een schip van Maersk veilig door de straat van Hormuz geloodst. De missie verliep zonder problemen. Het schip zat sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari vast in de Perzische Golf. En Amerika wil zo'n 2000 schepen helpen die daar nog vastzitten. Iran wil dat niet. Dan nog het weer. Af en toe zon. Blijft 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. En het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
21: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
22: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
23: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
24: En ook nog eens gratis parkeren.
25: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
22: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: weet wat je moet doen.
1: Wat als je...
2: Halt! Steen blijven!
1: ...niet kunt horen? Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond. Live vanuit het park bij de Euromast. Radio Freedom. Met Erik Lemmers en Jeroen Heidenrijk. Radio met een grote R.

0: heerlijk nummer van Skilo. Daarmee begonnen we dit derde uur. I Wish hoorde je. Welkom bij Radio Freedom, te horen via en Radio Rijnmond. En te zien via de kanalen van Open Rotterdam TV en TV Rijnmond. Zometeen hier in het park komt burgemeester Carola Schouten aan. Zij neemt de commissaris van de Koning mee aan de hand. Wouter Koolfiestad. En wij gaan in ieder geval praten met de burgemeester terwijl ze over het terrein gaat lopen. Dat zometeen.
1: Dat zometeen. En nu gaan wij naar één van onze vrijheidshelden vandaag. Namelijk onze verslaggever Cheryl.
0: Yes.
1: Die gaat vragen wie de vrijheidshelden van de bezoekers zijn. En dat zoekt zij uit vanaf het festivalterrein.
2: We hadden net een gesprek met Martin Vaas, veteraan. Die heeft gezegd wel de veteranen van de toekomst. Wat doe jij nu op dit moment voor opleiding?
3: De opleiding tot luchtmacht, beveiliging.
2: En waarom heb je daarvoor gekozen?
3: Omdat ik gewoon interesse in de luchtmacht heb. En ik dacht van wat is zo gaaf dan alvast de vooropleiding te doen en kijken hoe het is.
2: Hoe doe je die opleiding?
3: Bijna een jaartje.
2: En wat bevalt je eraan?
3: Gewoon lekker veel bezig zijn, omdat je dan niet stil zit eigenlijk. Ja, dat.
2: En wat doe jij voor opleiding?
4: Nou, ik doe ook de luchtligging bij de VEFA. Dat doe ik nu ook bijna een jaar. Ja, samen met deze twee mannen. Ja, het bevalt me allemaal wel.
2: En wat vind jij ook aan deze opleiding?
4: Wat ik leuk vind is vooral, we komen natuurlijk van de middelbaar. En dan word je een dieper gegooid met nieuwe mensen. Nou, en dan gewoon de band die je samen creëert. Ja, vind ik wel leuk om te hebben, zeg maar. Bijvoorbeeld nu kom je elkaar tegen, een beetje gezellig. Dat vind ik wel leuk.
2: Het lijkt me wel een keuze, want je kunt van alles doen na de middelbare. Waarom heb jij hiervoor gekozen?
4: Ik wou gewoon dingen kunnen doen voor mensen die het echt nodig hadden, bijvoorbeeld in andere landen waar oorlog is, gewoon kunnen helpen. Ja, zoiets.
2: Wat was waarom heb jij hiervoor gekozen?
4: Ik heb hier gekozen omdat mijn opa het heel tof vond en ik vind het zelf heel tof. En ik wil veel dieren, ik wil lekker veel sporten. Je bent veel erger. Geweldig.
2: En wat heb jij geleerd tot nu toe, bijna een jaar?
3: Vooral gewoon de basisdingen. Dus met veel met gewichten en met munitie over munitie.
1: Zometeen burgemeester Carola Schouten dus bij ons hier bij Radio Freedom, die een bezoek brengt aan het park samen met de commissaris van de Koning Wouter Kolff.
0: Dat gaat zometeen gebeuren, maar er is natuurlijk ook genoeg muziek. Tot 11 uur vanavond kan hier je lol op. Hij was net al bij ons op Radio Freedom te horen hier naast ons. YouTuber Jesse Hoefnagels, Rotterdammer. Straks om 3:10 is hij hier live on stage. Dus dat is eigenlijk al bijna begonnen. Maar je hoort eerst zo een nummer nog bij ons hier op Radio Freedom van hem. Maar eerst Tambourine. High Under the Moon.

Kijk, luister en vier de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Open Rotterdam en ons, Radio Freedom. Hier bij Rijnmond. In samenwerking met Open Rotterdam.

0: Jesse Hoefnagels was dat. En Vogelvrij, is dat even leuk? We hadden hem net hier aan tafel zitten. En Jeroen, die Jesse, die heeft het helemaal gemaakt. Hè? Want hij is via YouTube is hij gewoon zelf begonnen. Hij is uiteindelijk muziek gaan maken. En er kwamen hier dan allemaal mensen om handtekeningen en foto's vragen.
1: Ja, inderdaad. En dan hoor je hem opeens daar vanaf de stage. En dan weer op de radio. Ja, ongelooflijk.
0: Allemaal mogelijk hier op deze Radio Freedom Dag. We gaan zo verder hier. Eerst nog muziek van Direct. Rondvolg.

0: zeker. Het gaat zo goed. Coldplay en Beyoncé is dit. Him for the Weekend. Nou, dat weekend dat is eventjes verlengd, zullen we maar zeggen, hier met Bevrijdingsdag.
1: Ja,
0: en dat vinden we heel fijn. Naast ons de burgemeester van Rotterdam, Carole Schouten. Welkom.
2: Dank u wel. Goedemiddag.
0: U gaat hier de commissaris van de Koning ontvangen. Want ja, het Bevrijdingsfestival is een provinciale aangelegenheid. En hij moet de twee af. Den Haag en Rotterdam. En hij komt nu hier naartoe.
2: Ja, Rotterdam is het Bevrijdingsfestival voor Zuid-Holland. En daar zijn wij heel trots op. We vinden het ook een uitstekende plek om hier de vrijheid te vieren. Zeker ook met de achtergrond van onze stad natuurlijk, met wat we allemaal meegemaakt hebben. En wij gaan dan straks inderdaad, ga ik hem ontvangen. En dan gaan we ook naar het Erasmuspodium. En dan gaan we het bevrijdingsvuur ontsteken met Sander de Kramer. En Sander die heeft vannacht het vuur al opgehaald in Wageningen. Dus die loopt nu al de tijd denk ik hier met het vuur rond.
0: En ook lopend, denkt u?
2: Nou, ik moet het eens vragen aan hem. Ik vermoed dat hij toch wel met de auto is gekomen.
0: Ik zou het maar eerlijk even aankijken. Hij heeft een bijzonder autootje, dus dat trekt wel de aandacht. Maar dat is dus inderdaad, in Wageningen is het vannacht begonnen. Ja. En vanuit daar zijn er alle bevrijdingsfestivals, die vuren dus onderweg.
2: Ja, zeker. Dus door het hele land zijn allemaal ambassadeurs van de vrijheid zijn naar Wageningen gegaan vannacht. Die hebben vanuit elke provincie het vuur eigenlijk mee teruggenomen naar hun eigen woonplaats. En dat is dan het teken dat we ook echt letterlijk en figuurlijk gewoon het vuur van vrijheid hier laten branden. Ook in deze stad, in deze provincie.
0: Dat is een mooie traditie eigenlijk, hè, om het op die manier te doen.
2: Absoluut. En het geeft ook aan dat het niet iets is dat het alleen maar van één plek is. Vrijheid vier je overal. Elke dag, maar in het bijzonder deze dag.
1: En voor u persoonlijk, hoe vindt u de vrijheid hier vieren in Rotterdam? Zo het tweede jaar dan nu als burgemeester?
2: Ja, het is een grote eer dat we dat hier het festival hebben. Maar het is ook iets waar we van mogen genieten. Vrijheid is soms heel vanzelfsprekend, of lijkt heel vanzelfsprekend. Ik kom net bij een vrijheidsmaaltijd vandaan. Waar ook heel veel mensen uit landen aanwezig waren. Die weten wat het is om niet vrij te zijn. Die juist daarvoor gevlucht zijn, voor die onvrijheid. En dan realiseer je je echt, nou ja, dat het een kostbaar bezit is, waar we elke dag ook waakzaam voor moeten zijn dat we dat behouden, dat we daarvoor moeten strijden, maar dat we het zeker ook mogen vieren.
0: Als je kijkt naar de jongeren die dat zeker niet hebben meegemaakt, hoe geef je dat door? Want het Bevrijdingsfestival is denk ik een heel mooi aanknopingspunt, omdat dit de mensen aanspreekt, muziek, lekker vieren. Maar ja, die serieuze kant van het verhaal waar je het net eigenlijk over hebt, hoe breng je dat over?
2: Nou, ik denk dat juist heel veel jongeren ook wel realiseren wat het kan zijn om in onvrijheid te leven. Wij zien natuurlijk elke dag de beelden van heel de wereld langskomen, waarin we heel veel plekken op de wereld zien, helaas, waar mensen in oorlog leven, in onvrijheid leven. En dat is iets wat denk ik echt wel mensen bezighoudt. En tegelijkertijd dat het dan ook de vraag is van hoe zorgen we ervoor dat we ook elkaar echt blijven zien als mens. En niet tegenover elkaar komen te staan, dat haat niet de overhand krijgt. Dat we op deze manier met elkaar samenleven. En ik denk dat het juist een dag in het jaar is dat we daar heel bewust bij stil moeten en mogen staan. En dan is het fantastisch dat we dat hier ook met zoveel jongeren hier kunnen doen.
0: Juist, want ze zijn in grote getalen aangekomen. En ze gaan hier feest vieren samen met de burgemeester. Dus.
1: Inderdaad, met een lekker weertje erbij nogmaals. Ja. We hebben ook heel veel muziek overal. We luisteren van naar muziek. Is er één nummer waarvan u het meeste vrij voelt?
2: Nou, ik denk het nummer Freedom is natuurlijk wel, dat is een hele toepasselijke. Die zullen jullie vast al wel gedraaid hebben vandaag.
0: Zeker.
2: Ja, en welke versies hebben jullie allemaal gedaan?
0: Wij hebben die gedaan voor Robbie Williams. En dat was namelijk zijn vrijheid van de boyband Take That. Dat heeft hij toen als eerste uitgebracht.
2: Nou, als dat dan de definitie van vrijheid voor hem is, dan heeft hij nog best wel wat mogelijkheden. Ja, ik denk, je hebt natuurlijk ook George Michael heeft ook nog een versie gemaakt. Vind ik ook heel mooi. Dus die kan wat mij betreft ook.
0: Als we daar ruimte voor hebben, dan gaan we hem nog even
1: dan zetten
0: draaien.
1: We die er ook in, ja.
0: Dank u wel.
1: Hartstikke bedankt.
2: Succes, hè.

0: Ja, dat was Anouk met Are You Kidding Me? Je luistert nog steeds naar Radio Freedom. 4 uur lang vanaf het bevrijdingsfestivalterrein hier in het park in Rotterdam. Ja, en naast ons, zij.
1: Zij? Ja, dat klinkt een beetje raar, moet ik zeggen. Lizzie is jouw echte naam, maar je artiestennaam is Zij, hè?
2: Ja, je spreekt het uit als Zij.
1: Dus oh, als Zij.
2: Ja, dus eigenlijk hoe je het een zucht in het Engels zou zeggen, dus Zij. Alleen dan met een Z meer.
1: Ah. Okay, en jij hebt al wat namen gehad volgens mij als artiest. Waarom heb je voor deze gekozen?
2: Nou, ik heb uiteindelijk voor deze gekozen omdat mijn volledige naam is gewoon Lizzie. En mijn achternaam is Van den Herik. Dus ik heb de H gepakt van mijn achternaam. En de laatste twee letters van mijn originele naam. Ja. En ik vond het ook heel leuk klinken, want het klinkt dus als een zucht in het Engels, zoals ik net zei. En ja, dat vind ik heel erg bij mij resoneren, omdat het voelt een beetje als niet een zucht als in een negatieve manier, maar een zucht als in a release of tension, zo zie ik het.
1: En dat is wat je doet eigenlijk, je zorgt dat even die spanning eraf gaat.
2: Ja, dat hoop ik tenminste.
1: En vrijheid, misschien ook wel vrijheid ervaren. Wat betekent vrijheid voor jou?
2: Nou, vrijheid voor mij gaat eigenlijk dieper dan gewoon de vrijheid die we natuurlijk vieren, die we hebben. Het gaat voor mij ook een deel over vrijheid mentaal. Want namelijk, je kan soms met je hoofd vastzitten eigenlijk. En daarbij vind ik eigenlijk dat vrijheid voor mij, dat betekent dat je dus vrij voelt om ook te denken en te zeggen en te doen wat je wilt doen. In plaats van jezelf vast te houden aan dingen die andere mensen wellicht zeggen die jij moet doen.
1: Juist. Nou, volgens mij doe je dat met je eigen muziek al wat dat betreft. Hè? Maar probeer dat dan ook nog over te brengen op de mensen die naar jou luisteren. Dat zullen ook veel jonge mensen zijn natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, ik doe het eigenlijk via middel van mijn muziek. Natuurlijk niet elk liedje gaat daarover. Maar sommige liedjes probeer ik het wel altijd gewoon duidelijk over te zijn. En er eerlijk over te zijn. En House of Knowledge, daar, die zit in Rotterdam. Zij hebben mij eigenlijk ook een beetje in het begin gecreëerd. Dat ik zo vrij kan zijn om mezelf op die manier te uiten. En zij doen ook heel veel met jongeren.
1: Dan moeten we even uitleggen. House of Knowledge is een... Ik zag een grassroots organisatie. Dus eigenlijk vanuit de basis, vanuit de mensen zelf opgesteld. Hè? En het is om een beetje die harde muziekwereld... om daar die eigenlijk te bypassen. Zeker. En gewoon van onderuit te zorgen dat er een inclusieve muziekwereld ontstaat.
2: Zeker. En ook een mentaal gezonde industrie eigenlijk. Want ja, er gebeuren heel veel verschillende dingen. Ook wat moeilijkere dingen. En ik denk dat House of Knowledge probeert heel erg een gezonde situatie te creëren. Waarbij je goed betaald krijgt, maar ook eerlijke situaties met optredens. Dat we ook echt nadenken over de artiest en niet alleen maar over de kunst die erbij zit.
0: Ja, ook belangrijk voor jonge makers. Zelf begon je op je 16e. Je trad op bij de presentatie van het merk van Chantal Jansen. Ja. Wat drijft jou nou echt om muziek te maken?
2: Oh, zoveel verschillende dingen. Ik denk dat ik mezelf heel erg erin kwijt kan. En dat ik ook heel erg mijn... eigenlijk alles waar ik over nadenk, kan ik erin kwijt. Het is eigenlijk een soort van mijn dagboek. Maar ik heb ook al sinds dat ik jong ben, hou ik heel erg van musicals. En bij musicals is altijd een heel groot gedeelte is de muziek. Dus bij daar is dat eigenlijk een beetje gaan groeien. Dat van Chantal Jansen was natuurlijk super leuk. Ik was super jong. Dus dat was heel spannend. Maar ik ben echt heel blij en ook heel erg trots dat ze me dat ook heeft laten doen.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja.
1: We onthouden het in ieder geval tot de dag van vandaag dat je toen dat hebt gedaan.
2: Ja, zeker. Maar dat is goed, dat is leuk.
1: Daarom. En we gaan nu kijken naar wat er allemaal geworden is van je. Wanneer ben je er ook alweer precies? Hoe laat?
2: Ik ben dadelijk om 15:20.
1: 15:20, dat is dus nog een 50 minuutjes. En dan, of 40 denk ik zelfs. Ik zou zeggen, maak er een mooi optreden van. We gaan er luisteren.
2: Ja, heel erg bedankt.
0: En veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
1: Olivia Rodrigo hoor je nu hier op Radio Rijnmond. Drop Dead.

0: zijn ergste beeld.
1: Ergste beeld. Oh, ergste beeld. Oké, okay, maar je mag hem toelichten van mij.
2: Nou, het was zo de vraag of het moest toelichten. Maar ik denk wel dat we het een beetje van vanzelfsprekend zien. En dat we het misschien wat meer mogen waarderen dat we in vrijheid leven in plaats van het voor lief nemen.
1: Dat is heel mooi, dat is heel mooi. En je mag alles zeggen, ook als het andere kwetst.
3: Ik denk dat het op zich is dat wel zo, maar je wilt natuurlijk ook wel meer sociaal wenselijk leven. Dus ik denk dat mensen dat niet zo snel zouden doen, al dat het wel zou kunnen, zeg maar.
1: Dus oneens?
3: Denk het?
4: Ja, het is gewoon een beetje netloos. Waarom zou je het doen?
5: Ja, oneens.
1: Ja. Dan gaan we snel naar de volgende. We staan te weinig stil bij vrijheid. Je zei het net al een beetje, maar...
5: Ja, eens.
3: Eigenlijk wel eens, ja.
5: Ja. Ja.
1: Ja. Dan laatste, social media maakt ons minder vrij.
6: Eens.
5: Ja, eens.
2: Ja, ik ben het er wel mee eens. Ik denk dat we daar te veel misschien van afhangen. En ook juist misschien bepaalde meningen overnemen. En het misschien ook beperkend juist kan werken. Als in wat er allemaal kan en niet kan.
1: Ja. Nou, dankjewel meiden. Geniet nog van het festival. Jeroen en Erik.
7: Ja.
1: We staan te weinig stil bij vrijheid.
7: Ja, ik geloof het ook inderdaad. Maar volgens mij komt dat helemaal goed. Zeker omdat jij met die dames dat net besproken hebt. Maar wel eventjes een nadenkertje. Hè? Kun je wel alles zeggen wat je wilt? Is dat vrijheid als je daarmee anderen ook nog kwetst? Daar moet je nog wel even over nadenken, Jeroen. Hoe doe jij dat?
8: Ik ben wel een flap uit, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je veel kan zeggen, zolang je er maar goed bij na blijft denken wat anderen, ja, wat dat kan doen met anderen. Dat zeker dat je, weten.
7: Dat is belangrijk inderdaad. En ook de gevolgen ervan incasseren als dat niet goed aankomt en iemand inderdaad zegt dat tegen jou.
8: Inderdaad, accepteren. We gaan door naar de Jonas Brothers met What a Man Gotta Do.

0: What a Man's Gotta Do van de Jonas Brothers. Ook weer zo'n succesvolle boyband. Hier te horen op Radio Rijnmond bij Radio Freedom. Radio Freedom, dat is iets wat we graag voortzetten. Die traditie begonnen in 2020 vanuit de Euromast. En dat was nog in coronatijd. En toen was er weinig te vieren omdat we allemaal afstand moesten houden. Toen zijn we dat gaan doen vanuit de Euromast. Hebben we daar de hele dag door uitzendingen gebracht. En nu, als er een bevrijdingsfestival is, dan proberen we daar weer te zijn. En dat heb ik met jou deze keer gedaan, Jeroen Heijnreich. En dat was een waar genoegen.
1: Ja, insgelijks. Het was geweldig om dit te mogen doen. En inderdaad, in plaats van corona, nu gewoon weer lekker hutje met je op elkaar.
0: Leuk is dat. En je kunt hier dus toch tot 11 uur vanavond terecht voor allerlei optredens. Ik zie hier echt niet alleen jongeren. Ik zie hier ook mensen van oudere leeftijden die hier ook allemaal komen. Omdat het gewoon heel erg leuk is. Dus ga hier naartoe. Kom nog even naar deze plek waar de banner staat van Radio Freedom. Daar zie je 20 gezichten. De iconen van vrijheid. Daarover kun je praten en twisten. Doe dat vooral. Scan de QR-code erbij en dan hoor je de verhalen daarover. Kan je daar met elkaar over praten.
1: Ja, en dan moeten we denk ik gewoon iedereen gaan bedanken die bij ons te gast wilde zijn. De mensen die spontaan bij ons erbij kwamen. En die we allemaal hebben gesproken over vrijheid. En de grootste takeaway is toch wel, we moeten het gewoon vieren. Want we kunnen het weer.
0: Zeker. Laten we dat vooral blijven doen. Zometeen hier op Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. En wij gaan er lekker uit met muziek nog. En hele toepasselijke volgens mij.
1: Ja, Frank Boeien.
0: Met denk niet wit, denk niet zwart. Denk zwart, niet zwart-wit. Fijne middag, fijne bevrijdingsdag.
1: Dag allemaal. Woehoe.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroad.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
5: Wat als je...
6: Halt! Steen blijven!
5: Niet kunt horen. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Het is nu 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Teun Willems.
22: De kapperszaak die vannacht doelwit was van een explosie is gesloten door de burgemeester van Vlaardingen. De gemeente spreekt van een ernstige verstoring van de openbare orde in het hart van de stad. Burgemeester Frederik Zevenbergen sluit de kapperszaak tot nader order, maar hoe lang dat is, is onduidelijk. De kapperszaak was vaker doelwit, onder meer van bekladding. En in de volksmond wordt gesproken van een zogenoemde kappersoorlog. De politie doet nog onderzoek naar de explosie. En een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hem tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en schaafwonden op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. En op het Mesjardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorkant van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur nu geblust en laat de auto bergen. En op de Abraham van Rijkenvorzelweg in Capelle aan den IJssel is een aanrijding geweest tussen twee voertuigen. Volgens een 112-correspondent stond een auto stil op de middelste rijstrook toen de andere auto achterop klapte. In de voorste auto zaten een moeder en een baby. Ze zijn beide naar het ziekenhuis gebracht ter controle, maar wat de verwondingen zijn is onduidelijk. Ook hoe het kon gebeuren is nog niet zeker. Dan nog het weer. Vanavond opnieuw meer bewolking en droog. Vannacht wolkenvelden en het koelt af naar 8 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
21: Dan verkeersinformatie van de AWB. Veel rustiger dan normaal op dinsdagmiddag. Ook wel logisch natuurlijk, bevrijdingsdag. Toch files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam staat er eentje tussen het Prins Klausplein en het Ketelplein. 9 kilometer. Vertraging is 5 minuten, dus dat valt mee. De A15 Europoort richting Gorkum tussen IJsselmonde en de Noordtunnel. 4 kilometer, auto met pech. 2 rijstroken zijn er dicht. Dat is een vertraging van een kwartier. En dan nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer, 5 minuten.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
14: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
23: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
24: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
25: En ook nog eens gratis parkeren.
26: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
27: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
28: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
29: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer occasions op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
30: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
31: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
32: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
31: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
32: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
33: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
34: True Lease met Grenke.
35: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
34: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
35: Precies wat we nodig hadden.
34: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
36: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
34: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
37: Dit is Radio Rijnmond.
38: Afslag Rijnmond. Rijntjan Kotsen.
39: En Feza Albayrak.
37: Radio met een grote R.

0: Heeft hij die app nog waarmee je calorieën telt?
1: Ja.
0: Mag je niet aan deze plaat
1: luisteren? Nee, zeker niet. Dat doe ik ook niet.
0: 1991, Crowded House, Chocolate Cake aan het begin van Afslag Rijnmond. Goedemiddag. 4:10. Het is dinsdag 5 mei. Het is bevrijdingsdag. Je ziet overal in Nederland de vlaggen. We voelen ons bevrijd na al die jaren nog steeds een belangrijke dag om te vieren. En dat gebeurt op allerlei plekken in onze regio. En daar gaan we je natuurlijk van op de hoogte houden. Zoals we dat ook de afgelopen uur hebben gedaan met Radio Freedom vanuit het park bij de Euromast met Erik en Jeroen. We hebben allemaal van genoten. En Rijntjan en Veza die gaan het nu overnemen tot 7 uur. Met een aantal vertrouwde elementen. Bijvoorbeeld de nieuwe muziek. Die trouwens ook iets te maken heeft met het Bevrijdingsfestival.
1: Oké. Okay.
0: We hebben natuurlijk de lekker lange laatste tot slot. En nog van alles ertussenin. Ook over Bevrijdingsdag en andere zaken. En dat bespreek ik allemaal met het engeltje op mijn schouder. Die er vandaag gewoon weer bij is. Veza Albayrak, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vind jij het ook een beetje Bevrijdingsdag?
1: Ja, maar ik moet zeggen, ik heb de afgelopen paar jaren altijd wel gewerkt op 5 mei. 4 en 5 mei trouwens allebei.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, ik vind dat altijd wel een hele bijzondere dag om te werken. Omdat je dan heel veel verhalen te horen krijgt. Ja. Dat vind ik wel het mooist van deze dag. Van deze dagen.
0: Zeker. Zowel het herdenken als het, het feestvieren is wat dat betreft mooi om ook verslag van te doen. Gaan we ook in deze uitzending doen.
1: Zeker.
0: We gaan zo meteen een meisje bellen. 12, geloof ik, hè?
1: Ja, ze is begonnen op haar 10e met het schrijven van een boek. En die is dus op haar 12e was die af. Die is pas uitgekomen. En ja, hoe bijzonder is dat? Dat je op je 12e al een boek hebt geschreven.
0: Een boek dat ook te maken heeft met de juist oorlog. Deze dagen.
1: Ja.
0: Gaan we het zo meteen over hebben. En we hebben natuurlijk heel veel fijne muziek. Wat dacht je van de nummer 1 in Nederland op dit moment? Hier is Alex Warren.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.

0: ABBA uit 1978, That's Your Mother Know. En daarvoor de nummer 1 hit van dit moment van Alex Warren, Fever Dreams. Het is 13 voor half 5.
1: Nou, dat betekent nieuwe muziek.
0: Ja, dat betekent zeker nieuwe muziek.
1: Nou, kom maar.
0: Heel goed punt, Beza. Ja, vandaag is het nieuwe muziek van Zoë Thoran, 29 jaar. Nederlands Molukse zangeres en een van de stemmen die de laatste jaren heel herkenbaar is geworden in de Nederlandstalige popmuziek. Ze brak 4 jaar geleden door met het nummer Solo samen met Bilal Wahib. Daarna volgden onder meer Therapie, Adrenaline en ook Alles op Gevoel natuurlijk met Fleming en Ronnie Flex. Die laatste is haar grootste hit tot nu toe. Bij Zoë Thoran zit er vaak iets persoonlijks in de tekst. En dat geldt ook voor haar nieuwe single Waar Ben Jij? Dat is zo'n liedje over iemand die je dan probeert uit je leven te krijgen, terwijl degene in je hoofd nog overal is. Dus de spullen zijn weg en de foto is omgedraaid, maar het gemis blijft. Daar gaat het een beetje over. En ik zei het al, ze is vandaag in Rotterdam, want ze treedt straks op het Bevrijdingsfestival hier om de hoek. In het park bij de Euromast op het Erasmuspodium tussen alle andere grote namen van deze dag. Waar Ben Jij? Is de nieuwe single van Zoë Thoran.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Tauran. Straks om 18:00 staat ze op het podium van het Bevrijdingsfestival hier in Rotterdam. En dit was haar nieuwe single. Waar ben jij? Dit is Radio

Uit 1993 was dat Young at Heart. Dit is Radio Rijnmond. We nemen je mee naar 2013 met de debuutsingle van de Engelse zanger John Newman.

0: Newman. Zijn debuutsingle. Zijn grootste hit, Love Me Again. Stripjockey is deze week vrij, dus ja. Die laten we nu niet horen. Maar we hebben ze zometeen wel natuurlijk. De?
1: De Feyenoord-vraag.
0: De Feyenoord-vraag, de Feyenoord-quiz. Ja, zeker. Quiz. Eerste hoofdpunt van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.

0: weet wat je moet doen.
1: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
2: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
3: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
2: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
4: Huh? Hoe dan?
5: Maar dit is zijn band.
6: Ja.
7: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
1: Maassluis was gewoon opstandig.
8: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zaten zoveel Duitsers.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
11: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
12: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
11: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van Meesterbakker Ulje. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
13: Het is 4:58. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, vrij weinig files hè, vandaag.
14: Nou, het is heel rustig inderdaad. Ik heb maar één file op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk 5 kilometer. Een vertraging van 5 minuten.
13: Dan het weer. Vanavond opnieuw meer bewolking. Droog. Vannacht krijgen we wolkenvelden. Het koelt af naar 8 graden. En morgen weer een dag met veel bewolking. Soms ook een zonnetje erbij. Wel droog. En een middagtemperatuur van 16 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
15: De kapperszaak die vannacht doelwit was van een explosie is gesloten door de burgemeester van Vlaardingen. De gemeente spreekt van een ernstige verstoring van de openbare orde in het hart van de stad. Burgemeester Frederik Zevenbergen sluit de kapperszaak tot nader order, dus hoe lang dat is nog onduidelijk. De kapperszaak was vaker doelwit, onder meer van bekladding. En in de volksmond wordt al gesproken van een zogenoemde kappersoorlog. De politie doet nog onderzoek naar de explosie. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Een slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. Een 18-jarige scooterrijder kwam hem tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en schaafwonden op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. En dan een bijzondere carrière-switch. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, stapt over naar Tata Steel. De milieuorganisatie heeft geen begrip voor de keuze en heeft daarom ook per direct afscheid genomen van Pols. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap. Hij zegt de verduurzaming van Tata van binnenuit te willen afdwingen.
13: Ja, nou, is ook wel weer wat voor te zeggen, toch?
15: Zo is het ook wel weer.
13: Ja, slim.
14: Nou, weet ik niet, maar er is wel wat voor te zeggen, ja.
16: Okay. Dit is Radio Rijnmond.
17: Afslag Rijnmond.
13: Nu met Chaka Khan en een nummer van Prince.
16: Radio met een grote R.
18: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: gezet in 1979. Vijf jaar later had Chaka Khan er een grote hit mee. Dit was I Feel For You.
1: Radio Rijnmond geeft kaartjes weg voor de mooiste thuiswedstrijden van Feyenoord.
0: Jazeker, en we hebben nog één wedstrijd te gaan. En dat is natuurlijk de wedstrijd van Feyenoord komende zondag om 16:45 tegen AZ.
2: Ja.
0: Ja, en we zijn heel benieuwd wat dat gaat worden. En daarom allemaal vragen over Feyenoord AZ en AZ Feyenoord. Afgelopen jaren altijd interessante wedstrijden. We gaan het nu hebben over de bekerfinale van 2018. 22 april 2018, toen stonden Feyenoord en AZ tegenover elkaar in de finale. Feyenoord was de sterkste, doelpunt van Jurgensen en van Persie. En toen bleek eigenlijk dat de wedstrijd al gewonnen was. Maar om alle twijfel weg te nemen, werd in de blessuretijd ook nog de 3-0 gemaakt voor Feyenoord. En de vraag die hierbij hoort, wie was de doelpuntenmaker? Dus even luisteren hoor.
3: Eerst misschien nog wel een 3-0 voor Feyenoord, want Haps is er vandoor. Die heeft het lastig met Svensson, maar blijft op de been. Haps nog steeds legt hem terug. Villena kan het doen van afstand. Villena op de keeper en dan moet scoren. En het is geen buitenspel. Ja. Het is 3-0 voor Feyenoord. Ja, ik twijfel die grensrechter houdt de vlag omlaag. Maar nu is het een volksfeest in de Kuip waar Larsson erbij komt. Waar Sint-Justen erbij komt. Die stonden al klaar. Ja. Bijlo de reservekeeper. Iedereen in de hoek daar van het stadion waar ook de Feyenoord-fans zitten. Ze duiken op elkaar. Ze buiten over elkaar heen. Feyenoord pakt weer een hoofdprijs.
0: Ja, ja. Het was dus niet Villena. En dat leek het even op. Maar het is dus iemand anders die die derde goal maakte tijdens die bekerfinale in 2018. Wie was de doelpuntenmaker? Als je denkt, dat weet ik wel. Even een appje sturen met de Rijnmond-app. Dan krijg je misschien wel de Feyenoord-sjaal. Die geven we sowieso weg vandaag. En dan ga je ook nog in de pot voor de kaarten voor Feyenoord AZ van komende zondag. Dus wie was de doelpuntenmaker van de 3-0 van Feyenoord tegen AZ in de bekerfinale van 2018? Dat is de vraag. Je kunt ook bellen met 010-436-4436. Maar je kunt ook gewoon een appje sturen met de Rijnmond-app. Shanna Spiro, Die on This Hill.

0: Shanna Spiro was dat. En het liedje waarmee het allemaal begon voor haar. Dat was Die on This Hill. En gisteren draaiden we nog de nieuwe single van Shanna Spiro hier op Radio Rijnmond. Bijna 4:15. En laat ik nog even een keer die vraag stellen. Want we krijgen heel wat foute antwoorden binnen, zag ik al. Toch niet zo makkelijk als wij dachten. Dus misschien toch maar even de vraag herhalen. In onze Feyenoord quiz gaat over Feyenoord tegen AZ. Want die wedstrijd staat komende zondag op het programma. En wij gaan kaarten verloten onder alle winnaars deze week. En wie weet pak je ook nog die Feyenoord-sjaal. Feyenoord AZ in 2018 troffen ze elkaar in de bekerfinale. We hadden al doelpunten van Jurgensen en van Persie. En in blessuretijd werd er nog een derde goal gemaakt door Feyenoord. En de vraag was dus, wie was die doelpuntenmaker in april 2018? De derde goal, wie maakte hem? Laat het even weten via de Rijnmond-app of bel ons op 010-436-4436. We gaan wij eens even bellen met Hendrik Idoambacht. Want we hebben een bijzonder verhaal uit die gemeente van Dané Trouwborst. Die is nog maar 12 jaar en heeft al een boek geschreven. En dat boek heet Mijn Oorlog. Daar is ze mee begonnen toen ze 10 jaar was. En nu na 2 jaar is ze eindelijk af. En dus nu maar eens even kijken of Dané aan de lijn is. Dané, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, dat is niet toevallig dat we juist op 5 mei over jouw boek gaan spreken. Want het heet dus Mijn Oorlog. Hoe ben je op dat idee gekomen?
1: Nou, de meester vroeg aan mij. Omdat mijn juffrouw 2 jaar geleden, die had tegen de meester gezegd. Nou, Dané, die kan wel een boek schrijven, omdat de meester had gevraagd, wie kan een groot project maken? Ja. Dus, ik ging met de meester. De meester had aan mij gevraagd of ik een boek wilde schrijven met hem. En dat wilde ik graag.
0: Ja.
1: En hij vroeg ook welk onderwerp ik wilde. Ik wilde graag het over de Tweede Wereldoorlog.
0: Dat zei je al als meisje van 10.
1: Ja,
0: nee, ik vind dat heel bijzonder. Want ik vind het al bijzonder als een kind van 10 tegenwoordig nog een boek leest. Laat staan er eentje schrijft. maar een boek over de oorlog, dat is helemaal. Hoe kwam je erop?
1: Nou, ik heb al sinds kind af aan een fascinatie gehad voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik heb het altijd al interessant gevonden. En toen de vraag aan mij gesteld werd, toen hoefde ik er nog geen eens over na te denken. Ik wist het al, de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, en waar gaat dat boek dan precies over? Wat voor verhaal heb je daarin bedacht?
1: Nou,

0: beetje jouw eigen verhaal, maar het speelt zich dan af in de Tweede Wereldoorlog. Moet ik het zo zien?
1: Ja, het heeft heel veel vergelijkenissen met mij en Evelien, de hoofdpersoon. Ten eerste natuurlijk de twee moeders. Ten tweede het gepest worden. Zij werd ook gepest.
0: Mm-hmm.
1: Ik werd ook gepest. Ik zit nu in een andere klas, maar
0: aha,
1: dat ook. Wat nog meer?
0: Nou ja, ik vind dit al heel wat.
2: Ja, van haar moeder, want die hangt ook, hè?
0: Ja.
3: Ja, trotse moeder is ook aanwezig, hoor.
0: Ja, de trotse moeder. Kan ik me voorstellen. Eén van de twee trotse moeders dan, begrijp ik.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja. En dat boek is nu dus af en is het ook al gedrukt?
1: Ja, klopt.
3: Ja, zeker. 50 exemplaren gedrukt.
0: Oh, ja. 50. En wordt het dan op school al besproken? Hoe gaat dat?
3: Op school wordt besproken.
1: Ja, we hebben het gisteren bekendgemaakt op school. Dus ik heb ook een kleine presentatie erover gehad. Dus ja.
0: Ja. En wat vinden je klasgenoten ervan?
1: Nou, die vinden het heel erg gaaf, zoals ik het meekrijg.
0: Ja.
1: Die vinden het echt heel knap van mij dat ik een boek heb geschreven. En dat maakt ook dat ik ook weer trots ben.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, we zijn allemaal trots op je, Dané. En 50 exemplaren gedrukt. En ik denk dat er misschien nog wel zoveel belangstelling komt dat nog meer mensen het willen lezen. Dus dan komt er een tweede druk. Denk je niet?
1: Ja,
0: zou
1: wat zijn.
0: Ja, nou ja, goed. En als mensen nou dat boek willen lezen van jou, waar kunnen ze dan terecht?
3: Bij de Bron kunnen ze dan terecht.
1: www.zoldebron.nl
2: www.zoldebron?
0: Nee, voor de Bron. Of niet?
1: www.zoldebron.nl
2: Zoldebron.nl.
0: Ja, we zijn meteen aan het intikken.
2: Ja, Zoldebron.nl.
0: Zoldebron.nl. Oké, daar kunnen we terecht. Nou, oké. Hopen dat het een heel groot succes wordt, Dané. We zijn allemaal trots op je.
1: Ja, dank u wel.
0: Doeg.
1: Doeg. Dag, tot ziens.
0: 12 jaar in het eerste boek al gemaakt. Hoe leuk is dat? Dat was het verhaal van Dané Trouwborst, Henrik Ruambacht.

Genesis. En I Can Dance. Het is 8 minuten voor 5. We moeten nog de winnaar bekendmaken van de quiz van vandaag. De Feyenoord quiz gaat over Feyenoord AZ. Komende zondag staat die wedstrijd op het programma. En daarom stellen we allemaal vragen die te

0: maken hebben met die wedstrijd. En vandaag ging de vraag over de bekerfinale van 2018. Wie maakte in blessuretijd nog een derde doelpunt voor Feyenoord? En Wouter Pellegrom uit Berkel en Roderijs, die denkt dat hij het weet, toch? Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, daar ga ik wel vanuit eigenlijk.
0: Ja. Heb je het uit je hoofd of heb je het opgezocht?
1: Ik wist het wel een beetje, maar ik moest natuurlijk wel opzoeken.
0: Ja, toch even checken. Ja, heel goed.
1: Even checken of het echt klopte.
0: Want wie was het volgens jou?
1: Jens Toornstra.
0: Even luisteren
2: hoor. Jens Toornstra. Misschien wel een 3-0 voor Feyenoord, want Haps is er vandoor. Die heeft het lastig met Svensson, maar blijft op de been. Haps nog steeds legt hem terug. Vilena kan het doen van afstand. Vilena op de keeper en dan moet Toornstra scoren. En het is geen buitenspel. Het is 3-0 voor Feyenoord.
0: Ja, het is inderdaad Toornstra.
1: Inderdaad, ja. Heel mooi.
0: Ja, dat was een mooie dag. Ben je ook optimistisch over komende zondag, Wouter?
1: Altijd, tuurlijk.
0: Oh, altijd?
3: Moet, toch, Wouter?
1: Moet wel. Ja. Het moet weer gebeuren, ja. Een soort van finale, toch?
0: Ja, zeker. Hup, die Champions League in. Ben je een trouwe Feyenoorder?
1: Jawel, ik ga nog wel eens naar een wedstrijdje. Niet iedere keer meer, maar paar keer per jaar.
0: Nou goed, je krijgt in ieder geval van ons de Feyenoord sjaal. En Feza heeft hier een hele hoge hoed staan. Dan gaat jouw naam ook nog in.
3: Ja, en vrijdag trekken we de winnaar voor de kaartjes.
1: Hartstikke mooi.
0: Dat begint, dat is in dit programma toch, hè?
3: Ja,
0: blijf
3: luisteren.
0: Tussen alle winnaars. De sjaal krijg je sowieso. En duimen voor zondag, hè?
1: Gaan we doen.
0: Oké, dag Wout.

0: Michael McDonald en de geremixte versie van Sweet Freedom door de Safri Duo uit 2002. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
5: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Teun Willems.
11: De kapperzaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die vannacht doelwit was van een explosie, is gesloten door de burgemeester. De gemeente spreekt van een ernstige verstoring van de openbare orde in het hart van de stad. Burgemeester Frederik Zevenbergen sluit de kapperszaak tot nader order, maar hoe lang dat is nog onduidelijk. De kapperszaak was vaker doelwit, onder meer van bekladding. In de volksmond wordt gesproken van een zogenoemde kappersoorlog. En de politie doet nog onderzoek naar de explosie. En op de Abraham van Rijkenvoorzelweg in Capelle aan den IJssel is een aanrijding geweest tussen twee voertuigen. Volgens een 112-correspondent stond één auto stil op de middelste rijstrook toen de andere auto achterop klapte. In de voorste auto zaten een moeder en een baby. Ze zijn beide naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En de 3 ziekste patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, worden naar Nederland gebracht voor behandeling. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om 1 persoon met een Nederlandse nationaliteit en 2 mensen met een andere nationaliteit. Het is nog onduidelijk waar in Nederland de patiënten worden behandeld. Afgelopen weekend werd al bekend dat zeker 3 passagiers zijn overleden aan de gevolgen van het virus, onder wie 2 Nederlanders. En de directeur van Milieudefensie, Donald Pols, stapt over naar Tata Steel. De milieuorganisatie heeft geen begrip voor de keuze en heeft daarom ook per direct afscheid genomen van Pols. Hij was sinds 2015 algemeen directeur bij Milieudefensie en ook het gezicht van de beweging bij de klimaatzaak tegen Shell, die Milieudefensie in hoger beroep toch verloor. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door zakelijk directeur Jessica Maan. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap. Hij zegt de verduurzaming van Tata van binnenuit te willen afdwingen. Het weer, vanavond opnieuw meer bewolking, blijft wel droog. Vannacht wolkenvelden en het koelt af naar 8 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Redelijk rustig op de weg. Ik heb 3 filemeldingen voor de hele provincie Zuid-Holland. Dus dat valt reuze mee. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk staat 5 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht, een vertraging van een kwartier. A15 Europoort richting Gorkum. Tussen IJsselmonde en Hendrik Ido Ambacht 5 kilometer, een half uur vertraging. Bergingswerkzaamheden daar, 2 rijstroken zijn dicht. En dan nog de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en Dordrecht Centrum. 7 kilometer, 10 minuten vertraging en ongeluk gebeurt. De linker rijstrook is daar dicht.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
12: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
17: Oh yeah.
16: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
18: True Lease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
20: Wij zijn
21: Medipoint. Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
22: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
21: En voor de aangepaste fiets van Maria.
23: En zo kan ik er weer op uit.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
24: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
24: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
25: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Scene. Een nummer geschreven door zanger Telau. En weet je hoe hij op het idee kwam voor dit nummer?
1: Nee.
0: Hij zat in een Grieks restaurant. Keek om zich heen en dacht, wat is alles toch blauw? Blauw.
1: Ja,
0: wow.
1: Dat is wel een goede manier om...
0: Eigenlijk net de Rijnmond Studio.
1: Ja, precies.
0: Blauw, blauw, blauw. 5:10, Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. Tot 7:00, goedemiddag en leuk dat je luistert. Op deze dinsdag, de 5e mei 2026, het is Bevrijdingsdag. En het is overal in de regio te merken. Hier vlak om de hoek natuurlijk het grote Bevrijdingsfestival bij de Euromast in het park daar. Maar op heel veel andere plekken zijn er natuurlijk ook allerlei activiteiten. Waar gaan wij het nog over hebben dit uur, Feza?
1: Nou, je had het over verschillende activiteiten. De vrijheidsmaaltijden zijn altijd wel een ding, hè?
0: Ja.
1: En ik moet eerlijk bekennen dat ik er nog nooit eentje heb bijgewoond.
0: Nee, ik ook niet. Nee.
1: En dat is eigenlijk wel raar. Ja, vooral omdat ik dus elke dag, elke 4, 5 mei wel aan het werk ben.
0: Ja, wij werken gewoon veel te hard daarvoor.
1: Ja, wij werken gewoon te hard. Nee, maar ik vond het altijd al wel. Ik bedoel, als ik dan hoor. En straks gaan wij natuurlijk ook even iemand bellen. Dan vind ik het altijd wel een hele mooie sfeer. En dan denk ik, ja, dat is wel mooi om dat misschien een keer mee te maken.
0: Ja, brengt, hoe heet dat? Verbinden, hè? Dat tegenwoordig.
1: Nou.
0: Brengt mensen bij elkaar.
1: Zeker.
0: En dat is zeker een van de... Ja, een van de dingen waar we natuurlijk op hopen op een dag als vandaag.
1: Ja.
0: Ja, en we hadden net voor 5 een trotse moeder aan de lijn van, ja. Van een meisje dat 12 en gewoon haar eerste boek heeft geschreven.
1: Ja.
0: Zometeen gaan we nog een trotse moeder spreken.
1: Ja, want ik weet niet hoe oud jij was toen je je A-diploma, je zwemdiploma haalde.
0: 6, 7 of zo, denk ik.
1: Ja, ik denk ook zoiets. In ieder geval basisschool. Nou, er is nu een record verbroken, denk ik, in onze regio. Hij is 4 jaar en 4 maanden oud.
0: En die heeft al zijn zwemdiploma.
1: Hij heeft al zijn A-diploma.
0: Hoe kan dat? Gaan we je zo vertellen in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag

0: Where is my husband van Ray? Hoort u op Radio Rijnmond en daarvoor Date la Vuelta van Louis Fonsi en zijn vrienden. Het is 11 minuten voor 5:30. Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. We hebben het natuurlijk over Bevrijdingsdag vandaag. En overal in het land zijn vandaag ook vrijheidsmaaltijden. We horen er vanochtend al wat over bij Peter en Milou. Ook in onze regio natuurlijk. Alleen al in Rotterdam op meer dan 100 verschillende plekken.
1: Wow.
0: Kun je nagaan. En het idee is dan om met z'n allen gezellig te eten, maar ook te praten over hoe belangrijk het is dat we met z'n allen die vrijheid hebben. Een hele bijzondere begint zometeen in Phoenix. Je weet wel, het migratiemuseum op de Kop van Zuid. Dat plein daar is zometeen een vrijheidsmaaltijd in samenwerking met het Oekraïnehuis. Ja, en dat is wel bijzonder, want als je het hebt over brandhaarden in de wereld, dan is het er zeker nog eentje. Dus hoe vier je dan je vrijheid, terwijl je weet dat je hebt moeten vluchten en er in je eigen land nog geen vrijheid is? Daarover spreken we met Oksana Savchuk van het Oekraïnehuis. Oksana, goedemiddag.
2: Hi, goeiedag.
0: Hey, hallo. Wat gaat er zo meteen gebeuren daar op dat plein bij Phoenix?
2: Ja, we hebben een vrijheidsmaaltijd met dezelfde vrijheidssoep zoals overal in het land. Maar we voegen toe een zoete dessertje van het Oekraïns huis.
0: Daar zijn jullie nu mee bezig. Een zoet dessertje als lekker toetje.
2: Ja, voorbereiden.
0: Ja, ja, ja. En met wat voor gevoel sta jij daar vandaag?
2: Natuurlijk, het is een bijzondere dag voor heel veel mensen. Het is een leuke feest, maar voor Oekraïners dat is meer dan een betekenisvol dag. Omdat vrijheid is niet iets abstract. Het is heel, heel moeilijk en waardevol voor alle Oekraïners in de hele Europa.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: We weten de prijs van.
0: Ja, jullie weten zeker de prijs. En die oorlog is al een aantal jaren gaande. Is nog steeds niet afgelopen. Maar hoe voelt het dan voor jou om hier in Nederland iedereen vrijheid te zien te vieren?
2: Dat voelt ideaal. Ik droom dat ik zoiets kan ook in Oekraïne één dag vieren. Dus dat heeft me heel veel hoop ook. En een mogelijkheid om over de oorlog te praten in die symbool, in de sleutel van de vrijheid. Omdat dat is precies wat we voor vechten.
0: Ja.
2: Is onze vrijheid.
0: Ja, juist die vrijheid is zo belangrijk. Met hoeveel mensen zijn jullie vanavond?
2: We zitten bijna met 100 mensen bij Phoenixplein.
0: Zo.
1: Mooi.
0: En jij hebt al die toetjes moeten maken?
2: Nee, niet ik. Een van de vrijwilligers van het Oekraïns huis, Olena, heeft meer dan 100 broodjes met de maanzaad gemaakt.
0: Juist.
1: Ja, wat is het voor toetje?
2: Ja, dat is een maanzaad broodje. En maanzaad staat als een symbool. Het is een zaad voor hoop. Mm. En ook een toetje die we heel vaak thuis eten bij familiefeesten. Dus iets dat echt terugbrengt naar thuisland. Maar ook die symbool heeft voor kleine zaadjes die heel veel kracht kan brengen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mooi.
0: En als jij straks aan tafel zit, Oksana, en je naast allemaal Nederlanders, wat vertel je ze dan?
2: Met de maanzaad broodjes doen we de inzamelingactie voor camouflage net te maken die we op Oekraïns huis doen. En ook vader van Olena die broodjes heeft gemaakt, maakt camouflage net daar. Het is wel bijzonder dat hij die netten stuurt naar zijn eigen huis, waar nu Oekraïnse soldaten wonen.
0: Aha.
2: Omdat dat zo dicht bij de frontlinie is. Dus alles is eigenlijk zo verboden dat je denkt dat het is wel fair, maar via kan je ook heel dicht bij de frontgebied staan.
0: Ja, ja,
2: ook
0: ja.
2: Aan de maaltijd zoals dit.
0: Nou, dat lijkt me mooi. Mooi doel. Camouflage netten voor de jongens die daar zo hard vechten.
1: Ja.
0: En nou ja, ondertussen spreken over vrijheid, hoe belangrijk het is om vrijheid te zijn. Ik wens je een hele mooie avond.
2: Ja.
0: En laten we hopen dat Oekraïne heel snel ook weer vrij is. Hè?
2: Ja, bedankt.
0: Dat zal het allermooiste zijn. Dankjewel, Oksana van het Oekraïnehuis. Dit is Radio Rijnmond. Dit is Bevrijdingsdag. Dit is Let Me Be Free. Two Brothers on the

0: was on the fourth floor om 6:03 bij Radio Rijnmond. We hadden het net over die vrijheidsmaaltijden. Die maaltijd bij Phoenix. Die is helemaal uitverkocht. Er kan niemand meer bij. Maar er zijn op allerlei plekken in de regio van die vrijheidsmaaltijden. Er zijn ook al veel lunches geweest. Maar ook vanavond wordt er nog overal gegeten en gepraat over vrijheid. Als je denkt, nou, vind ik toch leuk om daarbij te zijn. Op de website van 4 en 5 mei.nl kun je over heel Nederland zien waar overal van die maaltijden worden georganiseerd. En als het specifiek om Rotterdam gaat, is er nog een aparte website. En dat is rotterdamsevrijheidsmaaltijden.nl. En dan even kijken of er nog een plekje is. Misschien leuk om nog naartoe te gaan. Mocht je daar zin in hebben, mocht je daar trek in hebben. Een bordje vrijheidssoep. Ja, precies. En misschien wel een lekker toetje of iets anders. Dus dat, zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En natuurlijk het weerbericht van Ed Aldus.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of u nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Het is 5:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, hoe gaat het met het verkeer?
9: Nou, het wordt weer iets drukker. Op dit moment op de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk 6 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. De oprit is daar dicht. En ook twee rijstroken. Dan de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Vaanplein naar de A29. En Hendrik-Ido-Ambacht 5 kilometer, 40 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 7 kilometer, 10 minuten. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum, 10 kilometer. Een vertraging van ruim 10 minuten. Daar is ook een ongeluk gebeurd, maar ook daar is de weg weer vrij.
0: Dan gaan we kijken naar het weer met onze weerman Ed Aldus. Ed, goedemiddag.
10: Ja, een hele goede middag, Rijntjan.
0: Ja, prima. Festival weer, hè, vandaag.
10: Ja, een echt sterk meevallende dag. En wat hebben we toch veel geluk gehad. Ja. Want in het oosten van het land was het heel de dag grijs en kil met temperaturen van maar 11, 12 graden. Mm. En hier kwam de zon er toch verrassend goed aan te pas nog. Ja. En liep de temperatuur op naar een graad of 16. Wel een merkbaar aanwezige wind. Ja, 16 graden is ook wel matig. Maar goed, als het dan droog is en het zonnetje is tevoorschijn gekomen, maakt het toch heel veel goed, hè?
0: Ja, zeker.
10: Nou ja, vanavond blijft het gewoon fantastisch bevrijdingsweer. Vannacht hebben we te maken met veel bewolking, wel droog. Een temperatuur die zakt dan naar een graad of 8. Aan zee waait de wind vrij krachtig, windkracht 5 uit het noordoosten. Ja, en morgen hebben we te maken met meer bewolking dan vandaag. Want die storing namelijk boven het zuidoosten, die komt weer naar het noordwesten toe. Dus toch wel wat aan de bewolkte kant. Maar soms breekt ook wel de zon door, want we zitten steeds maar op het randje. In de middag wordt het dan ongeveer 15 of 16 graden, Rijntjan. Mm. Ja, en dat bij een matige en aan zee vrij krachtige wind. Ja, en die komt dan uit het noordoosten.
0: Nou ja, en verderop in de week?
10: Ja, ziet er goed uit hoor, op donderdag en vrijdag. Een mix zeg maar van zon en bewolking, dus geregeld de zon erbij. Donderdag een graad of 16, vrijdag een graad of 19. Hm. Bij weinig wind trouwens uit het zuidoosten, dus het zal een stuk warmer aanvoelen ook dan vandaag. Ja. En in het weekend, ja. Ja, een mix van zon en bewolking en temperaturen echt wel een stuk hoger, naar 22 graden, maar wel neemt de kans op een regen of onweersbui toe. Maar goed, daar wordt de natuur dan weer gelukkig van.
0: Ja.
10: Er zijn ook gewoon natuurlijk langdurige perioden dat droog blijft.
0: Ja, nee, prima allemaal.
10: Lekker weer.
0: Ja, nee, blij met deze berichten. Dank daarvoor. En alles dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
11: De drie ziekste patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, worden naar Nederland gebracht voor behandeling. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om één persoon met een Nederlandse nationaliteit en twee met een andere nationaliteit. Het is nog onduidelijk waar in Nederland de patiënten worden behandeld. En afgelopen weekend werd er bekend dat zeker drie passagiers zijn overleden aan de gevolgen van het virus, onder wie twee Nederlanders. En op de Abraham van Rijkenvoorselweg in Capelle aan den IJssel is een aanrijding geweest tussen twee voertuigen. Volgens een 112-correspondent stond een auto stil op de middelste rijstrook toen een andere auto achterop klapte. In de voorste auto zat een moeder en een baby. Ze zijn beide naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ook hoe het kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. En een Duits echtpaar heeft voor bijna 1,9 miljoen euro gestolen. Dat afkomstig was uit parkeermeters in het zuiden van Duitsland. De man is een voormalig gemeentelijk ambtenaar en hij was verantwoordelijk voor het leegmaken van de parkeerautomaten. Volgens de openbare aanklager heeft de man gedurende 10 jaar met hulp van zijn vrouw een deel van het geld weggesluist naar privérekeningen om ze zo om te zetten in supermarktbonnen. Wat het gaat worden is nog onduidelijk, maar er staat in ieder geval een maximumstraf van 10 jaar op.
0: Ja, lijkt me dik verdiend. Dankjewel, Teun.
12: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Nu met René en High Time He Went.
12: Radio met een grote

0: René was een Haagse band in de jaren 80. En High Time He Went was hun grootste hit. Dat was in 1982. Je hoorde hem weer eens hier op Radio Rijnmond. In afslag Rijnmond. Het is 6:08.
1: Ja, Rijntjan. En behalve bevrijdingsdag vandaag heb je misschien heel veel beroemdheden met hele bijzondere outfits. En vooral vrouwelijke beroemdheden met hele bijzondere jurken gezien vandaag misschien. Op websites van kranten of andere social media.
0: Ik heb er niet echt op gelet, maar ik heb het gevoel dat jij me nu gaat bijpraten hierover.
1: Het gaat dus om het Met Gala.
0: Het Met Gala, wat is dat?
1: Nou, dat is dus echt wel een jaarlijks mode-event. En dat vindt dan in de Met plaats in New York. Metropolitan Museum of Art in New York. En dat wordt dan gehouden op de eerste maandag van mei.
0: Aha.
1: En georganiseerd door Vogue-editor Anna Wintour. Zij is modeblad Vogue, die gaat erover. En zij bepalen dan ook wie er allemaal aanwezig mogen zijn. En daarmee wordt ook gewoon geld opgehaald voor de modeafdeling van de Met. Metropolitan Museum of Art.
0: Mm-hmm.
1: En waar het vooral om gaat is dat ze dus een thema meekrijgen. En dat ze daar dan iets leuks op moeten bedenken. En dat doen ze natuurlijk heel vaak met modehuizen. Hè? Die koppelen dan hun naam aan een bekendheid. En die zeggen, wij creëren wel iets voor je. Maar wat ik er altijd zo bijzonder aan vind, is dat ik het soms echt heel ver gezocht vind.
0: Mm-hmm.
1: En dat ik soms ook wel, vooral ook dit jaar zag je weer heel weinig stof. Dus hele naakte modellen soms. Dat ik dan denk, ja, wat heeft dat nou weer met kunst te maken?
0: Nou, dat kan toch ook zo. Dat kan toch?
1: Ja, aan de ene kant wel. Maar sommigen hebben er echt werk van gemaakt. Die echt dan op, bijvoorbeeld op een bepaald iemand uit een schilderij lijken.
0: Was er een thema dit jaar?
1: Ja, fashion is art.
0: Fashion is art.
1: Dus dat ze daar een beetje mee bezig zijn. Maar ja, ik vind het soms heel erg ver zo. Ik vind dat ze iets meer met het thema mogen bezig zijn.
0: Wie waren er?
1: Beyoncé was er weer. Na zoveel jaar, na 10 jaar geloof ik.
0: Ja.
1: En
0: dan had ze een mooi jurkje aan.
1: Nou, Beyoncé. En dat is het. Ik vond dat dus iets minder. En dat wil ik natuurlijk niet van Beyoncé zeggen. Want ik hou heel erg veel van Beyoncé.
0: Maar vond je dit te bloot of wat?
1: Nee, dat niet. Zij niet. Maar
0: zij was ingepakt.
1: Zij was op zich redelijk ingepakt. Maar natuurlijk was het natuurlijk doorschijnend. Dus het is niet. Het was niet helemaal oké. Okay. Nou ja, niet helemaal bloot. Maar Beyoncé was er. Dat was wel heel erg bijzonder. De Kardashians, die zijn altijd wel aanwezig. Nicole Kidman was aanwezig. Venus Williams. Ja. Daar heb ik ook een jurk van gezien. Die vond ik echt wel heel mooi. Jij denkt bij jezelf, wie zijn het allemaal? Lady Gaga was aanwezig.
0: Nou, die heeft altijd goede jurkjes, toch?
1: Daarom. Ja. En die houdt zich inderdaad wel heel goed aan het thema. Ja. Maar ik vond Sabrina Carpenter was bijvoorbeeld ook aanwezig. Nou ja, heel veel artiesten. En je zag natuurlijk heel veel jurken dan voorbij komen. En ik vind gewoon dat ze iets meer met het thema echt mogen doen.
0: Ja, maar je moet dus betalen om daarbij aanwezig te moeten zijn. Hè? En het geld gaat aan het goede doel.
1: Ja.
0: Ik heb even gekeken wat een ticket kost om daar binnen te komen.
1: Ja. Het zijn soms echt
0: $100,000 moet je betalen.
1: Ja.
0: En als je een tafeltje wil, $350,000.
1: Ja, je kunt het zo gek maken als je wilt.
0: En dat allemaal voor het goede doel.
1: Ja.
0: Met Gala. Volgend jaar weer.
1: Ja.

0: and alive. Blijf bij ons, want we hebben nog veel meer moois. Zometeen tussen 6 en 7. Eerst het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
9: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Greppelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorg.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Het is 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur, afslag Rijnmond, nu Teun Willems met het nieuws.
1: Medische teams zijn druk bezig met de voorbereidingen om 3 passagiers van het cruiseschip Hondius over te brengen naar Nederland. Ze zijn besmet met het Hanta-virus en zijn er slecht aan toe. Een van hen heeft de Nederlandse nationaliteit. Het schip ligt al dagen voor de kust van Kaapverdië en alleen zieken mogen van boord. Mogelijk gaat het cruiseschip daarna verder naar de Canarische eilanden. En na de Tweede Wereldoorlog vond grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen opgesloten die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En de directeur van Milieudefensie, Donald Pol, stapt over naar Tata Steel. De milieuorganisatie heeft geen begrip voor de keuze en daarom ook per direct afscheid genomen van Pols. Hij was sinds 2015 algemeen directeur bij de Milieudefensie en ook het gezicht van de beweging bij de klimaatzaak tegen Shell, die de Milieudefensie in hoger beroep toch verloor. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door zakelijk directeur Jessica Maan. Pols spreekt van een logische volgende stap. Hij zegt de verduurzaming van Tata van binnenuit te willen afdwingen. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt steeds vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren. Ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, vanavond opnieuw meer bewolking. Blijft wel droog en vannacht zijn er wolkenvelden. Koelt af naar 8 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: 1 file nog op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk 5 kilometer. Een vertraging van ruim 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De oprit is daar dicht. En ook 2 rijstroken.
0: 1 file maar.
2: 1 file maar.
0: Nou, hartstikke mooi. Kunnen we gelijk door met Tina Turner.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
17: En Feza Albayrak.
15: Radio met een grote R.

0: Tina Turner. Even stoom afblazen met Tina Turner.
1: Maar bedoelt ze dat ook echt zo?
0: Stoom afblazen, ja, ik denk het wel.
1: Nou, vooruit.
0: Ja, en anders doe je maar een raampje open. 9:06. Dit is Radio Rijnmond. We hebben nog een uurtje afslag Rijnmond te gaan. En we hebben nog heel veel moois voor je in petto, hoor. En ik weet zeker dat er voor iedereen nog wel een prachtplaat bij zit. We hebben heel veel mooie dingen in onze tas. En soms kun je ook zelf meestemmen. Je weet hoe het gaat. Afslag 1, afslag 2. En dan kijken met z'n allen wat het gaat worden. Dat geldt zeker ook voor de lekker lange laatste. Maar zover is het nog niet. Eerst nog even achterom kijken. Deze bevrijdingsdag. Wat is ons bijgebleven, PSA?
1: Nou, we hebben vooral heel veel vrijheid gevierd. Er is een bevrijdingsfestival hier vlakbij. In het park. Bij de Euromast. En daar zijn collega's Erik Lemmers. En Jeroen van Open Rotterdam.
0: Ja.
1: Die zijn daar geweest. Die hebben daar 4 uur lang radio/tv gemaakt.
0: Radio Freedom.
1: Radio Freedom, inderdaad. En wij hebben het gehad over de vrijheidsmaaltijd in Phoenix.
0: Ja.
1: Het Creatiemuseum op Zuid.
0: Overal in het land zijn inderdaad vrijheidsmaaltijden. Om gezellig met elkaar te eten. Mensen met elkaar te verbinden. Maar ook te praten over het belang van vrijheid. En een van die maaltijden vindt op dit moment plaats in Phoenix, in het Migratiemuseum op de Kop van Zuid. En dat is er eentje in samenwerking met het Oekraïns Huis. We hebben Oksana Savchuk van het Oekraïns Huis even gebeld. Ja, voor haar is het toch echt wel een hele bijzondere dag.
2: Ik droom dat ik zoiets kan ook in Oekraïne 1 dag vieren. Dus dat heeft me heel veel hoop ook. En een mogelijkheid om over de oorlog te praten in die symbool, in de sleutel van vrijheid. Omdat dat is precies wat we voor vechten.
0: Ja.
2: Is onze vrijheid.
0: Wat is Oksana, die natuurlijk zelf ook droomt van vrijheid na die jarenlange oorlog die er al gaande is daar in Oekraïne. Dan hebben we het nog over gehad over een aantal bijzondere kinderen uit onze regio.
1: Ja, trotse ouders hebben we gesproken met hun bijzondere kinderen. Of nou ja, bijzondere mijlpalen moet ik zeggen. Nou, of...
0: Ja, zeker.
1: Ja, toch? Ja. Voor hun kinderen.
0: 12 jaar is Dané Trouwborst uit Hendrik de Wouw. Die heeft een boek geschreven. Is al haar 10e mee begonnen onder de titel Mijn Oorlog. En dat is nu af en heeft ze met trots gepresenteerd aan haar klas. En er is al een eerste druk van 50 exemplaren. En wie weet worden het er nog veel meer. Ja, en we spraken met de moeder van een jongetje dat net 4 jaar is geworden uit Sliedrecht.
1: Ja, en die heeft al een zwemdiploma A.
0: Hij viel zelf van zwemmen, die was niet te houden toen hij 2 was. En zijn ouders hebben hem maar een beetje laten begaan. Wel goed gekeken natuurlijk. Ja. Al wat lesjes gegeven. En toen hij 4 jaar en een beetje was, toen mocht hij al gaan afzwemmen.
1: En hij gaat voor als zwemdiploma B.
0: Precies, hij gaat nu voor B. En C zit ook binnenkort in de tas, kan ik je verzekeren. Zometeen de eerste afslag in deze afslag Rijnmond. Eerst Tom Petty en de Heartbreakers.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Tom Petty. En de Heartbreakers. Learning to Fly. 14 minuten voor 6:30. Tijd voor de eerste afslag in deze afslag, Rijnmond. De eerste muzikale afslag. Nemen we afslag 1, Stepping Out. Of nemen we afslag 2, nemen we dan Stepping Out van Becky Beck. Dus Joe Jackson is afslag 1. Stepping Out van Becky Beck. Nee, hoe heet ze nou? Becky Bell is afslag 2. Dus komt-ie.
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

Afslag 1, Joe Jackson, Steppin' Out. Afslag 2, Steppin' Out Tonight. Becky Bell, welke van deze twee hoor jij het liefste? Laat het even weten met de Rijnmond-app. Je weet het, je hebt twee platen de tijd om je stem uit te brengen. Dus wees er snel bij. Afslag 1, Joe Jackson. Afslag 2, Becky Bell, Steppin' Out.

0: Derek en de Domino's. En natuurlijk in de hoofdrol Eric Clapton uit 1971. Leila, echte popklassieker. En daarvoor hoorde je de hit van Justin, Jackstyle en John. Turn the lights off. Het is 6:58. En ik ben benieuwd.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

0: Ja, Stepping Out. Wordt het Joe Jackson, Stepping Out, afslag 1. Of wordt het Stepping Out Tonight, Becky Bell, afslag 2.
1: Nou, Bas zegt afslag 1, jeugdsentiment. En ook Evelien, Els, Irma, Arita, Raymond, Guido en Annelies zijn het daarmee eens. Dan zeggen Barry, Wino, Danny, Hans, Ruud, Jeroen en Sandra afslag 2. Dan gaan er toch iets meer voor afslag 2. Nou, behoorlijk wat meer.
0: 1,
1: sorry, ja inderdaad. Ronald, Sylvia, Ria, Jan, Regina zegt ook afslag 1. En ik heb ook nog een lekker soepje gegeten, zegt ze erbij. Oh. Het is bevrijdingsdag. En ook Erik gaat voor afslag 1. Johan zegt heerlijk afslag 1. Raymond uit Den Haag. En Richard zegt geen enkele twijfel. Stepping Out van Joe Jackson is een absoluut meesterwerk.
2: We nemen afslag 1.

0: Inderdaad, een meesterwerk. Joe Jackson.
1: Zeker.
0: In november komt hij naar het nieuwe Luxor Theater, maar helaas al helemaal uitverkocht. Stepping Out was dat, zometeen de volgende afslag. De lekker lange laatste gaat het dan natuurlijk over. Eerst maar eens de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
0: Het is bijna 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Deze hebben we nog files.
1: Nee.
0: Dan ga ik haastig naar mijn weerbericht zoeken. Hier heb ik het. Vanavond opnieuw meer bewolking. Droog. Vannacht wolkenveld. Het koelt af naar 8 graden. Morgen veel bewolking. Soms wat zon en droog. Middagtemperatuur 16 graden. Donderdag geregeld zon en droog. In de loop van het weekend krijgen we een toenemende kans op een regen- of onweersbui. De middagtemperaturen gaan oplopen naar 22 graden op zaterdag. Dan de hoofdpunt van het nieuws. Teun.
10: Medische teams zijn druk bezig met de voorbereidingen om 3 passagiers van het cruiseschip Hondius over te brengen naar Nederland. Ze zijn besmet met het Hanta-virus en zijn er slecht aan toe. Een van hen heeft de Nederlandse nationaliteit. Het schip ligt al dagen voor de kust van Kaapverdië en alleen de zieken mogen van boord. Mogelijk gaat het cruiseschip daarna verder naar de Canarische eilanden. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt steeds vaker geregeld in cao's, want het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren. En ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen, kan dan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. En de Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd. Foreign Tongues moet het heten. Het album komt op 10 juli uit, bijna 3 jaar na de lancering van hun vorige album. De nieuwe plaat bevat 14 nummers. Tijdens de promotie van het album zei Mick Jagger al dat ze bijna 3/4 van het album klaar hadden. Vanavond wordt in New York een videoclip gelanceerd van het nummer In the Stars. En Foreign Tongues, het nieuwe album dus, is het 25e studioalbum van The Stones, die hun debuut, The Rolling Stones, meer dan 60 jaar geleden uitbrachten in 1964.
0: Een nieuwe van The Rolling Stones, dat is en blijft een happening. Ik ben benieuwd. Dankjewel, Teun. Ja.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
0: Nu ook met een nummer van The Stones, maar dan gezongen door Bette Midler.
11: Radio met een grote R.

0: Bette Midler. Ooh, yeah. Ook wel bekend als de Divine Miss M. Ooh, yeah. Zangeres. Actrice. Activiste.
1: Nou.
0: Houdt hij daar van Trump, hè?
1: Nee. Ik volg haar op Insta. En niet echt.
0: Ja, fantastisch. Inmiddels 80 en nog zo actief met van alles en nog wat. Dit was een van haar hits. Beast of Burden uit de jaren 80. Nummer van de Stones dus, maar gezongen door Bette Midler. Goed, dan gaan wij ons bezighouden met een hele belangrijke kwestie.
1: Ja, de lekker lange laatste.
0: De lekker lange laatste. En vandaag op Bevrijdingsdag gaat het over samen zijn. Together, you and me. En we hebben twee mooie, lekkere, lange platen waar jij uit kunt kiezen.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.
4: Everybody wants to live together. Why can't we live together?
2: Afslag 1.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Welke lekkere lange wil jij zo meteen horen? Wordt het afslag 1, Why Can We Live Together, Mike Anthony? Of wordt het afslag 2, Spargo, de lange versie van You and Me? Jij bepaalt het met de Rijnmond-app. Dus afslag 1 is Mike Anthony, Why Can We Live Together. Afslag 2, Spargo, You and Me. Pak de Rijnmond-app en maak je keuze bekend. Afslag 1, Mike Anthony. Afslag 2, Spargo.

0: Jamie Lydell, Another Day. En daarvoor hoor je de huidige hit van het Noorse trio De Bauza, Magnetic. Zou best wel eens een van de zomerhits van 2026 kunnen worden. Houden we voor je in de gaten. Maar nu de lekker lange laatste. Welke moet het worden?
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
3: Everybody wants to live together. Why can't we live together?
1: Afslag 1.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: 2 lekkere lange uit de jaren 80. Afslag 1 is Mike Anthony. Zijn versie van Why Can't We Live Together. Of je neemt Spargo, de lekker lange versie van hun grote hit You and Me. Wordt al druk gestemd, maar er kunnen nog best wel stemmen bij. Dus laat het even weten met de Rijnmond-app. Afslag 1, Why Can't We Live Together, Mike Anthony. Afslag 2, Spargo, You and Me.

altijd en overal. Huey Lewis en de News. Uit 1985. Ondertussen wordt er nog druk gestemd. We hebben nog een paar minuten om te stemmen, zie ik. En dan gaan we de lekker lange laatste draaien.

0: geleden hadden we nog nooit van Chapel Roan gehoord. En toen hoorden we dit nummer. En sindsdien is Chapel Roan in onze harten gesloten.
1: Oh, ja, zeker.
0: Good Luck Babe was haar debuutsingle in elk geval in Nederland. Ik weet niet hoe het verder zit, hoor. Maar goed, het is alweer 7:10. We gaan beslissen welke lekker lange laatste het gaat worden. Wordt het Mike Anthony, Why Can't We Live Together? Of Spargo, afslag 2, You and Me?
1: Nou, Sylvia die zegt natuurlijk afslag 2, Spargo. Dan gaan Bertje en ik zingen en dansen.
0: Oh,
1: want daar willen we beelden van zien.
0: Oh, Bertje.
1: Hans zegt lekker swingen. Danny, Ruud, Ria, Annelies gaan ook voor afslag 2. En ook Guido zegt lekker Nederlands afslag 2. Irma zegt dan weer mooie boodschap voor vandaag. Dus die gaat voor 1.
0: Why Ronald, can't we live together?
1: Ja, Ronald, Jack, Raymond ook. En dan zegt Sylvia afslag 2. You and me, sweet memories. Toen ik nog jong en onbevangen door het leven ging. Maar nu genieten van het nu. En ook Corrie, Bas, Nel, Arita gaan voor afslag 2. Raymond uit Den Haag zegt dan weer afslag 1. Ineke en Regina ook. En dan toch meer afslagstemmers voor afslag 2. Jenny, Jeroen en Sandra. Els, Jan en ook Kaya zegt... Spargo stond op nummer 1 in de top 40 op 5 mei 1980. Mijn geboortedatum. Dus ik ga voor optie 2.
0: Optie 2. Afslag 2. Spargo.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Medische teams zijn druk bezig met de voorbereiding om 3 passagiers van het cruiseschip Hondius over te brengen naar Nederland. Ze zijn besmet met het Hantavirus en zijn er slecht aan toe. Een van hen heeft de Nederlandse nationaliteit. Het schip ligt al dagen voor de kust van Kaapverdië en alleen de zieken mogen van boord. Mogelijk gaat het cruiseschip daarna verder naar de Canarische eilanden. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die vannacht doelwit was van een explosie, is gesloten door de burgemeester. De gemeente spreekt van een ernstige verstoring van de openbare orde in het hart van de stad. Burgemeester Frederik Zevenbergen sluit de kapperszaak tot nader orde, maar hoe lang dat is nog onduidelijk. De kapperszaak was vaker doelwit, onder meer van beklanningen, en in de volksmond wordt gesproken van een zogenoemde kappersoorlog. De politie doet nog onderzoek naar de explosie. En een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hem tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dat gevaarlijk was, waarop de scooterrijder zich omkeerde en op hem inreed. Willem liep hem gebroken arm en schaafwonden op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. En de Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt uit op 10 juli, na bijna 3 jaar na de lancering van hun vorige album. Het nieuwe plaatje telt 14 nieuwe liedjes met gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith van The Cure en Chad Smith van Red Hot Chili Peppers. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones, die hun debuutsingle The Rolling Stones meer dan 60 jaar geleden uitbrachten, in 1964. Dan nog het weer. Vanavond opnieuw bewolkt en blijft droog. Vannacht wolkenvelden. Het koelt af naar 8 graden. Morgen veel bewolking met zon en droog en een middagtemperatuur van 16 graden. Daarna geregeld zon en droog. In de loop van het weekend een toenemende kans op regen of een onweersbui. En de middagtemperatuur kan oplopen naar 22 graden op de zaterdag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
15: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
16: En ook nog eens gratis parkeren.
18: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
1: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

0: is Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.
1: Goedemiddag, met Chantal van de Benaarbar.
2: Met Brady.
1: Hi, wat kan ik voor je doen?
2: Ja, ik wil heel graag...

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

0: Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: laatste die was van mij. Hè?
1: Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Wat als je...
5: Halt! Steen blijven!
4: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam... of kijk op maxgoud.com.
7: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
8: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 80 muziek in de ethisch na 8. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. De Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam gaat eind deze maand wekenlang dicht voor autoverkeer vanwege werkzaamheden. Automobilisten worden tijdelijk omgeleid. De toplaag van het wegdek moet worden vervangen, waardoor de brug afgesloten moet worden. Op dinsdag 26 mei om 7 uur 's morgens beginnen de werkzaamheden op de rijbaan van noord naar zuid. En auto's kunnen dan tot vrijdag 3 juli 4 uur 's middags niet over de brug rijden. Ook in de andere richting, van zuid naar noord, wordt de weg in die periode afgesloten. Fietsers kunnen nog wel heen en weer. En een van de kappers bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die vannacht doelwit was van een explosie, denkt dat de prijzen de oorzaak zijn. Waar andere kappers 20 tot 25 euro vragen, wil mijn baas maar 15 euro vragen, zegt kapper Nahid. De kapperszaak was vaker doelwit, onder meer van bekladding. En in de volksmond wordt gesproken van een zogenoemde kappersoorlog. Burgemeester van Vlaardingen, Frederik Zevenbergen, heeft de zaak tot nader order gesloten. Hoe lang dat is nog onduidelijk. De politie doet ook nog onderzoek naar de explosie zelf. En de 70-jarige man uit Papendrecht, die in april van zijn fiets werd gereden door een 18-jarige man op een scooter, is blij dat de man is opgepakt. Ik slaap slecht, maar dat is in ieder geval één zorg minder, laat hij aan Rijnmond weten. De 70-jarige Willem brak bij de val van zijn fiets zijn arm en liep meerdere schaafwonden op. De 18-jarige verdachte uit Papendrecht heeft zichzelf gisteravond aangegeven bij de politie. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. En de 4-jarige Sia uit Sliedrecht heeft zijn zwemdiploma aangehaald en is daarmee de jongste met dat diploma ooit in Sliedrecht. De meeste kinderen beginnen aan hun eerste zwemles op 4 of 5-jarige leeftijd. Maar Sia's zwemavontuur begon al op 2-jarige leeftijd, op vakantie in Spanje. Als zijn grote broer zonder bandje zwemt, wil hij dat ook doen, wat volgens zijn moeder hartstikke goed ging. Kort daarna gaat hij op peuterzwemles om vervolgens snel door te stromen naar bad 2, waar hij uiteindelijk zijn diploma haalt. Met de A-diploma op zak gaat hij nu verder voor zijn B. Het weer, vanavond opnieuw meer bewolking en droog. Vannacht wolkenvelden, het koelt af naar 8 graden. Morgen veel bewolking met soms zon, blijft droog en een middagtemperatuur van 16 graden. De komende dagen is er geregeld zon en droog. In de loop van het weekend een toenemende kans op regen of een onweersbui. En de middagtemperaturen lopen op naar 22 graden op zaterdag. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Maassluis stond bekend als dat oranjestadje aan de Maas.
10: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
11: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
10: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
12: Hè? Hoe dan?
13: Maar dit is zijn band.
14: Ja.
15: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
16: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
17: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
1: Dit is Radio Rijnmond. Doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

De doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang 80's na 8.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 90 muziek in de 90's na 9. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Op de Boompjes in Rotterdam Centrum is een auto met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal gereden. Bij de botsing is het rechter voorwiel van de auto volledig losgekomen. In de straat ligt bezaaid met brokstukken. De auto is door de klap 180 graden gedraaid en staat verkeerd om op de weg. Volgens een 112-correspondent was er geen bestuurder aanwezig toen de politie arriveerde. Er wordt ook nog onderzoek gedaan. De auto wordt geborgen. En de Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam gaat eind van deze maand wekenlang dicht voor autoverkeer vanwege werkzaamheden. Automobilisten worden tijdelijk omgeleid. De toplaag van het wegdek moet worden vervangen, waardoor de brug afgesloten moet worden. Dat begint op dinsdag 26 mei om 7 uur 's morgens. Dat is op de rijbaan van Noord naar Zuid. Auto's kunnen dan tot vrijdag 3 juli 4 uur 's middags niet over de brug rijden. Ook in de andere richting, van Zuid naar Noord, wordt de weg in die periode afgesloten. Fietsers kunnen nog wel heen en weer. En een van de kappers bij de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die vannacht doelwit was van een explosie, denkt dat de prijzen de oorzaak zijn. Waar andere kappers 20 tot 25 euro vragen, wil mijn baas maar 15 euro vragen, zegt kapper Nahid. De kapperszaak was vaker doelwit, onder meer van bekladding. En in de volksmond wordt gesproken van een zogenoemde kappersoorlog. Burgemeester van Vlaardingen, Frederik Zevenbergen, heeft de zaak tot nader order gesloten. En hoe lang dat is nog onduidelijk. De politie doet ook nog onderzoek naar de explosie. En de 4-jarige Sia uit Sliedrecht heeft zijn zwemdiploma aangehaald en is daarmee de jongste met dat diploma ooit in Sliedrecht. Zijn zwemavontuur begon al op 2-jarige leeftijd op vakantie in Spanje. Als zijn grote broer zonder bandjes zwemt, wil hij dat ook, wat volgens zijn moeder hartstikke goed ging. Kort daarna gaat hij op peuterzwemles om vervolgens snel door te stromen naar bad 2, waar hij uiteindelijk zijn diploma haalt. Met de A-diploma op zak gaat hij nu verder voor zijn B-diploma. Het weer vanavond opnieuw meer bewolking en droog. Vannacht wolkenvelden en het koelt af naar 8 graden. Morgen veel bewolking met soms zon, blijft droog en een middagtemperatuur van 16 graden. De komende dagen is het geregeld zonnig en droog en in de loop van het weekend een toenemende kans op regen of een onweersbui. En middagtemperaturen kunnen oplopen naar de 22 graden op zaterdag. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
10: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
11: En ook nog eens gratis parkeren.
12: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
13: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
14: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
15: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
14: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
15: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
1: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang
16: 90's na 9e. Wij zijn erbij.

0: beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.
1: Ik ben mijn gymspullen vergeten.
2: Hoezo je gymspullen vergeten? Wat heb je aan dan?

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Klachten door de verkeerde zithouding? Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u de beste relax- en stouwopstoelen. In elke stijl en speciaal op maat gemaakt. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroodmeubelen.nl.
6: Word jij de schakel die alles in beweging houdt? Kom dan werken bij Hansaflex, waar jij als medewerker centraal staat. Wij zijn op zoek naar servicemonteurs die weten hoe ze hydrauliekslangen moeten monteren. Kijk op werkenbijhansaflex.nl/monteur.
5: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroodmeubelen.nl.
7: Teun Willems met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. De kapperszaak aan de Liesveld in Vlaardingen, die vannacht doelwit was van een explosie, is gesloten door de burgemeester van Vlaardingen. De gemeente spreekt van een ernstige verstoring van de openbare orde in het hart van de stad. Burgemeester Frederik Zevenbergen sluit de kapperszaak tot nader order, maar hoe lang dat is onduidelijk. De kapperszaak was vaker doelwit, onder meer van beklanningen. In de volksmond wordt al gesproken van een zogenoemde kappersoorlog. De politie doet nog onderzoek naar de explosie. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man die ook uit Papendrecht kwam. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Willem liep daarbij een gebroken arm en schaafwonden op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Bij het Vrijheidsmonument in Oud-Beijerland is een bloemenkrans vernield, schrijft Hoeks Nieuws. Het gaat om een bloemstuk dat in het Laningpark werd gelegd. De vernieling lijkt gericht te zijn tegen de LHBTI-gemeenschap. Er is namelijk alleen een bloemstuk in de vorm van een roze driehoek vernield. Alle andere kransen zijn met rust gelaten. 2 jaar geleden zouden er in Oud-Beijerland ook al vernielingen zijn geweest van een LHBTI-bloemstuk. En supermarktketen Albert Heijn wil agressie en geweld tegen personeel tegengaan en daarom krijgen beveiligers binnenkort bodycams. Het gaat voorlopig om een proef in 4 winkels in Rotterdam en Amsterdam. Alleen beveiligers die via een extern bedrijf worden ingehuurd gaan de camera's dragen. En eerder stopte Albert Heijn al met naamplaatjes om personeel te beschermen tegen intimidatie op persoonlijk niveau. Het weer. Vanavond opnieuw meer bewolking en droog. Vannacht wolkenvelden en het koelt af naar 8 graden. Morgen, woensdag, veel bewolking met zon en droog. Middagtemperatuur 16 graden. De komende dagen geregeld zon en droog. In de loop van het weekend een toenemende kans op regen of een onweersbui. En de middagtemperaturen lopen op naar 22 graden op zaterdag. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Dit is Radio Rijnmond. Love Songs.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.